Ik nu niet zeggen wat ik straks wel doe. Als iedereen het hoort, behalve jij. Je bent me veel te veel waard om dat te mis. Sommige dingen zijn te kwetsbaar voor de gillen van de tijd. Dan wie het weet mag het zeggen, voor dit moment ben ik het. Omdat ik zie dat tekens van een tijd een doel niet mis. Dat ik denk soms bij elk telefoontje naar het is. Misschien

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen er na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school lichtte door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Luister op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat, merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Siti Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letscher noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw mede gedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
2: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
1: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
3: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor ook geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
1: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Langzaamaan begint het drukker te worden in de regio. En dat merk je bijvoorbeeld op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer en 10 minuten. Ook op de A28 Zwolle Amersfoort is het aansluiten tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst 7 kilometer en ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO

0: Ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.

I'm so in love with you. In plaats van Octopus. Wat een lekker begin van deze dinsdagmorgen. Goedemorgen. Het is weer dinsdagmorgen, de 12e van de mei maand. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de beginuren van Radio Loco en Lou Event. Tenminste met de gepresenteerde programma's. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, ja, die staat ook weer klaar. Dus dat betreft, we hebben alles klaarstaan, toch? Ja, we hebben alles klaarstaan. We gaan beginnen.

Stay in My Life in plaats van The Kids. En daarvoor de Robert Gray Band met Don't Be Afraid of the Dark. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 12e van de mei maand. En het is vandaag de dag van het tandvlees. En ook de internationale dag van de verpleging. De Europese dag van de beroerte. En de internationale dag van de plantgezondheid.

0: van oud, goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Albert West en daarvoor die plaat van Sita en Bart. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Er zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig. Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Mathieu. Mathieu Hensen is een Nederlands acteur, maar ook zanger. Is vandaag 20 jaar geworden. En Annugien Steenhuizen is een Nederlandse journaliste. Verslaggeefster is ze ook. En presentatrice, ook van het journaal, hè, daar ken je haar denk ik wel van. Is vandaag alweer 49 jaar geworden. Margreet Beensma is een Nederlandse televisiepresentatrice. Is vandaag 53 jaar geworden. En Kristen van Dissel is een acteur, Nederlands acteur en televisiepresentatrice. Is vandaag 55 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Nou, Manon Thomas is een Nederlandse televisiepresentatrice. Is vandaag 63 jaar geworden. En dat waren volgens mij de jarigen die hier vandaag op de kalender staan. Ja. We gaan verder met de plaat van Chris Ria. Hier is Josephine.

0: Papa Peone in plaats van de classics. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vandaag gaan we licht wisselvallig van start met soms een bui. Maar vanuit het noordwesten wordt de buienactiviteit geleidelijk steeds minder. En vanmiddag blijft het vaak droog. En zijn er enkele zonnige perioden afwisselend met vrij veel stapelwolken. En de wolken kunnen met name landinwaarts als ware gaan uitsmeren. Hierdoor kan het weerbeeld geregeld wat grijs en grauw aandoen. Bij een matige en aan zee soms vrij krachtige wind wordt het maximaal 11 graden in de Wadden op de Wadden en tot 14 graden in de zuidelijke provincies. Tot zover het weer voor vandaag. Straks pak ik het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst de plaats van Marco Borsato met Als jij maar naar me lacht.

Als jij maar naar me lacht, in plaats van Marco Borsato. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Dan gaan we naar morgen, 12 graden, een zonnetje erbij. Af en toe ook bewolking, wel kans op buien, 5 mm staat erbij. En een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. Donderdag hetzelfde weertype, een windkracht 3 uit het noord-noordwesten. Ook een kans op een bui, 5 mm staat erbij. Ook een zonnetje. En ja, ik hoop dat het wel een beetje droog blijft. Van op het harte, de grote vlooienmarkt. Donderdag. Ja, ik hoop wel dat het een beetje droog blijft. Maar ja, het is maar net waar de buien vallen. En vrijdag 13 graden met een windkracht 3. En ook een kans om een bui. 3 mm staat erbij. Een zonnetje erbij. Maar ook dus die bewolking. Nou, qua weercijfers. Vandaag een weercijfer 7. Morgen ook een 7. Donderdag een 7. En vrijdag een weercijfer 8. Tot zover het weer voor de aankomende dagen. We gaan eerst een plaat draaien van de Bellamy Brothers en dan de verkeersinformatie van de ANWB.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Met name op de A28 nu, Zwolle-Amersfoort, tussen Harderwijk en Strand Nulde. 3 kilometer en 10 minuten. Maar ook op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 9 kilometer en ook 10 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

Don't Dream Is Over. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Nou, ik heb een paar berichten eruit gehaald. 1928. In Nederland wordt de opiumwet aangenomen. En 1967. De gehele Avro-bode wordt opgenomen in het televisier. Het andere blad van de Avro-omroep. Dat gebeurde in 1967. En wat hadden we nog meer gevonden? 1619. Johan van Oldenbarneveld wordt ten dood veroordeeld wegens hoogverraad. Ja, van Oldenbarneveld. In Oosterwolde heb je ook van Oldenbarneveldsberg bijvoorbeeld. Is dat hier vandaan afgeleid? Zou heel goed kunnen. En wat hebben we nog meer gevonden? Nou, volgens mij waren dat de berichten wel. Ik heb nog een sportbericht. Ja, die ga ik nog even erbij halen. In 2021, voetbalclub Go Ahead Eagles pak op de laatste speeldag verrassend alsnog de tweede plaats in de keukenkampioendivisie en promoveert naar de eredivisie. Dat gebeurde in 2021 op deze datum.

0: de hits uit de 50s.
1: De hits uit de 50s, 60s, 70s en 80s. En
0: de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Elke werkdag bij Dries Smit.

Santa Esmeralda. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Willem van der Belt met het Manteltje van de Radio. En van 12 tot 2 uur Broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de Locomotief. Van 4 tot 5 uur tussen kop en staart met Hans Smit. En van 5 tot 6 uur Sportief zijn, zeker weten, met de Dirk-Jan Grootkazijn. Van 6 tot en met 8 uur DJ Errol Lady met Marga Schepers. En van 8 tot en met 10 uur Nashville met Jack Aalderink. En van 10 tot 12 uur In the Country met Jan Theo van Hout. Dat is zover de programmering van Loco FM. Wat kunnen wij nou doen tot het nieuws van 8 uur? Want het is weer bijna 8 uur. Roland Kuijzer heb ik hier klaarstaan met Santa Maria. Maar eerst de instrumentale plaat natuurlijk, hè, van David Carroll. Good morning.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Het gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
1: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
3: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
1: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. In de regio staan veel files, onder andere op de A1 Amersfoort Amsterdam, tussen knooppunt Eemnes en Muiden. 10 kilometer en 20 minuten. Ook op de A28 is de aansluiten naar Amersfoort, tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken. 17 kilometer en ook dik 20 minuten. Dan de A50 nog naar Arnhem, tussen Ravenstein en Renkum, 17 kilometer, 20 minuten. En tot slot de N50 nog naar Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek een file van 15 minuten. Die file begint bij Kampen Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
7: Supportersvereniging Groen-Wit organiseert op Hemelvaartsdag weer de traditionele vlooienmarkt op het Harde. Rondom het sportpark Schenk zullen weer een groot aantal handelaren hun waar weer aan de man proberen te brengen. Ook de inwendige mens wordt deze dag niet vergeten. De grootste vlooienmarkt van de Veluwe. Hemelvaartsdag het Harde. Een leuke dag voor groot en klein. Kijk voor meer informatie op www.svhetharde.nl.
8: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Hallo, good morning. Een plaat van Nick McKenzie. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de Ochtendspits op Loco en Loerfam. Want de vroege dinsdagmorgen, de 12e alweer van de meimaand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, leuke platen. Het laatste blokje ook, Nederlandstalige platen. Dus ja, we hebben alles klaarstaan. We gaan beginnen.

De Heartbreaker. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 12e en vandaag de dag van het tandvlees. Ook de internationale dag van de verpleging. En wat hebben we nog meer? Nou, de Europese dag van de beroerte. En de internationale dag van de plantgezondheid. Working.

Major Dundee Band en daarvoor Roy Orbison. Vind ik een leuke plaat, hè? Die van Roy Orbison. En Californian Blue was de plaat getiteld. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Ja, wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 10 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. En van 10 tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Aarte Withaar. En van 12 tot 2 uur middagmatinee en dit keer met Egbert Bos. En topdag met Gerrit en Top vanaf 2 uur tot en met 4 uur. Muziekcarousel van 4 tot 5 en dan vanuit het college van 5 tot 6. Ellen Vergies Rob van 6 tot en met 8 uur. En dan stemloos vanaf 8 uur tot en met 10 uur met Ben Ransdorp. En wat hebben we nog meer? Ja, wat wij willen weten van 10 tot en met 11 uur. En dat is de hele programmering van Lou FM. Ja, we gaan een plaat draaien van Boney M. Straks pakken we het weer erbij, maar eerst Boney M. met The Rivers of Babylon.

0: One Million Years, een plaat van Robin Gibb en daarvoor Boney M met The Rivers of Babylon. Het is de tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vandaag gaat eerst wisselvallig van start met soms een bui. Maar vanuit het noordwesten wordt de buienactiviteit geleidelijk steeds minder. En vanmiddag blijft het te vaak droog en er zijn er enkele zonnige perioden afgewisseld met vrij veel stapelwolken. En de wolken kunnen met name landinwaarts als het ware gaan uitsmeren. Hierdoor kan het weerbeeld geregeld wat grijs en grauw aandoen. Bij een matig aan zee soms een vrij krachtige wind wordt het maximaal 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden, de zuidelijke provincies. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Marty Webb.

Take That Look Off Your Face in plaats van Marty. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, woensdag 12 graden met een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. Een zonnetje erbij, af en toe bewolking, ook kans op neerslag 5 mm staat erbij. Nou, donderdag hetzelfde weertype, 12 graden met een windkracht 3, dan uit het noord-noordwesten. Een zonnetje erbij, af en toe ook bewolking en dan ja, 5 mm neerslag. Ik hoop dat het meer of wel meevalt, want ja, donderdag de grote vlooienmarkt op het harde. En de mobiele studio van de Loek staat daar dan ook. Dat is de live uitzending vanaf het harde, dus ik hoop dat het een beetje droog blijft. Nou, je weet maar nooit waar de buien vallen natuurlijk, hè? Dus het kan meevallen. En vrijdag een 13 graden met een windkracht 3 uit het noord-noordwesten. En dan kans op 3 mm neerslag. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 7, morgen ook een 7, donderdag een weercijfer 7. En vrijdag een weercijfer 8. Tot zover het weer. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van Sam Brown.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits en ook in de regio is het op veel plekken aansluiten. Wel zijn het veel dagelijkse files. Eén uitzondering, de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Nijkerk. 25 minuten door een ongeluk. Verder nog de A28 naar Groningen. Tussen het Harde en Zwolle-Noord 30 minuten extra. Komt omdat het een omleidingsroute is voor een ander ongeluk. En op de A50 Os-Arnhem, daar staat ook vast tussen Bankhoeve en Renkum. 16 kilometer met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

0: The Rhythm of the Night. Ja, we gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1941, was min 1,7 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 1998, was 32 graden. En de langste neerslagduur was in 2010, was 10,1 uur. En de hoogste uitmonsoon van de neerslag was in 1977, was 16,6 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, een Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Circus Cursus zie ik staan. Ook Peter Koelewijn. En beginnen met André van Duin. Met Willeke.
1: Dit is de Ochtendspits. Met nu het Hollands Kwartiertje.
2: Willeke?
3: André?
2: Hoe is het ermee?
3: Goed. En met jou?
2: Dat heb ik je lang niet gezien.
3: Nee, veel te lang.
2: We zien elkaar niet vaak, jij en ik. Er gaat

De loop van een geweer in plaats van Peter Koelewijn en daarvoor André van Duin met Willeke Alberti. Met vrienden blijven doen we altijd. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdagmorgen. Ja, straks bij de loco gaat Willem van der Belt verder met het mannetje van de radio. Nou, Willem heeft de boel alweer klaarstaan, zo te zien. Ja, hij was weer vroeg in de studio en heeft de boel alweer klaarstaan. Dus we gaan er straks van genieten. En straks bij de Lou is Bart van Dijk in de studio met het Muziekmuseum. En heeft de boel alweer klaarstaan, zo te zien. Ja, de mannen zijn goed bezig vanmorgen. We kunnen nog één plaat draaien. Doen we dit keer met een plaat van Circus Cursus met Monica. Heet het morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
2: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer één belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
1: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
3: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
1: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog steeds file rijden op veel plekken in de regio. Onder andere op de A6 Lelystad-Muiden tussen Almere en knooppunt Gooimeer. 5 kilometer, 20 minuten door een ongeluk. Je moet er langs over de parallelrijbaan, want de hoofdrijbaan is dicht. Verder goed nieuws over de A28 Zwolle-Amersfoort. Bij Nijkerk is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 50 minuten vertraging vanaf Harderwijk. En op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen ging het mis. Tussen knooppunt Velperbroek en Elden. Een file van 6 kilometer en 40 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
7: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
8: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 5. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de BVD Foundation Nunspeet. In de ether, op de kabel, DAB+ en online, dit is Lou FM met Bart van Dijk.

0: Lodge. Maar ze was niet alleen, deze June Lodge. Ze was samen met Prins Mohammed en ze zongen over Someone Loves You, Honey. En daarvoor hadden we ook nog, verkeerde briefje. Geen bottenschijf vandaag, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar zal een technisch probleempje zijn. Het is inmiddels 8:50. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij dag nummer 1 van de muziekochtend, driedaagse. En dat betekent welkom bij de dinsdag aflevering van het Muziekmuseum. En dat betekent dan weer 3 uur lang muziek en informatie hier op LoFM in de ochtendprogrammering. Maar zoals Dries net al vertelde, ik ben er tot 10 uur, 1 uurtje. Maar het Muziekmuseum gaat wel door. Straks worden de honneurs tussen 10 en 12 waargenomen door Aad Withaar. Dus wat dat betreft, fans, luisteraars van het Muziekmuseum, gewoon 3 uur lang tussen nu en 12 uur het Muziekmuseum op LoFM. Ja, Dries, ik noemde net zijn naam al eventjes. Hij was er weer vanochtend. Ja, de ijsheilige. Oh, die Dries. En de regengoden. Nou, het kan allemaal niet op. En Dries die was al een beetje huiverig voor aanstaande donderdag. Mobiele studio staat dan op het sportpark Schenk in verband met de grote vlooienmarkt daar, Hemelvaartsdag. Nou ja, paraplu's, regenkleding, alles meenemen, maar ook de parasol voor eventueel de zon. Met andere woorden, nou ja, het buitendienstteam van LoFM is er helemaal klaar voor. En de studio die staat al op het sportpark daar, dus het komt allemaal goed. Weer of geen weer? Nou ja, weer zal het wel zijn. Alleen misschien iets minder prettig weer voor buitenactiviteiten. In ieder geval, Dries die was vanochtend op de radio. De muzikale ochtendspits. We zijn weer aangenaam wakker geworden met Dries op de radio. Zijn verhaaltjes erbij. Natuurlijk de vaste dingetjes. En hij zit wel veel wat betreft de dag van in de medische hoek momenteel. Ja, nou ja. Hij heeft het ook allemaal op papier staan. Dus het zal allemaal wel zo horen. In ieder geval de weercijfers, ja, niet zo florisant als vorige week. Toen had hij het nog over afgelopen zaterdag een 9. Nou, dat is helemaal uitgekomen. Dus of de mindere weercijfers deze week ook uitkomen, nou ja, ik ga er voorlopig wel eventjes vanuit. Want wie zou Dries zijn dat we die niet vertrouwen. In ieder geval Dries, bedankt voor de ochtendshow. Hij is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9. Zo dadelijk de voorpagina van de Stentor, uitgebreide weer komt langs. En we hebben ook nog nieuws over Bonnie Tyler. Ja, of dat nou showbiz nieuws is of gewoon hard nieuws. Nou, het is wel een beetje een triest verhaal. Want Bonnie Tyler, we zullen straks ook een liedje van haar draaien. Die ligt momenteel in een kunstmatige coma na een spoedoperatie. Nou, kijk eens aan. Hey, blijf luisteren naar LoFM.
1: Dit is LoFM, jouw streekradio met Bart van Dijk. LoFM.

0: Edison, A Lighthouse en A Love Grows. En daarvoor hadden we ook nog Chris Andrews met I'm Her Yesterday Man. Brengt ons bij de krant van vandaag de voorpagina van de Stentor. Dinsdag 12 mei 2026. Jacht op kledingcrimineel. Politie duikt op illegale inzamelaars na onderzoek van onder andere de Stentor of schuine streep het AD. Illegale kledingcontainers op straathoeken. Tonnen kleding die zonder vergunning worden ingezameld en verkocht en gedumpt in het buitenland. Na onderzoek komt de politie Oost-Nederland nu in actie, want dit is een vorm van milieucriminaliteit. Dan een dagje met de boodschapbus vanuit Amsterdam naar Duitsland, vooral voor tabak. Ik bespaar €230, aldus Johan Heitink, die bij de buren een kilo check koopt. En met de buren wordt dan Duitsland bedoeld. Nou, straks zullen we het hele verhaal erbij pakken. Dan in Zwolle, een spookhuurder, en het is een Zwolse spookhuurder, die verzet zich tegen bevel tot ontruiming. Ze zag het pas toen ze de krant las. Dan het verhaal van, ja, inderdaad, de alarmbellen die afgingen. Waar gaat dat over? Nou, Jolanda Ballem, zij zat op de hondjes en na de derde zieke gingen alle alarmbellen af. En dat heeft dan te maken met dat hele gevaarlijke virus. Dan ook in de krant van vandaag, ja, pretparkbaas Wim Beelen. Hij is nog niet klaar met Henny van der Most. Diefstal heeft Van der Most gepleegd, volgens Wim Beelen. Nou, pretparkbaas Wim Beelen, hij is dus van plan om in Rotterdam spelen met Beelen met een maandje of vier te openen. En nou, allemaal heel spannend. Wat Henny van der Most betreft, ja, ik vind het een beetje een sneu verhaal aan het worden, als tenminste alles waar is wat er over hem geschreven wordt. Dan de voetbalsoap bij Curaçao, want Dick Advocaat keert toch terug als bondscoach van Curaçao. Fred Rutten, de huidige interim bondcoach, die trekt zich terug zoals de sponsor het wenst. En dat was de voorkant van de krant.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

The Kinks, All Day and All of the Night, zoals ik net al vertelde en min of meer beloofde nieuws over Bonnie Tyler, want zangeres Bonnie Tyler is in een kunstmatige coma gebracht na een spoedoperatie aan haar darmen. Het gebeurde allemaal in een ziekenhuis in Portugal. Dat heeft haar woordvoerder gemeld aan de Britse krant The Guardian. De coma is bedoeld om haar herstel te bevorderen. Eerder deze week werd bekend via de Instagram-pagina van de zangeres uit Wales dat ze in Faro in Portugal was geopereerd en dat deze operatie goed was verlopen. In de nieuwste update vraagt haar woordvoerder tegenover Britse media om privacy in deze moeilijke tijd. We zullen een nadere verklaring afgeven zodra dat mogelijk is. Bonnie Tyler brak door in de jaren 80 met het nummer Total Eclipse of the Heart. Ze is ook bekend van nummers als Holding Out for a Hero en It's a Heart Egg. Volgens de concertagenda op haar website begint Tyler eind mei in Malta met een nieuwe tournee. Het is nog niet bekendgemaakt of deze ook doorgaat.

0: Lizzy, Whiskey in the Jar. En daarvoor Bonnie Tyler met It's a Hard Act. En daarvoor het verhaal over de fysieke problemen van deze Bonnie Tyler. Het is inmiddels 9:30 geweest. Betekent tijd voor het weerbericht. En wat staat daar boven? Fris, maar wel lang droog. Door een hoge drukgebiedje boven Frankrijk is het een groot deel van de dag overwegend droog met wolkenvelden en zonnige periodes. Later vanmiddag en ook vanavond trekt een aantal buien van west naar oost over het land. Morgen en dan overmorgen, inderdaad, aanstaande donderdag, hemelvaartsdag, komt het tot meerdere buien en kan er lokaal onweer voorkomen. Tussen de buien door schijnt geregeld de zon. Voorlopig blijft het ronduit fris voor de tijd van het jaar, met maxima tussen de 11 en de 14 graden. Normaal is het nu gemiddeld 18 graden. Voor de liefhebbers van warmer lenteweer is er volgende week goed nieuws. Dan kan de temperatuur weer flink stijgen.
1: De gezelligste aan het Veluwemeer.

Ja, het klopt inderdaad. Vorige week heb je dat liedje ook kunnen horen hier op Blue FM in het Muziekmuseum. Dat was op 5 mei, de bevrijdingsdag. En toen had ik een cd'tje bij me, D-Day Music. En daar stond ook deze op, The Yellow Rose of Texas van Mitch Miller. En daarvoor hadden we ook nog ABBA met The Name of the Game. Ja, vanochtend een verkeerschaos op de A1 en omliggende wegen bij Deventer. Nou, die verkeerschaos is op dit moment voorbij. Daar waren vanochtend tijdens de ochtendspits meerdere ongelukken gebeurd en zeker 17 voertuigen waren hierbij betrokken. De vertraging bedroeg 135 minuten. Ongevallen waren op de A1 in de richting van Apeldoorn vlak voor de IJsselbrug en 7:15 toen ging het mis. Wat er precies is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Rijkswaterstaat had het aanvankelijk over 7 betrokken voertuigen en een van de wagens stond in tegenovergestelde richting op het asfalt. Op de foto's was ook te zien dat hulpdiensten ter plekke waren. Het ging onder meer om 3 ambulances. Het lijkt erop dat er nog meer dan die 7 voertuigen betrokken zijn. 17 in totaal volgens agenten ter plekke. Ze stonden verspreid over een kleine afstand van elkaar. Er waren 3 verschillende aanrijdingen in korte tijd geweest door remacties en files met maximaal 100 meter ertussen. 8 auto's moesten ook nog worden weggesleept en brokstukken lagen verspreid op de weg.

0: Toen alle voertuigen weg waren, moest het wegdek ook nog eerst worden schoongemaakt. Pas na 9 uur konden de rijstroken weer worden vrijgegeven. En de extra reistijd van op dat moment 135 minuten file loste daarna snel op.
1: Muziekmuseum. Mis het niet. Jouw muzikale ochtend. Elke keer weer een ontdekking op Loe FM.

Bamboleo was van Los Reyes en Gary Brooker met No More Fear of Flying. Nou, vliegangst, dat hebben niet de mensen die met de volgende bus meegaan. Tenminste, met de bus in het volgende verhaal. Ja, misschien hebben ze wel vliegangst, dat weet ik niet. Maar ze gaan met de bus naar Duitsland, want busreizen naar Duitsland zijn populairder dan ooit. En dat is niet vanwege de Duitse cultuur, maar het gaat hoofdzakelijk om goedkope boodschappen. Ongeveer elke maand rijdt een boodschappenbus van reisorganisatie Slangenreizen naar Bocholt. Vanaf Sloterdijk, Amsterdam, is het 3 uur rijden via Utrecht en Apeldoorn naar de Duitse stad. Daar krijgen de reizigers dan 3,5 uur om te winkelen. En de populariteit van de boodschappenreizen neemt toe. Een retourticket kost net iets meer dan €40 per persoon. En daar kwam laatst nog €2 aan toeslag bij vanwege brandstofprijzen die omhoog gingen. Het valt allemaal in het niet bij wat de reizigers besparen door hun boodschappen in Duitsland te doen. De bedragen vliegen je om de oren. Een mevrouw bespaart €230 op tabak. Een andere meneer €240 en weer iemand anders €200. De 64-jarige Wouter uit Bloemendaal, die net als veel andere reizigers niet met de achternaam in de krant wil, rookt pijp. En hij haalt in Duitsland pakjes van 50 gram voor €15, terwijl het in Nederland zo'n €25 kost. Ik bouw met elke reis mijn voorraadje een beetje op. Ik rook het niet allemaal in één keer op, hoor, zegt hij. De vorige keer dat ik ging was in maart. Nou, een uur voor vertrek van de bus zit een groot deel van de passagiers alweer op de parkeerplaats te wachten. Sommigen eten de lekkernijen die ze zojuist hebben gekocht en er worden snoepjes uitgedeeld. Emmers vol Camel sigaretten steken uit de boodschappentassen en in sommige tassen zitten plastic dozen gevuld met lege sigarettenhulzen om later te schieten. Reizigers hebben ook grote verpakkingen wasmiddel bij zich. Nou, dan nog een paar voorbeelden. Ria en Greetje hebben een uurtje door Kaufland gelopen. Ria heeft een paar repen chocola gekocht, ook iets goedkoper dan in Nederland. En Greetje, hou je vast, een halve gebraden kip. In de tabakzaak kochten ze 8 sloffen sigaretten voor Greetje, verdeeld over hen 2 precies de toegestane hoeveelheid sigaretten per persoon. Maar, zegt Ria, als ze komen controleren, dan hang ik je op, meid. Ze hebben sindsdien op de parkeerplaats gezeten. Naar het winkelcentrum lopen was hen te ver. Bij de vorige reis parkeerde de bus bij het winkelcentrum en nu kon dat niet. Het is trouwens de laatste keer dat ze meegaan. Thuis gaan ze nog even bijkomen. Ria die gaat naar haar man. Ja, zij heeft er nog één, aldus Greetje. En Greetje zelf gaat lekker op de bank zitten met de tv aan en een halve gebraden kip op schoot.

Mutt en Tiger Feet. Zoals ik bij het begin van het Muziekmuseum vanochtend al vertelde, wij spreken elkaar vandaag maar een uurtje. Ik ga er zo dadelijk van tussen, maar morgenochtend tussen 9 en 12, dan spreken we elkaar weer. En dan de volledige aflevering van het Muziekmuseum, bijna 3 uur lang. Voor diegenen die denken, is het nu ook gebeurd met het Muziekmuseum voor vandaag? Nou nee, dat niet. Aad Withaar, hij neemt de honneurs waar zo dadelijk ook. En ik keek net al even naar het stapeltje muziekjes wat Aad heeft meegenomen. Zie daar, Poldergoud, ja, dat houdt hij ook in stand. Zo dadelijk dus verstaanbare liedjes in het middelste uur van het Muziekmuseum. Heel veel plezier zo dadelijk met collega Aad Withaar. En vanmiddag ook nog van 12 tot 2. De middagmatinee vandaag niet met Jeanette, maar wel met Egbert Bos. We hebben natuurlijk ook nog vanmiddag de topmiddag met Gerrit-Jan Top. En vanavond is het natuurlijk weer tijd voor Stemloos met Ben Ransdorp. Hele fijne luisterdag verder met Lou FM. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk vielen rijden op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken. 20 minuten, de linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Vandaag, 42 jaar geleden, op 12 mei 1984, kwam het nummer van Danny de Munk op de bovenste plaats van de top 40 terecht en bleef er maar liefst 2 weken staan. Ja, een hele goede morgen. Welkom bij Poldergoud. Ja, Bart van Dijk had bezigheden buitenshuis, zoals ze dat vroeger zeiden. En ik mag voor hem invallen. En mijn naam is Aad Witta. Maar dat had Bart ook al verteld, hè? Dat hoorde ik nog toen ik al in de studio kwam. Ja, het is een soort aflossing van de wacht wat we deden, hè? Bart ging weg en ik ga. Dat deed Joop de Knecht vroeger ook. Uit mijn geboortejaar 1957. Ik sta op wacht.

Oh, Hans de Boy en Annabel. Ja, ik denk dat ik hem een keer ga kijken of ik hem uit kan nodigen hier in de studio van de Loe. Hij heeft vroeger bij mij op de MAVO in de klas gezeten. Dat is ongeveer voor mijn gevoel 150 jaar geleden. Nee, dat praat je over 1975, denk ik, dat ik hem voor het laatst gezien heb. Maar hij heeft een heel turbulent leven achter de rug, hoor. Hij is ondertussen naar Thailand verhuisd geweest, heeft hij gewoond. Hij is failliet gegaan, heeft allerlei dingen gedaan. En hij is weer in Nederland terug, heb ik begrepen. En heeft ook wel eens een keer wat liedjes gemaakt. We kennen hem onder andere van Een Vrouw Zoals Jij. Die kwam in de top 40 op de 20ste plaats terecht, als hoogste. Bleef 5 weken staan. Thuis Ben kwam op nummer 7 en bleef de 6 weken staan. En het nummer wat je net hoorde, Annabel, bleef 12 weken in de top 40 staan en kwam terecht op nummer 3. Ja, ik draaide net een plaatje van Joop de Knecht uit het jaar 1957. Ja, dat is mijn geboortejaar. En ik dacht, zouden er nou meer plaatjes in de computer van de Loe staan uit het jaar 1957? Ja, eentje van Jules de Korte. Alweer 30 jaar geleden dat hij op 71-jarige leeftijd overleed. Wij gaan luisteren naar de grootste hit die hij ooit gehad heeft. Ik zou wel eens willen weten.

0: het blijft een mooi nummer. Het Klein Orkest en Over de Muur. Ja, op website van Lumedia zie ik eigenlijk een dringende oproep. En er staat boven vrijwilligerstekort dringt Stichting Vakantiegeld Kind tot schrappen van Kampweek. Het verhaal gaat als volgt. Stichting Vakantiekind heeft deze zomer al 1 vakantieweek in Vierhouten moeten schrappen door een tekort aan vrijwilligers. Voor de resterende 7 kampweken zoekt de organisatie nog 10 tot 15 extra mensen. En als die niet worden gevonden, kunnen ook andere weken onder druk komen te staan. Vakantiekind organiseert vakantieweken voor kinderen en jongeren die anders niet op vakantie kunnen. Normaal gesproken zijn er 8 kampweken in Vierhouten, maar 1 is daarvan al geannuleerd. Volgens de deelnemerscoördinator en penningmeester Jolande Postma ontbraken voor die week niet alleen de voldoende vrijwilligers, maar ook genoeg ervaring binnen het team. En dan kunnen we de kwaliteit en de veiligheid niet waarborgen, zegt Postma. Voor andere weken kan het op dit moment nog wel, maar we hebben eigenlijk nog te weinig mensen om de weken goed door te laten gaan. Ja, normaal gesproken draaien ze met 70 tot 80 vrijwilligers. Ontbreken nog 10 tot 15 vrijwilligers. Dus heb je van de zomer niets te doen, geef je dan op. Vrijwilligers die komen trouwens uit verschillende delen van het land. Vakantiekind richt zich in de zoektocht onder meer in de regio Apeldoorn, Utrecht, Amersfoort, omdat Vierhouten vanuit die plaatsen goed bereikbaar is. Tegelijkertijd is iedereen welkom. Volgens Postma reizen er zelfs vrijwilligers vanuit Maastricht naar Vierhouten. Van 19 tot en met 21 juni is het trainings- en voorbereidingsweekend. Dan worden de nieuwe en ervaren vrijwilligers voorbereid op hun rol tijdens de kampen. Rond dat weekend moet ook duidelijk worden wat het tekort betekent voor de rest van de vakantieweken. Lees het hele artikel, wat nog veel langer is, op de website lumedia.nl.
1: Hey,

Ja, lekkere, gouden, oude muziek uit het jaar 1968. Egbert Douwe, oftewel Rob Oud van Veronica, die het nummer maakte, kom uit de bedstee, mijn liefste. We kijken om 10:30 even naar de verkeersinformatie. We pakken de A1 erbij, Apeldoorn, Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 7 kilometer file met 6 minuten vertraging. Maar let op de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen Ermelo en afrit Elspeet, 4 kilometer met 7 minuten vertraging. En de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Vathorst, 3 kilometer met 4 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg die is weer helemaal vrij.

een mooie muziek, hè. Lisbeth Lis samen met Ramses Shaffi en Pastorale. Ja, een lekkere gouden ouwe uit het jaar 1969 alweer. Ja, het is slecht weer. Ja, het is fijn als je dan een dak boven je hoofd hebt. Ja, we hebben het over daklozen. Ik wil niet zeggen dat iemand dan geen dak boven een hoofd heeft. Want de gemeente weet meestal wel wie er geen dak boven het hoofd heeft, zegt Jan-Paul Lame van de gemeente Elburg. Maar ook mensen die tijdelijk in een vakantiewoning mogen wonen, die zijn vaak ook wel bekend bij de gemeente. Maar zodra zo'n tijdelijke vergunning afloopt, verdwijnt een deel van hen uit beeld. En ook kent de gemeente lang niet alle mensen die bijvoorbeeld tijdelijk onderdak vinden bij vrienden of familie of in een autoverblijf. En daarom is vandaag de ethosstelling, waarbij tientallen organisaties van huisartsen en kerken tot boswachters en vakantieparken alle dak- en thuislozen melden die ze kennen. Ook vrijwilligers en inwoners kunnen dat gaan doen. De telling is een initiatief van Hogeschool Utrecht en Kansfonds, omdat er meer dak- en thuislozen zijn dan vaak wordt gedacht. Denk aan kinderen, 65-plussers, mensen die in een auto verblijven, zegt Smekens van de Hogeschool Utrecht. Elburg doet mee als onderdeel van de regio Noord-Veluwe, samen met de gemeente Oldebroek, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde. En dat is de eerste keer dat hij dus in deze regio wordt gehouden. Het is de vierde telling. In totaal hebben dan 220 van de 342 gemeenten meer inzicht gekregen op de werkelijke groep dak- en thuislozen. Nou goed, en de uitslag daarvan, van die telling, dat duurt nog wel even, hoor. In een ander bericht, want dit bericht lees ik van de Stentor, dat las ik dat pas op 9 december de uitslag bekend wordt gedaan. Maar ja, als het dan als ze er genoeg aandacht aan hebben besteed, zodat ook de waarheid boven tafel komt. En een duidelijk beeld komt natuurlijk aan mensen die geen dak, eigen dak boven hun hoofd heeft. Ja, je hebt caravans en je hebt ook van die vouwwagens, hè? Die zijn van een merk, wordt tegenwoordig denk ik niet meer gemaakt. Maar Anneke Grunlo, die had een liedje met dezelfde titel uit 1962. Hier is Paradiso. MUZIEK

Maggie McNeil was dat met Terug naar de Kust. Ja, ik ga terug. Ik ga je terugnemen naar mijn jeugd. Nee, niet naar 1957. De platen die ik toen draaide met onder andere van Jules de Korte. Van Ik zou het eens willen weten. Nee, terug naar het jaar 1975. Ja, ik ging altijd met een vriend van mij, Jan. Gingen we op Hemelvaartsdag altijd douwtrappen. Nou, dus overmorgen is het weer Hemelvaartsdag. Toen zijn we eens een keertje naar Harderwijk geweest. Had je zo'n kartbaan, zo'n open kartbaan. Ik was natuurlijk altijd in de stromende regen. Hè. Ik heb met Hemelvaartsdag heb ik altijd regen als ik erop uittrek. Dus dat werd een natte bedoeling. Het jaar later, in 1975, toen zeiden we, zullen we eens een keertje naar Lochem gaan. Dat is een popfestival. De Popmeeting. En dat vond plaats in het openluchttheater De Zandkuil in Lochem. Ja, werd van de jaren 60 tot de jaren 80 werd het volgens mij gehouden. Volgens mij is daar ook Lowlands uit ontstaan, want het werd steeds populairder. En dat was het eerste optreden voor een groot publiek voor een band. Een band waar eigenlijk nog niemand van gehoord had. En bij dat allereerste optreden van die band waren Jan en ik dus aanwezig. We hebben het over Normaal. En 2 jaar later hadden ze een hele grote hit met Oerend Hart.

normaal en oerend hart met onder andere Buizenberen, Frederik Puntrood en Brekken Jan Schamschot. Samen met Willem van Dijk en Jan Koopman. Tot 2003 zouden ze ongeveer in dezelfde samenstelling optreden. En ik zag ze de eerste keer in 1975 bij een eerste optreden voor een groot publiek. Het was trouwens de eerste keer dat ik tijdens dat festival daar in Lochem, dat er een man het podium uitkomt en die zich in één keer helemaal begon uit te kleden. Ja, de eerste striker, die heb ik daar ook gezien, was toen ook helemaal nieuw in Nederland. Ik weet niet of dat de eerste striker van Nederland was hoor, maar ja, ik kan me nog herinneren, hij heeft wel indruk op me gemaakt. Dus ja, goed, we gaan afsluiten dit uurtje Poldergoud en dat doen we met mijn populairste plaat, de allermooiste Nederlandse plaat, talige plaat die ik vind, komt uit 1976, is van Boudewijn de Groot en getiteld Avond. MUZIEK

0: 1 minuut voor de klok van 11 uur. Het uurtje Poldergoud zit erop. Leuk om even een uurtje Nederlandstalige muziek te draaien. Mijn Nederlandstalige muziek. Zodat iedereen weer zijn eigen muziek smaak. Hè? Wat gaan we doen volgend uur? Dan draaien we weer allerlei andere muziek. Onder andere Procol Harum komt langs. De George Baker Selection. Natuurlijk mogen de Cats ook in het muziekmuseum niet ontbreken. En R.E.M. met Losing My Religion, daar beginnen we mee. En we hebben natuurlijk voor de familie van boven, aan de, hoe heet die weg eigenlijk? Klokbeker weg. Speciaal nummer van de Creedence Clearwater Revival. Tot straks, tot na het nieuws van 11 uur.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroel en Hoevelaken. 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
7: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Mooi hè? Losing My Religion van R.E.M. Ja, laatste uur van het Muziekmuseum van vandaag. En dit keer niet met Bart van Dijk. Nee, Bart die heeft een andere afspraak buiten de studio. Die heeft mij gevraagd van Aad, zou je tussen 10 en 12 willen invallen? Nou, met liefde. Dat kan ik wel zeggen. Ik vind het altijd heel leuk om 's ochtends radio te maken. Dat is nog leuker dan 's middags radio maken, moet ik zeggen. Ja, wat is het Muziekmuseum zonder de Cats? Ja, dat bestaat eigenlijk niet, hè? Dus vandaar het nummer van de Cats.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. En I Put a Spell on You, speciaal voor Tijmen van Boven. En Wilna natuurlijk ook, die mogen ook niet vergeten. En voor alle andere Creedence fans, ja. Ik weet niet of Tijmen op dinsdag nog steeds op de buurtbus rijdt. Dat deed hij vroeger wel altijd natuurlijk, hè. En dan moest je tot 10:30 rijden. En dan draaide ik altijd een plaatje voor hem als je ergens tussen het Loo en Elburg was. Terwijl Wilna met Smart met een bakje koffie op hem zat te wachten. Ja, met Smart weet ik niet hoor. Maar in ieder geval zat wel op hem te wachten in ieder geval. Laten we het daarbij houden. Ik vertel dit vorige uur. Het verhaaltje over dat ik bij de allereerste grote optreden van Normaal geweest ben. In 1975 op Hemelvaartsdag in Lochem. Vertelde ook dat ik toen de eerste Strieker had gezien. En Johan de Reuver uit Nijkerk, oud Loe-medewerker en nog een heel trouw Loe-luisteraar, die zei, ik heb ook zoiets meegemaakt. Maar dat was in 1979, was dat tijdens een optreden van Supertramp. In het voorprogramma, daar zou Mink de Vil optreden, maar die zat wegens wat verboden middelen gebruik in Noorwegen in de gevangenis. En toen kwam er een andere artiest en die hield op een gegeven moment ook steeds minder kleren aan op de tribune, op het podium moet ik zeggen. Ja, en speciaal voor onze vriend uit Nijkerk, trouwe Loe-luisteraar, gaan we een plaatje draaien uit 1974. Trouwens, die opname van dat nummer van het live album, dat werd een week opgenomen, zegt Johan. Nadat hij ze hier in Amsterdam had opgetreden, werd op 29 en 30 november 1979 opgenomen. Dus Johan, ook weer een beetje weer wat van mij opgestoken. We gaan luisteren uit 1974 naar het nummer van Supertramp. Speciaal voor alle leerlingen die op dit moment examen doen. Hier is School.

Cinderella Rockefeller van Esther en Abi Ofraim uit het jaar 1968. En daarvoor voor alle eindexamenkandidaten het nummer School van Supertramp. Net gekeken naar de verkeersinformatie uit de regio. Er waren nog wat files, maar die zijn op dit moment allemaal voorbij. Nou, vanmorgen was het een chaos op de A1 en de omliggende wegen bij Deventer. Op de snelweg waren dinsdagochtend tijdens de ochtendspits meerdere ongelukken gebeurd. 17 voertuigen waren betrokken en de vertraging bedroeg op een gegeven moment 135 minuten. Dus dat betekent 2 uur en 15 minuten in de file. De ongevallen waren op de A1 in de richting van Apeldoorn vlak voor de IJsselbrug. Daar ging het om 7:45 goed mis. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Rijkswaterstaat had het aanvankelijk over 7 betrokken voertuigen. Een van de wagens stond in tegenovergestelde richting op het asfalt. En op de foto's was te zien dat alle hulpdiensten ter plaatse waren. En het ging onder meer om 3 ambulances. Er waren 3 gewonden bijgevallen. Volgens mij heeft Dries deze vanmorgen ook al gedraaid rond de klok van 7:45. Maar ik vond hem zo leuk. De Youth Corporation en Rock the Boat. So

Vrolijke muziek van Danny Christian en Rosamunde. Ja, onze burgemeester Harm-Jan van Schaik heeft gisteravond een bezoek gebracht aan de brandweerpost in Elburg. Hij bedankte de brandweerlieden daarvoor hun inzet tijdens de grote natuurbrand op het ASK bij het Harde. En hij nam een hele grote taart mee. Volgens de gemeente was het bezoek duidelijk bedoeld als blijk van waardering voor de brandweermensen die betrokken waren bij de bestrijding van de brand. Op de foto's is te zien hoe Van Schaik de taart overhandigt en aansluit bij de ploeg in de kazerne. En wil je die foto's ook zien? Kijk dan even op loemedia.nl.

en de DJ Sven en de Holiday Rap. Ja, we hebben nog een jarige. Ja, weet je, het is altijd leuk als mensen in de studio op bezoek komen. Alleen, ja, je programma, dat loopt op een gegeven moment een beetje vast. Want je moet nog weer nieuws uitzoeken en plaat uitzoeken en dat soort dingen. Ja, dan gaat het wel eens een keertje mis. En dan draai je gewoon een extra nummertje. Ik kwam trouwens achter op de verjaardagskalender gekeken. Dat vandaag, eens even kijken, 83 geworden alweer. Billy Swan. En hij had in de jaren 70... een heel leuke hit. De enige hit die hij had. Kwam ook een paar keer in de top 2000 terecht. Maar wel heel.

En zo kunnen ze nog uren doorgaan. Billy Swan en I Can Help. Dat in verband met de verjaardag van Billy Swan. Ja, we hebben nog iemand op de verjaardagskalender staan. Iemand waar ik vroeger stinkend jaloers op was. Ik zal het heel eerlijk erkennen. Hij heet David Bruce Cassidy. Die kennen wij natuurlijk als David Cassidy. En ik moest vroeger als jochie reclamefolders rondbrengen. En in die tijd was dat begin jaren 70 dat de serie van de Partridge Family op tv was. En dan liep ik op een galerijflat in Apeldoorn iedere week weer met stapels met folders alle brievenbussen langs. Toen had je nog niet die brievenbussen beneden in de hal. Hè? Nee, moesten alle vier de galerij af. En dan had ik iets van 10 flats. En bij een van die galerijen dan keek ik in de slaapkamer van een meisje en die had een poster van denk ik een meter, wel bij anderhalve meter op de kastdeur hangen. Nou, dat zal wel iets kleiner geweest zijn. Met een foto van David Cassidy met zijn zwoele blik. En dan dacht ik van ja, als ik nou zoals David Cassidy eruit zou zien en ik ook zo goed kon zingen, dan liep ik in ieder geval geen reclamefolders rond te brengen. Nou, hij is geboren op de 12 april 1950. En hij overleed op 21 november 2017 alweer. Hij is de zoon van Jack Cassidy en Evelyn Ward. En Jack Cassidy, die was ook nog eens een keertje acteur, speelde in heel veel series mee. En wij gaan luisteren naar een nummer van David Cassidy met de Partridge Family. I Think I Love You.

De jarige David Kerstin. Nou ja, jarig is hij niet meer, want hij is in 2017 al overleden. Maar we herdenken wel zijn geboortedag op de 12e mei in het jaar 1950. David Cassidy was dat. Ja, het zit er alweer op, hè. Ik mocht 2 uurtjes muziekmuseum presenteren. Morgen is Bart er weer gewoon om 9 uur. Daarvoor hebben we natuurlijk ook Dries. Vandaag ook nog een heleboel leuk programma. Middagmatinee met EB. Egbert Bos is aan de beurt vandaag. Die valt voor Jeanette in. Het is een beetje een invaldag, hè. Gerrit J. Top zit van 2 tot 4 met een topdag. Dan hebben we een aantal uren non-stop muziek. En om 18 uur, we zeggen ook wel eens 6 uur, hè. Ellen Pitlow en Rob Taconis. Ellen versus Rob. Tot aan de klok van 8 uur. En dan zit Ben Ransdorp hier. En Ben die heeft 2 uur lang draait hij stemloze muziek. Dus non-instrumentaal. Dan van 10 tot 11 een herhaling van het programma WWWW. Wat wij willen weten. Morgen na non-stop nacht gaan we weer met de ochtendspits met Dries beginnen. En daarna dus, wat ik al zei, het muziekmuseum met Bart van Dijk. Wij gaan eruit met een hele mooie klassieker van Procol Harum uit het jaar 1973. Hier is Grand Hotel. Tot morgenmiddag, moet ik zeggen. Ja.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 6831.

dat waren de Cats met Time Where When. We gaan vandaag wat muziek maken en natuurlijk ook het weer en alles erbij pakken. Nieuws in het programma Middagmatinee. En vandaag is dat met EB. Ja, normaal gesproken is Jeanette hier natuurlijk, maar die is helaas verhinderd. Dus we moesten even schakelen en vandaar dat we even geruild hebben. En dat ik hier zit op de dinsdag 12 mei alweer. Daarvoor was niet alleen Bart aanwezig, maar ook onze grote vriend Aad. Aad Witta, die moest ook even tijdelijk invallen in verband met dat Bart weg moest. In verband met een onderzoekje, geloof ik in ieder geval. Nou ja, gewoon een... ik maak niet uit wat het is. Bart moest even voor het privé even weg. En dat betekent dat daardoor Aad het heeft overgenomen. Oftewel... afgemaakt, kan ik beter zeggen. Want Bart die is wel begonnen. En daarvoor was de ochtendspits natuurlijk met Dries Smit. Wie je vanmorgen weer van 7 tot 9. En zoals gezegd, het Muziekmuseum met Bart. Wat afgerond is dus door Aad Withaar. Nou, het is nu middag matinee met EB vandaag dus. En daarna is het... het wordt natuurlijk een hele mooie dag. Ja, wat weer betreft weten we niet. Want het regent en het stormt wel een beetje, moet ik zeggen. Windkracht 4... En veel regen ook, dus zo mooi is het niet. Maar het kan hier in ieder geval niet kapot, want het wordt een hele mooie topdag. Dat kan niet anders, want ook Gerrit-Jan Top komt hier. Nou, dan weet je het wel, dan als dat geen topdag wordt, dan wordt het helemaal geen dag meer.

Ja, Neil Diamond met The Beautiful Noise. Een mooi nummer van uit 1976. Nou, dat is alweer een poosje geleden. 50 jaar terug. Ja, dat is snel. Het gaat ook snel. Voordat je het weet is het weer kerstdagen. Dus we moeten gewoon opschieten met de nummers en informatie. Nou, we gaan gelijk even erbij pakken. Het laatste nieuws. Kettingbotsing met 17 voertuigen op de A1 tijdens de drukke ochtendspits. Vanmorgen is bij de A1 A1 in Deventer en vanmorgen kort na elkaar meerdere ongelukken gebeurd. Totaal waren er 17 voertuigen bij betrokken. 3 rijstroken zijn afgesloten en er is een omleiding ingesteld. Nou, u hebt het waarschijnlijk zelf ook al gemerkt als je die kant op moet, want dit bericht is van een uur geleden. Dus je had het waarschijnlijk ook al ontdekt als je die kant op moest tenminste. Dus, maar goed, er zijn dus zoals gezegd 17 voertuigen verspreid over een kleine afstand van elkaar afgestaan op de A1. Er zijn 3 verschillende aanrijdingen geweest en maximum is daar tussen de aanrijdingen 100 meter. Het verkeer kan via 1 rijstrook over de brug en daardoor is het ook druk. Woordvoerder van de ANWB laat nu.nl weten dat de vertraging tussen 9 uur en 10 uur zal afnemen. Maar het is moeilijk te zeggen hoe lang het gaat duren. En vanuit verkeer vanuit Hengelo richting Apeldoorn wordt geadviseerd om te rijden via de A35 en de A28 en de A50.

Ja, en zo is het. Alles delen we samen zoals vrienden doen. En dat doen natuurlijk alle vrienden. En dat is gezongen door Bonnie en José. U kent ze wel. Daarvoor More Than Talking met You, My Heart, You, My Soul. Goed, goedemiddag voor degene die wat later is ingeschakeld. Het is een middag matinee met EB tot en met 2. Het is vandaag met EB, zoals gezegd. En niet met Jeanette. Jeanette had andere activiteiten, dus we hebben even weer wat gewisseld. Wisseling van de wacht, dat geeft allemaal niet. Dit kan allemaal. Het zijn natuurlijk allemaal vrijwilligers. Het is geen vaste baan, dus we moeten het ook maar doen met de roeien en met de riemen die we hebben. Maar het gaat zeker goed komen, zoals gezegd, vanmorgen natuurlijk ook met Bart en Dries. Maar ook met Aad weer daar even invalbeurt voor Bart. Die moest even tijdelijk weg, dus dat kan allemaal. En zoals gezegd, straks gaan we natuurlijk ons opmaken met de grote topshow. Gerrit-Jan Top, die zal straks hier weer op dinsdagmiddag de presentatie doen. Nou, en zoals gezegd, dat wordt dus weer een topdag. De rest gaan we van de programmeren straks even bijpakken. Er is ook wielren in dit gebeuren. We hadden ook even graag Maarten nog even gezien dat hij even in de uitzending kwam. Maar die is helaas niet in de staat om zich te melden. Die is druk met andere werkzaamheden voor de firma. Dus wat dat betreft is de bedoeling dat hij volgende week maandag weer even in de uitzending komt. Want dan praten we al wielrennen en we praten natuurlijk ook over de Giro. Oftewel de Giro Italia 2026 is inmiddels ook weer begonnen. En vandaag is er in de Giro een overwegende vlakparcours met een klimmetje en de laatste 50 kilometer. Morgen staat er een heuvelrit op het agendaatje met 4100 hoogtemeters op het programma. En overmorgen dan finishen de renners na een kort kasseienklimmetje in Napels. Ja, nou dat is allemaal aan de hand. En hoe dat zich allemaal ontwikkelt en afspeelt, dat horen we, zoals gezegd, maandag van Maarten van de Shimano-ploeg. Als het goed is, is die dan weer in de uitzending. Pakken we dan er even bij. We gaan straks natuurlijk ook over het weer hebben, het nieuws en alles wat er nog in de regio gebeurt. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar Lou FM.

0: Ja, have you ever seen the rain? Nou, we hebben natuurlijk altijd wel eens regen gezien. We gaan ook even kijken of dat vandaag ook gaat gebeuren. En die kans is natuurlijk heel groot aanwezig dat we dus vandaag ook weer regen krijgen. Daarvoor was ook in Moskou was de regen, oftewel Moskou, I'm regen. Er waren de flippers, de Duitse flippers. Flippende flap. We gaan eens even kijken naar het weer wat we net al hebben gezegd. Vanmiddag neemt het aantal buien af en is er wat ruimte voor de zon. Het is een prima weertje voor een wandeling, maar doe dan wel een jas aan, want het wordt niet warmer dan 12 tot 13 graden. En bij een matige westenwind ligt de gevoelstemperatuur nog wat lager. Vanavond worden nieuwe buien aangevoerd vanaf de Noordzee. Het is vrijwel in het hele land even nat. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaring koelt het af naar 4 graden, maar op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan 7 graden. Morgen dan, vroeg in de ochtend, is de kans groot op droog weer. Maar al vrij snel worden veel buien aangevoerd. Het kan stevig doorplensen en plaatselijk valt er in korte tijd zo'n 15 mm regen. Nou, dat is best wel iets. Daarbij trekt de wind aan en zal het in het hele land met windstoot mogelijk zijn tot 60 km per uur. Het koelt ook enkele graden af tijdens zo'n bui en soms gaan de buien gepaard met hagel en onweer. Tussen de buien door komt de zon nog even tevoorschijn en maakt kans op een regenboog. Op die moment is het een graad of 11 met een matige westen tot zuidwestenwind. Dan gaan we naar het hemelvaartdag gebeuren, oftewel donderdag is hemelvaart. En dan is het vooral 's morgens volgens mij nat. Ook tijdens de hemelvaart blijft het behoorlijk wisselvallig. Vooral in de ochtend trekken de talrijke buien over. Talrijk moet ik zeggen, buien over. Dauwtrappen is het dit jaar ook niet zo aanlokkelijk. Dat leek me sowieso al niks. Maar goed, mocht je daar wel gevoelig voor zijn om lekker te dauwtrappen op donderdag, oftewel op hemelvaartdag, dan zou ik zeggen, denk er even goed over na of doe de laars aan, want het wordt een regenachtige morgen. Juist later op de dag is kans op droog weer wat groter. Wolken en zon wisselen elkaar af en maximum liggen rond de 12 graden. En mogelijk is het uiteindelijk toch nog prima weer om een kort rondje te fietsen. Ja, kort rondjes rond Elburg, kilometer of 2, die gaat net. Maar blijf in ieder geval de buienradar wel even in de gaten houden. Want om zeker te zijn of het een droog pak blijft. Maar ja, buienradar, ik heb er al eerder ook wel iets van gezegd. Ik kan het zelf ook niet helemaal goed vertrouwen. Want de een geeft dit dan, de ander geeft dat dan. Het was zelfs zo, vorige week zaterdag was het AX-PSV. Daar gingen we ook naartoe en dan zou het heel slecht weer worden. Code geel tot oranje, geloof ik zelfs. Met hagelstenen van 20 centimeter doorsnee. Dat kan ook 2 centimeter geweest zijn. Maar in ieder geval dikke hagelstenen. Maar ik heb nog nooit zo mooi weer in de arena gehad. Dus geen hagel gezien, geen regen gezien. En dan kun je zien, ja, soms blijf je ervoor thuis. En dan blijkt dat het helemaal niet nodig is. Dus niet al te serieus nemen. En natuurlijk wel wat ik opnoem, maar de buienradar kun je niet helemaal volgen. De wind draait naar het noorden en is matig van kracht. Het is de laatste dag van ijsheiliging en dat betekent dat de kans op vorst nihil zou moeten zijn. Sorry, want na die tijd dan is er dus geen vorst meer in de nacht. Tenminste, dat zijn de officiële stelregels. Op 1,5 meter zal het in de nacht van vrijdag inderdaad niet vriezen, ondanks dat het behoorlijk afkoelt. Het minimaal ligt onder de 2 graden in het binnenland tot 7 graden aan de kust. En aan de grond is nog wat lichte vorst mogelijk. Na vrijdag komen buien zon en daarna wordt het vanaf zaterdag iets rustiger. En de temperatuur zal rond de 14 tot en met 16 graden zijn. En dat is wel iets kouder als dat het normaal in het halverwege mei is. Want dan zit het tussen de 18 en 20 graden.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
2: "Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever."

Ja, dat was twee keer Elvis, één keer de originele. En de tweede keer was Danny Miller ook een Elvis-imitator met I Remember Elvis. En dat zijn de nummers die achter elkaar gedraaid worden. Het is inmiddels alweer 10:50. Dat betekent dat we zo weer naar de klok van 1:00 gaan. Oftewel het nieuws en het reclameblokje. Maar we hebben eerst nog even wat laatste nieuws. Kom net binnen om 10:50 het laatste nieuws. En daar zie ik in dat het pretpark Walibi heeft een prijsje gewonnen. Ja, nou ja, prijs gewonnen. In ieder geval staat ergens bovenaan. En dat is op zich normaal positief nieuws. Maar in dit geval niet het positieve nieuws. Want ze hebben de meeste klachten gekregen bij de Stichting Reclamecodecommissie. In verband met de reclame van het pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Een spotje waarin een vrouw wordt vermoord. Er kwamen 889 klachten binnen. In het filmpje waar, van de Walibi, de Fright Nights, is een personage, Eddie de Clown, te zien. En die allerlei andere enge personages heeft uitgenodigd voor een veiling van een vrouw in een glazen kooi. Nadat iemand het hoogste bod heeft uitgebracht, valt de vrouw door een luik in een scredder. In de glazen cabine spat het bloed op de ramen, terwijl de andere personages lachten. Op sociale media reageerden veel mensen kritisch op deze video. En Femicine is een nationale noodsituatie en geen marketingtruc. Reageerde bijvoorbeeld de vrouwenrechtenorganisatie Women. Ook Zwolle.

de kinderen een beetje leuk wezen. Ja, en als je dan je moeder door zo'n scredder ziet vliegen en het bloed spat tegen de muur, ja, daar word je natuurlijk ook niet vrolijk van. Het heeft wel veel publiciteit opgeleverd, dat moet ik wel zeggen.

de Dire Straits. Walk of Life. Nou, wie ook moet walken of in ieder geval moet lopen is de strijdvaardige premier van Amerika. Een Britse premier moet ik zeggen, Keir Starmer. Die reageert op een oproep van zijn aftreden. Tenminste, dat wordt gezegd. Hij heeft verteld dat hij zal doorgaan met regeren. En Starmer vergaderen dinsdagmorgen, dus vanmorgen dus met de ministers. En die volgens de Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Ja, de Labour die leed vorige week een grote nederlaag bij de lokale verkiezing in het Verenigd Koninkrijk. En sindsdien hebben tientallen parlementariërs van Starmer's partij opgeroepen tot zijn vertrek. Tijdens de vergadering met zijn kabinet dinsdag herhaalde premier dat hij de verantwoordelijk nam voor de uitslag. Starmer is nog geen 2 jaar aan de macht en noemde de afgelopen 48 uur een destabiliserend voor de regering. Het land verwacht van ons dat we doorgaan met regeren en dat is wat ik doe. En als we het kabinet dat ook moet doen, dat staat in de verklaring. Ja, het is natuurlijk meer dan 70 Labour parlementsleden. Die hebben Starmer publiek uitgeroepen onmiddellijk af te treden of een plan op te stellen om de leiding over te dragen. Dat meldt de BBC. Nog geen enkel parlementslid heeft zich formeel kandidaat gesteld om Starmer uit te dagen. Volgens de regels van Labour vereist die stap de steun van 81 partijgenoten.

wel. Abba met Money Money. Ik wou er nog iets over zeggen, maar er is te weinig tijd in die 2 minuten die er nog zijn. Dus gaan we straks meepakken in het 2 uur. We gaan ons eerst opmaken voor het journaal van 1 uur. En dan een reclameblokje nog. En dan komen we weer bij u terug met het 2 uur vanmiddag matinee met EW.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Dat was Roy Orbison met California Blue. En daar zijn we weer begonnen in het tweede deel van Middagmatinee met TB. Hier vandaag op dinsdag, dus geen maandag, maar de dinsdag 12 mei. Ja, zoals al eerder vermeld, vandaag even overgenomen van Jeanette. Helemaal niet erg. Leuk om even hier weer in de studio te zitten. En niet dat ik hier normaal niet zit, maar het is altijd weer prettig. We gaan ons opmaken voor het tweede uur, zoals gezegd, in het deel middagmatinee. We gaan nog even van alles erbij pakken. Net daarvoor, voor de reclame en voor het nieuws, had ik nog een nummer van een witte eend op het midden van de weg. En dat had te maken met een plaats speciaal voor Jeroen Wolf. Jeroen Wolf zit op dit moment op school om te leren theorieles voor het vrachtwagenrijbewijs. En een goede zaak, Jeroen, wou ik zeggen dat je naar de lokale omroep Elburg luistert in plaats van opletten in de klas. Want dan kun je in ieder geval nog langer blijven zitten en hoef je minder lang te rijden. Want ik denk dat je op deze manier natuurlijk nooit zal slagen, dus dat is helemaal niet erg. In ieder geval bedankt voor je bericht en ook Wim Junte ook dan bedankt natuurlijk. En Maarten, Jack Overtrek ook en de jongens van de asfaltcentrale Rensen en Bram zijn ook weer online. En nogmaals ook bedankt voor de berichten. We gaan even wat doen vandaag. Het is vandaag, zoals gezegd, dinsdag. We zijn begonnen, wat ik al eerder vermeldde, met natuurlijk Dries Smit. Want dat is natuurlijk traditioneel. Elke morgen van 7 tot 9 de ochtendspits lekker wakker worden met Dries. Dan natuurlijk de driedaagse van de Muziekmuseum, Bart van Dijk. Alhoewel, hij moet iets eerder, moest hij even weg. Vandaar dat even vandaag Aad Withaar is ingevallen tot 12 uur. Dan middagmatinee met EB, nou daar ben ik zelf. Daarna wordt het een werelddag, oftewel een super topdag. Dat kan niet anders. Wat Gerrit-Jan Top, die gaat straks hier zitten van 2 tot 4. En als dat geen topdag meer wordt, dan weet ik het niet meer. Dan mooie muziek daarna tot 5 uur. En Brigitte Hemming, die zal vanuit het college hier de regering van Elburg toespreken. Oftewel van 5 tot 6 is het vanuit het college. Daarna Rob Rob Ellen. Ellen versus Rob Ellen. Nou ja, in ieder geval met z'n tweeën zitten ze hier van 6 uur tot en met 8 uur. Daarna Ben Ransdorp met Stemloos. En die gaat tot 10 uur zitten. Dan de herhaling van het programma WWW Rob en Egbert. Nou, we hebben het gisteren over het Vestingval gehad. Dus wilt u dat horen, kunt u nog even naar de herhaling luisteren. En daarna natuurlijk hele mooie muziek tot midden in de nacht. Dus er is hier weer van alles

Ja, dat is Cliff Richard met Congratulations. Nou, wie kunnen we vandaag allemaal feliciteren? Ga ik er even bij pakken, maar ik moet even nog wat melden. Want ik had natuurlijk een paar nummers gedaan net. En ik begon met Roy Orbison, de Kenneth Blue. Dat was ik vergeten. Natuurlijk onze vaste luisteraar en medewerker van Doe Eens Willem Vlieger. Willem, ik neem aan dat je de oordopjes erin hebt op je werk. Dus vandaar deze was. Daar ben ik mee begonnen. Dus met de klok na de klok van 1 uur speciaal. Voor jou als vaste luisteraar, maar ook natuurlijk voor Diana. En Diana, daar had ik even het nummer van vader Abraham voor gedraaid. De oude man. Goed, zoals gezegd, congratulations. Wie is er vandaag jarig? Nou, een heleboel mensen natuurlijk. Maar ik ga er even een paar uitpakken waar ik wel wat mee heb. En de andere die ik niet ken, dat begint met Mathieu Hinze. Dat is een Nederlandse acteur en zanger. Die is geboren op 12 mei 2006. Die is dus 20 jaar geworden. Ik zou niet weten wie het is, maar het is wel een bekende Nederlander. De Nederlandse artiest is ook Ges Pardoel. Die is vandaag 45 jaar geworden, ook geboren in, opgeboren op 12 mei 1981. Ja, wie ik dat wel ken, dat is Annegie Steenhuizen. En dat, u kent natuurlijk zelf ook, de Nederlandse journalist, verslaggever, presentator en presentatrice, moet ik zeggen. En ze is geboren op 12 mei 1977 en is vandaag dus 49 jaar geworden, moet ik zeggen. Niet 10 jaar erbij te tellen. 49 jaar geworden. Annegie, die heb ik persoonlijk een paar keer ontmoet. Dat had te maken met het programma. Over Rembrandt, of in ieder geval die schilderij, ik weet niet precies. Maar ik moest als figurant meedoen. Niet om te schilderen, maar om er omheen te lopen en te keuren. Nou, ik volgens mij ben ik helemaal niet weer terug geweest in beeld. Maar wel 2 dagen opnames met haar gemaakt. Dat was heel grappig. En ik was ook wel fan van haar. Ik vind haar een hele mooie vrouw, moet ik zeggen. En in het echt is ze heel klein. Lekker makkelijk. En we hebben daar wat leuke gesprekjes gehad. Maar nogmaals. De laatste tijd dan kom je haar niet meer tegen. En dat is een beetje vaag. Want ik heb al eens eerder ook gehoord van waar is zij gebleven. Want je ziet er niet veel meer op televisie. En zeker niet met als journalist. En misschien is ze wel expres van de radar. Je weet het niet. Maar in ieder geval, zij is ook jarig, 49 jaar geworden. Ja, wie ik ook ken, dat is Manon Thomas. Thomas, die is ook al een tijdje weg. Maar in ieder geval, die heb ik ook vaak ontmoet op een covet meeting. Want haar man, dat was toen een donkere zanger, die had ook altijd een covetje. En dan kwamen we elkaar altijd op de meetings tegen. Heel aardige vrouw, ook een leuke dame trouwens. En die is vandaag 63 jaar geworden. Nou, gefeliciteerd. Ik neem aan dat ze niet luistert. Maar goed, ik meld het toch vanzelf. Heb ze de Luan, je weet het niet. In ieder geval ook vandaag jarig. En Steve Winwood is een Britse gitarist. Is een zanger, die is vandaag ook jarig. Geboren op 12 mei 1948 en die is dus inmiddels 78 jaar geworden. Nou, voor de rest zijn er nog heel veel mensen jarig. We kunnen ze niet allemaal opnoemen, want dan moet ik er nog weer een paar uurtjes bij hebben. En het gaat al zo snel.

was Henk Wijngaard met de Containersong. En die heb ik niet helemaal voor niks opgezet. Ten eerste omdat hij 80 jaar geworden is, waar gisteren al over gehad. Zijn oude Scania is weer voor de dag getoverd en omgebouwd. En daar is hij mee komen aanrijden op zijn privéfeestje van het weekend. Dat is mooi om te zien. Het eerste wat hij nam is een balletje saus. Dat hoort erbij als trucker. En daarvoor was Jerry and the Pacemakers, You Never Walk Alone. Ja, daar kun je van alles over zeggen natuurlijk, Liverpool. Maar het wordt ook in Feyenoord Stadion gezongen, uiteraard. Maar ook op andere locaties. We blijven even bij de Container Sing of Song. Of eigenlijk, we blijven even op de weg. Want normaal hebben wij hier ook een alarmdienst en een ANWB verkeerscentrale. En die verkeersinformatie komt normaal standaard in het journaal of na het journaal op jullie radio. En ook op mijn radio natuurlijk, maar ook bij Lou hier, Lou FM. En alleen ik hoor elke keer geen file en geen verkeersinformatie. Nu kan het zijn dat die man ziek is. Dat heb ik wel eens vaker meegemaakt als ik hem er wil bij betrekken. Maar het kan ook zijn dat er iets in de programmering of in de computer niet goed zit. En dat hij daardoor niet is geactiveerd of wat dan ook. Dus vandaar dat we het er even bij pakken nu bij de centrale zelf. Daar zijn we even naartoe gegaan om de laatste informatie even te melden. En dat betekent dat we gaan naar kijken naar de files en de afsluiting. De Oldenzaal Zuid-Duitse grens, oftewel de A1 Hengelo-Duitse grens, die zit dicht. Dan bij de A1 bij Hoevelaken-Voorthuizen is een file van 3 kilometer en een tijdverschil van 5 minuten. Dus 5 minuten extra rijtijd. Utrecht, de A12, Utrecht-Duitse grens, daar staat 3 kilometer file met 2 minuten extra rijtijd. Dan de A12 Arnhem, Duitsland, uit Duitse grens richting Beek. De Duitse grens is ook 2 kilometer file, 5 minuten extra rijtijd. En dan de A20 Hoek van Holland, Gouda, Schiedam, Rotterdam is 2 kilometer file plus 4 minuten extra rijtijd. Dan de A28 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hoevelaken naar de A1 richting Amsterdam, die zit helemaal dicht. Dus daar kunt u dus niet langs. Dus dat is de A28 Zwolle-Amersfoort of Amersfoort-Zwolle. Dan bij Assen, daar zit ook de boel op slot. De A28 knooppunt Hogeveen, oftewel Fluitenberg. Ook daar is de boel afgesloten. Net zoals bij Barneveld richting Ede. De A30, ook die zit dicht. En de Hogeveen-Duitse grens, de A37 Zwarte Meer bij de Duitse grens. 2 kilometer file, maar de 13 minuten extra reistijd. Nou, en dat zijn de laatste verkeersinformatieberichten hier vanaf de ANWB, die we dan tegenwoordig zelf maar doen. Want dan weten we zeker dat het actueel is.

Ja, dat was, dat waren de Carpenters, moet ik zeggen. Met daarvoor Nico Haak, laatste jas meneer. Maar dit laatste nummer was de top of the world. En de top, ja, dat gaan we vandaag zeker bereiken. Want hij is net binnengewandeld, meneer Top zelf. Terwijl Geert-Jan Top, die is inmiddels gearriveerd hier in de studio. Dus het kan niet anders dan een geslaagde topdag worden. Hij zit zich inmiddels voor te bereiden. Geestelijk en ook mentaal. En lekker al een bakje koffie. Dus nou, dan gaan we het zeker ervan uit dat het gaat slagen. En ik ben ervan overtuigd dat dat goed gaat komen. Waar het niet goed komt, is het met de medewerkers van het Radboud UMC. Want die moeten in quarantaine in verband met een foutieve procedure naar het handhaafpatiënt. Nou, ik vond het sowieso al een beetje vreemd dat er aan boord van zo'n schip wat gebeurd is, nou, dat kan natuurlijk gebeuren, zo'n virus. Alhoewel het ook daar twijfels over heb, maar daar ga ik niet over uit. Maar in ieder geval, dan heb je dan zo'n schip waar het op zit. En dan komen er ook wat Nederlanders natuurlijk, die zitten daar ook op, want Nederlanders zijn overal. En die worden dan weer overgebracht. En dan denk ik bij mezelf, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar waar ze terechtkomen, dan zullen de mensen zich toch ook een beetje moeten beschermen. Want anders krijg je daar ook weer last van. En als die dan weer besmet worden, ja, dan is het einde in zicht. Dus dan heeft heel Nederland daar weer last van. Maar volgens de procedure is het niet helemaal goed gegaan. Er blijkt tijdens de procedure dat er is niet helemaal goed gevolgd. Dat meldt het Nijmeegse ziekenhuis en benadrukt dat de kans dat ze besmet zijn wel erg klein is. Maar goed, het is niet helemaal goed afgelopen. Ja, er was bloed afgenomen vanwege de aard van het virus. Op een strengere procedure moest verwerkt worden. Ook zaterdag is duidelijk geworden dat het afvoeren van de urine van de patiënt niet volgens de internationale voorschriften was gedaan. Ook dat had volgens een strengere procedure moeten, al dus het ziekenhuis. Ondanks dat het fijn de kans dat werkelijke besmetting klein is, nemen ze deze maatregel met veel impact op alle betrokkenen. We betreuren dat dit gebeurd is in ons UMC. En we gaan de gang van zaken zorgvuldig onderzoeken om hiervan te leren, zodat het in de toekomst wordt voorkomen. Dat zegt mevrouw Bettine Lahuis, oftewel bestuursvoorzitter van het Radboud UMC. Ja, je kunt nooit voorzichtig genoeg wezen, denk ik. Maar in ieder geval, ze hebben het wel in de gaten en dat scheelt natuurlijk al een heel stuk.

Ja, dat was Piet Veerman met Sailing Home. Een welbekende artiest, zeker hier bij lokale omroep Elburg. Daarvoor Hekelman van Dimitri van Toren. Goed, we gaan gewoon even verder. Het is nog een kwartiertje en dan zitten we er alweer op het middagmatinee met EB. We gaan nog even wat erbij pakken op de lokale omroepsite, oftewel loomedia.nl. En daar ga ik zeker even naartoe, naar het volgende, het napalmmeisje. Je hebt het misschien al begrepen, zij komt hier in Nederland, en niet alleen in Nederland, zij komt in Elburg. En als we het over napalmmeisje, iedereen kent die foto natuurlijk nadat er gebeurd is in de Vietnamoorlog. Dat ze door napalm uit een bunker zijn geschoten, zeg maar, die kinderen. En gewoon eigenlijk levendig verbrand. Zij leeft dan gelukkig nog wel, maar het was een hel in principe. Zij komt hier naartoe en dat wel op 20 juni in Elburg in de Oosterkerk. Daar geeft zij een hele bijzondere, indrukwekkende lezing met ook muziek erbij. En ook de presentatie via een presentatiescherm natuurlijk, maar ook haar verhaal. En haar verhaal, dat heeft zeker hele diepe indruk gemaakt. Zeker op mij, ik heb haar al eerder ontmoet. Maar in ieder geval, zij komt hier naartoe en het is zeker de moeite waard om naartoe te gaan. Want de prijs hoef je niet voor te doen voor een tientje in de voorverkoop. En het is zeker een bijzondere ontmoeting. U kunt haar zelf ook ontmoeten dan. En u kunt nog een signeerd boek kopen. U krijgt in ieder geval een bakje koffie aangeboden. Het begint om 2:15 en de lezing begint om 2:00. Dus op 20 juni 2026, oftewel in de Oosterkerk van Elburg, een zeer indrukwekkende lezing van Kikboom Pantai. En ze noemen haar Kimpok, dus makkelijker. Ze was 9 jaar toen de napalm aanval kwam en zij zwaar verbrand en naakt over de weg rende. Iedereen weet dat nog en is collectief in het geheugen gegrift. Tijdens de lezing in de Oosterkerk deelt ze haar persoonlijke reis over het overleven van de oorlog. Want zij lag ook nog meer als dood in een ruimte waar mensen ook overleden waren. En dat heb ik gisteren ook nog verteld in de uitzending. In de programma WWW dat ze toevallig iemand erbij kwam en die haalde het dekentje van haar gezicht. En toen bleek dat ze nog leefde en toen hebben ze haar gelukkig weggehaald. Want anders was zij voor dood achtergelaten daar. Na die tijd hebben ze diverse, ik geloof 35 keer geopereerd. Want omdat ze zo jong was en ook dat vel dat is alle kanten op gegaan door de brand. Moest zij elke keer geopereerd worden omdat ze groeide. Dus je kunt nagaan, verschrikkelijk veel pijn heeft ze gehad. Ze heeft ooit een keer een boek gekocht, vertelde me ze onderweg en een winkel. En dat bleek achteraf de Bijbel te wezen. Die heeft ze helemaal doorgelezen. Daar heeft zij alle positiviteit uitgeput en het evangelie daardoor ontdekt. En vanaf die tijd is zij evangelist geworden en in ieder geval vergeeft ook de mensen die dat allemaal gedaan hebben. En ze gaat mee rond de wereld. Ze wordt er niet veel rijker van, want zij heeft heel veel contracten met diverse mensen afgesproken, wat achteraf helemaal niet goed kanten had. En dat betekent dat zij nog steeds voor haar eigen geld moet werken. Zij is ook niet klagen, ze maakt het ook niet uit. Als zij een broodje hebt, is het ook tevreden in Canada alleen. Zij heeft een foundation opgericht voor de kinderen oorlogsslachtoffers. En daar gaat al het geld wat het opbrengt hier in Elburg naartoe. Dus ik zou zeggen, het is mooi om daar toch bij te wezen. En nogmaals, voor de prijs hoef je die doen. En ook niet dat u een zaterdagavond kwijt bent. Want het is gewoon lekker op een zaterdagmiddag om 3:00 in de Oosterkerk hier in Elburg. De komst van Haan Elburg heeft een bijzonder doel. Zoals ik gezegd heb, de opbrengst gaat naar de Kim Foundation Internationaal. Die stichting zet zich wereldwijd in voor medische en psychologische hulp aan kinderen die slachtoffer zijn geworden in gewapende conflicten. Om zo'n groot bedrag mogelijk bij elkaar te sprokkelen, stelt de kerk ook de boel voor kostprijs beschikbaar. De bijeenkomst, zoals gezegd, begint om 3:00, maar de inloop is om 2:15 met een bakje koffie en thee. Krijgt u gratis, aangeboden door de organisatie. Ik mag er zelf ook iets mee te maken hebben. De bezoekers die krijgen ook genoeg ruimte op parkeergelegenheid bij die kerk. Ze kunnen het goed zien. 900 stoelen zijn beschikbaar. Komen ook scholen met kinderen. Ik zou zeggen, ga even kijken op de website van loomedia.nl. Onder het noemer het napalmmeisje Kimpuk. De verkopen van de kaart. En

daar onderin kunt u dus doorscrollen. En daar is een klein knopje, staat hier reserveren. Dus vroegtijdig aangeraden om kaarten te reserveren. Kunt u op klikken en dan kunt u via die manier de kaarten bestellen voor de lezing van het Napalmmeisje op 20 juni 2026. Uiteraard hier in Elburg in de Oosterkerk.

van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof

Ja, dat was drukwerk met Sylvia's moeder. En het ging niet om Sylvia's moeder, het ging om mijn moeder. Want die had voor mij weer lekkere broodjes gemaakt. En zelfs nog een gekookt eitje erbij. Want ze wist dat ik hier weer tussendoor moest zitten. Normaal neem ik haar bij haar even een bakkie. Maar dat is niet gelukt. In ieder geval bedankt daarvoor. En het smaakte heerlijk, moet ik zeggen. Goed, we gaan eruit. Het is inmiddels tijd om eruit te stappen voor het middagmatinee-programma. Middagmatinee met EB. Maar niet getreurd, want Gerrit Top zit hier achter me te wachten. Om natuurlijk het over te nemen. En het programma heet Topdag. Nee, het heet Gerrit Top Top. Maar het is de topdag. Veel plezier nog en veel luisterplezier. En donderdag mee. Donderdag naar het harde toe, naar de markt toe. Daar zijn we live uitzending met Lou vanaf 9 tot en met 4 uur. Dus donderdag helemaal van de dag vanaf de markt in het harde. Op het harde. Fijne luisterdag nog en ik ben dankbaar voor alles wat er is.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een pro forma zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in en dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor een flinke vertraging op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken kun je rekenen op zo'n 40 minuten extra reistijd. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

Goedemiddag luisteraars, het is dinsdag, het is 12 mei 2026, het is bijna 12 minuten over 2. Ja, 12 minuten over 2. Het is vanmiddag zwaar bewolkt. Af en toe een bui. Maar het lichtpuntje, ik heb zojuist nog even de zon zien schijnen. Jawel. Het wordt een graad of 12. Het is een matige westenwind. En morgen bijna hetzelfde. Af en toe ook een zonnetje en een graadje meer. Ja, 13 graden. Maar desalniettemin, het is vandaag weer een mooie dag. Voor een mooie dag. Het is een topdag met tophits van toen en van nu, van hier en van ginder. We vullen die muziek natuurlijk aan met berichten uit de Huis aan Huis, de Stentor en eventueel andere media. We zijn de uitzending begonnen met Hit Me van Iron Jury, gevolgd door de Potterschijf. Welcome to Outcast Town van Douwe Bob. We gaan nu op topsnelheid door met Homburg van Procol Harum.

Town Girl van Westlife. Dus niet van Billy Joel, zoals het origineel was. Nee, van Westlife. Dit nummer is van 2001. Alweer 25 jaar oud. Dus die van Billy Joel was nog veel ouder. Nog veel ouder. Daarvoor hadden we Ich lass für dich das Licht an van Revolverheld. Wie kent hem wel? Ik niet. Nieuwtje. Van de Veluwe Randmeren Media Groep. De jachthaven van Elburg heeft opnieuw de internationaal erkende blauwe vlag ontvangen. Wethouder Lennart Oosterlo en havenmeester Henke Kroes namen de onderscheiding donderdag 7 mei in ontvangst tijdens de landelijke uitreiking in Hoorn. De blauwe vlag is een internationaal keurmerk voor jachthavens en stranden die voldoen aan de hoge eisen op het gebied van milieu, onderhoud, veiligheid en voorzieningen. Jaarlijks wordt de vlag toegekend aan locaties die zichzelf actief inzetten voor kwaliteit en duurzaamheid. Dit jaar ontvingen in totaal 195 locaties een blauwe vlag, waaronder 143 jachthavens. Met het opnieuw behalen van de blauwe vlag blijft de haven van Elburg een aantrekkelijke bestemming voor watersporters en recreanten. Ja, ik denk toch dat het hoofdzakelijk in de duurzaamheid zat. Dat de reden was dat we wonen hier in Elburg. Ja, duurzaamheid. De botters die varen op windenergie. Ja, toevallig wel. Goed, nou gaan we vrolijk verder met een lied over vrolijke mensen. Van Gérard Lenormand. Wie anders? Wie? La Ballade de Jean Zereux. Ik meen uit 1975. Even uit mijn hoofd. Oh nee, 1978.

Lois Lane. Met It's the First Time. Daarvoor hadden we Al Green met het nummer Let's Stay Together. En daarna hadden we weer een nieuwtje. Jawel. Want de Hengelsportvereniging krijgt een eigen clubgebouw. Aldus de Huis aan Huis. Hengelsportvereniging De Poepenkook mag een nieuw clubgebouw realiseren aan de Robertsmatenstraat in Elburg. Door het college van burgemeester en wethouders is in principe medewerking toegezegd. Het gaat om een terrein tussen de volkstuinen en het fietspad vanaf de Kamersdijk. Er zijn in de afgelopen periode meerdere locaties onderzocht en tegen elkaar afgewogen. De nu gekozen locatie kwam daarbij als beste uit de bus. Wethouder Lydia Sneevliet geeft aan dat met het besluit de Hengelsportvereniging een eigen toekomstbestendige plek wordt gegeven. Het clubgebouw wordt een ontmoetingsplek waar mensen samenkomen, elkaar leren kennen en hun hobby kunnen delen. Ik vind het mooi dat we hieraan als gemeente kunnen bijdragen. Aldus Sneevliet. Met het besluit gaat tevens een lang gekoesterde wens van de vereniging in vervulling. Een eigen plek voor ontmoeting, educatie en ontmoeting. Aldus de Hengelsportvereniging. Nou, dat is, het wordt ze gegund. Het wordt ze gegund, jawel. Wat hebben we klaarstaan? André Hazes. Ik heb de zomer in mijn bol. Ja. Ja.

En met Forever Blue van de Little River Band is het alweer 3:10 geworden. Het gaat snel, het gaat snel, het ging heel snel. Daarvoor hadden we Pearl's single van Elkie Brooks. We hebben nog 3 plaatjes voor het nieuws van 3:00. Homewrecker van Somber. Senzias van Malou, de Spanjaard Malou. En daarna hebben we The Unknown Man van Vangelis nog. En daarmee gaan we naar het nieuws van 3:00.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging in het midden van het land op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 voertuigen bij betrokken. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

En met Amandelier Follow Me zijn we in het tweede uur beland. Alweer. Jawel, het is 12 minuten over 3 in het tweede uur. Top tijd. Daarvoor hadden we, als je het beter weet, van goed gewoon. En mocht er iemand zeggen van die uitspraak van je, die deugt niet. Dan zou ik zeggen, als je het beter weet, mezelf dan. We zitten nog even bomvol. We gaan vrolijk verder met Annette Maria Zimmerman. Met niet verboden zijn.

0: Van de zandverstuiving tot aan de Strekdam en ver daarbuiten. Oh. Loe FM, niet meer te stuiten.
1: Loe FM, niet meer te stuiten.

0: Gilles Leclerc met El Volecum, L'Appel Venice. Dat is weer eens wat anders dan Bœuf Bourguignon, zou ik zeggen. Daarvoor hadden we Rock DJ van Robbie Williams. En we hebben een nieuwtje van de Velomeer Randmeren Media Groep. Automobilisten rijden nog vaak te hard op de N308 in Oldebroek en de N309 op het Harde. Daarom keren de mobiele flitspalen geregeld terug op die wegen. Provincie Gelderland ziet het vooral als tijdelijke oplossing. Ja, al het aardse is tijdelijk, grapjas. Voor de N308 geldt volgens de provincie dat veel weggebruikers daar te hard reden. Bij de N309 in het Harde speelt mee dat er vlakbij een kruispunt ligt waar ook vaak te hard gereden wordt. Volgens het Openbaar Ministerie zijn beide locaties in 2024 aangedragen door de wegbeheerder. Daarna zijn ze goedgekeurd voor de inzet van flexflitsers. Het gaat om wegen binnen de bebouwde kom waar maximaal 50 km per uur mag worden gereden. Dat de flexflitsers steeds van plek wisselen gebeurt volgens provincie Gelderland bewust. Er is maar een beperkt aantal flexflitsers beschikbaar. Ook neemt het effect af als een paal te lang op dezelfde plek staat. Ze remmen dan alleen nog voor een klein stukje af en rijden daarna weer veel harder verder, aldus de provincie. De provincie ziet een flexflitser daarom niet als een definitieve oplossing. Uit informatie van het Openbaar Ministerie blijkt dat de flexflitser aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek sinds augustus 2024 meerdere keren is ingezet. De paal stond daar onder meer van augustus tot oktober 2024, van december 2024 tot februari 2025 en vanaf eind maart 2026. De huidige inzet loopt volgens het Openbaar Ministerie tot 29 mei 2026. Ook de flexflitser aan de Epenweg op het Harde is sinds september 2024 meerdere keren geplaatst. De meest recente plaatsing begon op 10 april 2026. Aldus de Velomeer Media Randmeren Media Groep. Laat ik het even fatsoenlijk uitspreken. We hebben Barry White klaarstaan. My first, my last, my everything.
1: We got it together, didn't we?

Wij vonden het geweldig dat jullie vanavond zoveel geduld hadden voor mij. En voor de rest van de band. Fantastisch. En toen ik werd geboren, had ik er.

Dat was Hessel. Die wilde terug naar Terschelling. Daarvoor hadden we She Likes Weeds van de T-shirt set. En nu hebben we nog een nieuwtje. De stadsbrouwerij Vos uit Elburg heeft goud gewonnen bij de Dutch Beer Challenge in de categorie houtgelagerd. Daarmee mag de brouwerij zich maker noemen van het beste houtgelagerde bier van Nederland. De prijs werd toegekend aan de houten Vos nummer 6, een Russian Imperial Stout, die 12 maanden heeft gerijpt op whiskyvaten van de Schotse stokerij Lagavulin. Volgens de vakjury levert dat een bier op met veel complexiteit en een uitgesproken, maar gebalanceerd karakter. In het juryrapport worden onder meer de tonen van koffie, drop en rokerige turf genoemd. Ja, hadden ze ook over mij kunnen zeggen. Ja. Voor de stadsbrouwerij Vos is het het tweede succesvolle jaar op rij bij de Dutch Beer Challenge. Vorig jaar won de brouwerij al 3 bronzen medailles voor verschillende bieren. De Elburgse brouwerij wordt gerund door de familie Vos en brouwt sinds 2017 aan het bedrijf. Brouwers. Sinds 2023 brouwt het team volledig zelfstandig op de eigen locatie. Al dus de Stentor. Nou, we hebben Mr. Rock'n'Roll hebben we klaarstaan. Mr. Rock'n'Roll van Amy McDonald.

En met Inzaaier van Johnny Wegelin is het ondertussen 7 minuten voor 3 geworden alweer. We zijn weer bijna op het einde van het programma. Wat vloog de tijd weer, wat vloog het snel. We hebben nog even Cheerio van Justin the Wild en The Banks of the Iowa van Olivia Newton-John. En we gaan eruit met Casino Royale van de gebroeders Brouwer. Daar gaan we ermee uit. Goed, na dit programma gaat er nog een uurtje muziekcarousel komen. Hè? De computer draaien we muziek uit. Daarna vanuit het college horen we Brigitte Hemming. Van 6 tot 8 horen we Ellen versus Rob met Ellen Pitlow en Rob Taconis. En Stemloos van Ben Radensdorp is er van 8 tot 10. Van 10 tot 11 hebben we www. Wat wij willen weten van Robin Egbert. Dat is een herhaling. En tot 12 uur draaien we dan vervolgens de muziekcarousel. Dit was het weer voor deze week. Tot de volgende week.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. Hij wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer, dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging een half uur door opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort een kwartier op onthoud door wegwerkzaamheden. Daar is juist de rechterrijstrook dicht. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredoom en Velperbroek 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat een lange file tussen Barneveld en Amersfoort. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort 25 minuten oponthoud. A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum. Drie kwartier vertraging door slecht wegdek. En door de werkzaamheden op de A12 aan de IJsselbrug ook file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Vanaf het Gelredoom ruim een uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Supportersvereniging Groen-Wit organiseert op Hemelvaartsdag weer de traditionele vlooienmarkt op het Harde. Rondom het sportpark Schenk zullen weer een groot aantal handelaren hun waar weer aan de man proberen te brengen. Ook de inwendige mens wordt deze dag niet vergeten. De grootste vlooienmarkt van de Veluwe. Hemelvaartsdag het Harde. Een leuke dag voor groot en klein. Kijk voor meer informatie op www.svhetharde.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Disco.
1: Mag ik mijn schoen wel zetten?
2: Wat dan?
1: Ik wil graag een nieuwe microfoon.
2: Oh, nou ja.
1: Voor Sinterklaas.
2: Oh, misschien
1: kan
2: dat? Misschien dat er een luisteraar zit die wel jou wel een microfoon wil geven.
1: Het geluid is
2: moet
1: niet
2: even,
1: goed, hè?
2: Een e-mail sturen naar redactie@loemedia.nl.
1: Ja, precies. Okay, ik wil ook wel mijn schoen zetten. Dan doe je hem door de schoorsteen in Wapenveld. Hartstikke leuk.
2: Ja, maar het komt nu wel goed. Maar je klinkt toch een beetje... Toevallig heb ik afgelopen maandag even zitten luisteren.
1: Het klinkt raar. Ik lijk wel of ik heel ver weg ben. En dat is niet zo.
2: Ja, je zit inderdaad een meter van me af.
1: Ja.
2: Nee. Maar goed, ik heb hem iets hoger gezet. Laten we eens even kijken hoe of wat. Maar goed, misschien dat de redactie wel meeluistert. En toch zorgt dat er een verzoekelijk microfoon gaat komen hier.
1: Nou, dat zou
2: of wil je mijn microfoon
1: zijn.
2: Hebben?
1: Nou, we kunnen ook wel een keertje ruilen. Maar ja, dan moet jij hier gaan plooien.
2: Ja, oké. Dat is ook wel lastig. Dat is ook wel lastig natuurlijk. Hè? Hey. Ja, inderdaad. Ik wou zeggen landgoed. Nou, zeg hoor.
1: Landgoed?
2: Ja, nee. Jaargang 1. Editie weten we nog steeds niet, moet ik misschien bij gaan houden. Ik denk ergens een stuk of 20 inmiddels.
1: Veel meer.
2: Zit ik al zo lang naar jou te kijken?
1: Ja, hou op man.
2: Okay, nou vind ik
1: en dan op donderdag nog een keer. Nou, dus daarom, kun je
2: nagaan. Ja, inderdaad.
1: Veel meer.
2: We gaan gezellig 2 uurtjes gaan we muziek en babbels vertonen of vertellen.
1: We gaan van alles vertellen. We moeten het even hebben over The Voice.
2: Ja,
1: en dan duurt dat
2: niet
1: twee,
2: over eens, hè?
1: Duurt ongeveer, ja, maar het duurt ook heel lang. Heel lang voordat we de uitslag hebben.
2: Oké.
1: Gaan we het zo over hebben. Ja. Parels voor de zwijnen.
2: Ja.
1: Wortelboer en Van Rossen. Ja. Bij gebrek aan beter. En dan moeten we natuurlijk altijd nog even hebben over Married at First Sight.
2: En vanavond begint het Eurovisie Songfestival.
1: Ja.
2: Zonder Nederland en Spanje en Ierland en Turkije.
1: Ja. Ja.
2: De vijfde weet ik eigenlijk niet.
1: Ga je dan kijken?
2: België doet ook niet mee, geloof ik.
1: Oh.
2: Nou, ik heb me toevallig reken hier naartoe. Ik denk, ja, want ik heb natuurlijk vanavond een hele moeilijke keuze.
1: En dat is?
2: Eurosong Festival. Merit en Huppelpup. Ik moet Goede Tijden, Slechte Tijden nog kijken. Dat lukt allemaal niet morgen. Dan lig ik morgenochtend val ik in slaap.
1: Oh, ik ga gewoon Married at First Sight. Ik sla het Songfestival gewoon over.
2: Ja, nou goed, maar daar
1: maar goed voor Asma als je een leuk liedje hebt.
2: Nee, toen reed ik geen moment hier naartoe. Ik denk van ja, wil ik eigenlijk wel het Eurovisie Songfestival zien? Want Nederland doet niet mee. En toen dacht ik van, ah ja, goh, ik ben eigenlijk net zo'n echte Nederlander. Als Nederland niet mee, dan ga ik ook niet luisteren.
1: Nee, is
2: kijken.
1: Dat zo?
2: Ja, ik denk het wel, ja. Ja, okay. Ik kan niet kijken.
1: Ja, we moeten toch een beetje bij... Nee, maar ik kijk ook niet als Nederland wel meedoet.
2: Oh, oké, okay, ja.
1: Dus dat, dan is het helemaal niet best, hè?
2: Ja, dat is inderdaad. Wat gaan we doen? Gaan we eerst schuilen? Of ga jij eerst?
1: We gaan eerst even vliegen. Lijkt me beter.
2: Prima. Van.

0: Nou, dit was inderdaad een lekkere inkommer.
1: Ja, goed hè. Komt nog veel meer.
0: Is dat zo? Oké. Wat gaan we als eerste behandelen?
1: Nou, The Voice moeten we
0: The
1: maar
0: Voice?
1: Even doen.
0: Ja. Ik heb daar nog geen muziek van. Hoe heet de meisje ook weer? Sanne, hè?
1: Sanne, maar die won niet.
0: Nee, maar die had moeten winnen.
1: Ja, dat vind ik
0: die ook. Zit echt, het zit echt... ik moet eerlijk zeggen... die breakback kicker bij VI... Die had gisteravond die vond ook inderdaad dat Sanne had moeten winnen. Hij zei, ja. Sanne die steekt echt een kilometer bovenuit met een speciale stem ook. Maar die, zodra je hoort zingen, dan weet je gewoon dat dat Sanne is.
1: Juist.
0: En die andere meisjes ook wel goed. Maar die jongen, Hille, ja, daar lopen er 100 mee op de markt.
1: Ja, maar misschien is dat ook wel het verhaal onderhand.
0: Ja, ik weet
1: een
0: het
1: van de wat ik niet te filmen vond... is dat het niet opschoot.
0: Ja.
1: Wat een gedoe zeg. Nou, de winnaar van The Voice. Nou, gingen we hele verhalen vertellen. Ja. En uiteindelijk zaten ze in de late night show. Was nog niet bekend wie er gewonnen had. Wat een gedoe, man.
0: Ja.
1: Ik vind dat, en het schijnt ook van tevoren opgenomen te zijn. Dus ik vind het echt heel lastig. Ik vond echt... Hier kunnen wij dus ook 2 uur over vullen. Dan zeggen we niks. Dan gaan we weer door. Ja, dan zeggen we weer niks. Dat schiet er niet op.
0: Dat zou inderdaad kunnen. Nee, ik heb helemaal... Ik denk, ik ga Sanne even zoeken, maar...
1: En als je nou Sanne van Assau...
0: Nee, Sanne van Assau, dat is ze.
1: Van Nassau, hè? Ook dat
0: van Assau,
1: nog?
0: Van Assau.
1: Oh, toch van Nassau. Weet je wat ze doet in het dagelijks leven?
0: Ja, hoe heet het? Verpleegster.
1: Ja, en wat voor verpleegster?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk. Ja, ze hebben wel gezegd... Het is wel gezegd.
1: Ze doet voor mensen die geopereerd zijn met,
0: met
1: kanker of wat dan ook. En dat, volgens mij doet ze dat fantastisch. Dus er gaat wel een hele goede verpleegster verloren aan haar.
0: Ja, dat is inderdaad zo. Er gaat iets fout in mijn hele verhaal, maar dat maakt
1: het
0: niet uit.
1: Kijk, er staat nu letterlijk, er is iets fout gegaan bij het laden van de artiest. Er is ook iets fout gegaan met de uitkomst van de jury voor de winnaar van The Voice.
0: Dat kan je wel
1: dus
0: zeggen.
1: Dit is een soort metafoor, zullen we maar zeggen.
0: Zeggen ja.
1: Toch?
0: Maar goed.
1: Dan ga jij lekker zoeken, dan ga ik even kijken.
0: Dat kind komen we vaker tegen, hoor. Dat zal niet zo'n probleem wezen.
1: Nou, anders dan zoeken we hem straks even op YouTube. Je hebt niks anders, hè?
0: Wat zeg jij?
1: Je hebt niks anders, hè?
0: Wat heb ik niks anders?
1: Het is allemaal helemaal weg nu.
0: Ja, flauw, hè? Die zit me toch niet uit te lachen, hè?
1: Ik ken niet. Zal ik gewoon even een liedje opzetten?
0: Nee,
1: dan kun jij even rustig zoeken.
0: Ik kom helemaal nergens meer in. De computer ligt helemaal stil. Wat is dit nou? Daar komt hij weer. Ja, daar is hij weer.
1: Oh,
0: maar goed. Maar jij bent dus ook met me eens dat... nou, überhaupt vinden al die coaches niks. Maar goed, het is een ander verhaal.
1: Nou ja, ik was echt voor Sanne gegaan. Ik vond haar authentiek. En ik vond het vanaf het eerste moment met die blind auditions... dat ze dat nummer Voila zong, helemaal te gek. Ik had gelijk zoiets van go. Nou ja, en het leuke is, ze heeft ook geen capsules, helemaal niks. Volgens mij ligt dat hele Spotify eruit,
0: ja,
1: of niet?
0: Ja, dat komt vanzelf wel even rustig aan. Dan mag jij nog een stukje liedje
1: Ik heb een nummer wat jij wel...
0: Is dat zo?
1: Ja, wel trekt, die wel.

0: En toen hield Spotify ermee op. Ja. Oftewel, begon überhaupt niet.
1: Nee, komt straks wel.
0: Okay.
1: Op zich is dat allemaal niet zo'n probleem. Ik ben niet zo gauw in paniek.
0: Nee.
1: Hey, gefeliciteerd.
0: Waarmee?
1: Met je nieuwe peert.
0: Oh ja, dankjewel.
1: Ja, ja. Dus gast, je normaal als je over een paar hier achter een microfoon hebt, dan ga je heel gestrest kijken. En nu begon je meteen te lachen.
0: Nou, het was wel een stressige zoektocht. Maar we hebben er een gevonden. En nou, we zijn er al een aardig eindje mee onderweg. Tenminste.
1: Ja.
0: We zijn al bij de wei gekomen. We zijn al in de paddock gekomen. Dat vind ik al heel knap. Ze vindt het nog wel heel spannend allemaal.
1: Ja, is
0: hoor.
1: Dat zo?
0: Ja.
1: Maar het is wel een paar van verschillende keer verhuizen. Dus dat is de,
0: ja, dat zag ik in het paspoort. Ze is al in Heerde geweest.
1: Okay.
0: Ze kent mijn dierenarts al.
1: Okay.
0: Maar ze is binnen een jaar weer verkocht. Ze is ook in Oldebroek geweest.
1: En waarom is ze binnen een jaar verkocht?
0: Dat weet ik niet. Dat kan ik dan weer niet zien.
1: Okay.
0: Maar je kan in een paspoort zien welke dierenarts er ent.
1: Ja.
0: En nou goed, ik herkende mijn eigen dierenarts, maar ik zag dat ze iets te vaak verhandeld is. En ik denk dat ik ook wel weet waarom. Ja.
1: Moeilijk houdbaar?
0: Nee, gewoon een gevoelig dier. En de meeste mensen vinden dat gezeik. Ja, dat is gewoon zo. Hey, ik denk dat ze lief is.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké, nou geweldig.
0: Ja.
1: Goed. Dat is in ieder geval weer heel opgeladen. Dan moet alleen één paard moeten nog, die is 30, hè?
0: Volgende week dinsdag ben ik er niet.
1: Okay.
0: Want dan ga ik niet grapjes maken als ik dat heb gedaan.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Nee, nou dat goed, dan pak ik wel op, hoor. Dat is geen probleem.
0: Maak jij dubbel grapjes?
1: Ja, maak je dubbel grapjes. Daar komen we altijd wel uit.
0: Ik vind er niks te lachen volgende week dinsdag.
1: Nee,
0: maar
1: dat kan ik me wel voorstellen. Ja. 30 jaar heb je gehad.
0: 31
1: als baby
0: jaar
1: heb je gehad, hè?
0: Nee. Maar wel heel jong. Dus zij is de oudste bewoner van de boerderij.
1: Okay.
0: En het erge is, haar kop wil nog.
1: Ja.
0: Ze is best wel fris nog, vind ik, tussen de oren. Maar haar lijf wil gewoon niet meer.
1: Nee,
0: ze is kreupel. Ze kan moeilijk wegkomen. Dus ze staat ook al een poosje op de pijnstillers. Dus dat is niet... Nee, niet zo leuk. Maar goed, hoort er ook bij, hè?
1: Ja, dat gaat wel door, ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Ik heb inmiddels wel een San even gevonden. Zullen we die toch eventjes draaien?
0: Ja, we gaan
1: draaien?
0: Even Sanne van...
1: Hoe heet het? Spotify.
0: Niet van Assau, maar van Assau.
1: Die doet... Van Assau is dat, ja. Nou, ik heb hem hier live... Nou, niet live, maar dat is waar ze inderdaad in de finale mee verloren heeft. Eigenlijk, daar komt het een beetje op neer. Toch?
0: Ja.

0: eigenlijk had ze dat nummer Voilà moeten zingen in de finale, hè?
1: Ja, ik denk dat dit toch een verkeerde keuze is geweest.
0: Ja, maar dit is wel een prachtig nummer. Echt ja, supermooi.
1: Maar deze meid komt al, die komt er gegarandeerd. Die stem is zo herkenbaar en alle soort dingen meer. Dus dat, en te bedenken dat ze nooit op het toneel heeft gestaan, hè?
0: Nee, nou ja.
1: Podium heeft gestaan.
0: Daar had ze wel moeite mee, hè? Dat vertelde, hoe heet ze ook, haar coach. Dus ja,
1: goed,
0: het is ook wel wat om daar te gaan staan. Nee, en waar ik ook nog even wat over moet zeggen. Mijn lijflied, Under Pressure. Daar had ik ook een beetje moeite mee, hoor. Met Dinant. Want ik vond die jongen, die dat is echt wel een goede zanger.
1: Under Pressure? Oh, de jongen.
0: Ja, Dinant en...
1: Hille. Nee.
0: Hille.
1: Nee,
0: Hille. Uit Den Haag, dat weet ik dan weer wel.
1: Ja.
0: Nou ja, anders moet je die zomers opzetten. Ik vond dat ook moeilijk. Moeilijk.
1: Ja, nou goed, zei zo. Hè?
0: Ja, dat was het.
1: Zo gewoon.
0: En het duurde ontzettend lang.
1: Er zijn, ja, dat is een ander uitzicht. Ik snap ook niet waarom ze dat gedaan hebben. Dat is. Maar goed, dat zal met commerciële redenen te maken hebben gehad.
0: Ik weet het niet. Even een zijstapje. Hoe oud is Kane, jouw hond?
1: 7 jaar.
0: Oké, hoe oud denk jij dan dat Kane in mensenjaren is?
1: 49.
0: 47.
1: Ja.
0: Ter info.
1: Goed, hè, van mij.
0: Ja, dan weet je dat.
1: Ja,
0: 2 jaar zit je ernaast, maar dat geeft niet.
1: Ja, oké.
0: Maar ze zag gewoon een 50er.
1: Leuk, ja.
0: Grappig, hè?
1: Ja, het is een oude bok. Nou, hij loopt bank op het ogenblik.
0: Wat dan?
1: Ja, hij heeft ze verstapt.
0: Vind ik zielig.
1: Ja, een jaartje geleden heeft hij het ook al gedaan. En dan krijgt hij pilletjes. En dan gaat het wel weer goed. Maar ik wil de pilletjes weer afbouwen. Maar ja, dat is toch een beetje lastig dan.
0: Ja. En dan het is natuurlijk een grote hond, hè?
1: Als hij uit zijn mand... Ja, 51 kilo.
0: Ja.
1: Als hij uit zijn mand komt, dan loopt hij heel erg zielig te doen. En als ik met hem ga lopen, dan loopt hij hard niet meer mank.
0: Nee, maar zou hij een beetje artrose hebben,
1: ja,
0: of zo?
1: Dat zei,
0: want daar moeten ze dan ook een beetje doorheen, hè?
1: Dat zei je ook, ja, artrose. Ja. Ik heb nu op het internet even gekeken. En er zijn ook pilletjes ervoor. Dus we gaan het wel meemaken.
0: Ja. Ja.
1: Hij komt er wel doorheen. Het probleem is, als je naar dierenarts zou gaan, dan... een pilletje bij dierenarts kost al zo'n €30. Een paar van die pilletjes.
0: Ja, de dierenarts wordt er niet gezellig
1: die,
0: op.
1: Nee, die durven wel niet. Maar ik heb wel hele goede dierenarts wat dat betreft.
0: Ik had vanmiddag had ik een gesprek met een mogelijke kandidaat voor hashtag over dieren.
1: Ja.
0: En nou, die wilden het daar dus ook over hebben. Omdat er heel veel mensen gewoon echt in de problemen komen van die dierenartsrekeningen. Ik vind dat best heftig. Maar dat zij ook zeggen, denk er heel goed over na voordat je een dier neemt. Dat je ook zeker weet dat je die dierenartskosten kan betalen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Die grote clubs zoals Evidentia en Arnicura brengen toch ook heel veel mensen in de problemen.
1: Ja, maar goed, als je daarvoor bang moet je zorgen dat je ze dan gaat verzekeren.
0: Jawel, ik had bijvoorbeeld mijn paard vroeger verzekerd.
1: Ja.
0: En dat begon dan altijd, de eerste keer was het niet en de tweede keer was het dat. En dat werd steeds verder aangescherpt. Op een gegeven moment werden de eerste 3 behandelingen niet meer gedaan. En toen was ik het eigenlijk zat. Toen heb ik ze eruit gegooid. Dat ik denk, ik betaal zoveel premie naar verhouding. En als er dan ook nog een keer geen bal vergoed wordt, ga ik daarmee stoppen. Dan heb ik mazzel gehad dat ik 2 hele oude paarden, die wel heel veel aten, maar niet zoveel pillen nodig hadden. Maar goed, ja, het is lastig.
1: Ja, ik heb altijd dieren gehad en nog steeds uiteraard. Maar ik heb nooit verzekering afgesloten. Ik heb daar een moeilijk gevoel over.
0: Ja, weet je, op een gegeven moment, je kan alles wel verzekeren.
1: Ja, daarom,
0: dat is de ramp ook.
1: En dan kun je me afvragen of het dan inderdaad... Want als het zwaar is, ja, betaalt dan die verzekering alles en alles soort dingen meer? Nee,
0: joh. Nou, ze zijn wel... Weet je, ik heb nu voor het eerst een paard die ik heb gekocht. Ik had mazzel, de dierenarts was daar maandag. En die ging gelijk dan even kijken of ze goed liep. Ze zouden de gebit doen, ze zou ontwormd worden en ingeënt. Dus dat was in één keer klaar. En ik was daar ook bij. Dus dat was aan zich even prima. Daarvoor heb ik paarden echt serieus laten keuren. Dit is een weidemaatje, dus dan ook wat anders dan dat je erop wil rijden. Maar ik wilde wel weten of ze oké was.
1: Ja.
0: Want anders werkt dat natuurlijk gewoon niet. En ja, weet je, als je dan ziet waar je doorheen gaat. Ik weet nog bij een van mijn eerdere paarden. Die was verbrand op haar koten, dus boven het hoef.
1: Ja.
0: Boven de hoef, een beetje rozig is dat. En dat kan totaal escaleren. Nou, de dierenarts had het direct gezien. Dus die zei van, dat sluiten we dus uit. En de verzekering sluit dat dan ook gelijk uit.
1: Ja.
0: En de grap is, precies daar had ze altijd een probleem en verder nooit. Dus het is best lastig met die verzekering. Het klinkt wel heel leuk, maar het is niet altijd haalbaar. En ook daar betaal je een hoop geld voor.
1: Ja, duidelijk.
0: Nou, heb je dat ding aan de gang?
1: Ja, hij gaat, er gaat allerlei luchtjes verbranden hier. Dus dat denk ik dat het goed gaat, ja.
0: Nou, ik zou maar heel rap wat draaien
1: ben,
0: dan.
1: Ben ik al aan de but?
0: Ja, ik heb er al twee gehad, hè?
1: Ik wou schuilen, wil ik doen.
0: Ja, daar was ik wel bang voor. Nou,
1: is dat
0: maar.
1: Zo? Nou, ja. Laten we eens even kijken.
0: Is dat een songfestival liedje of niet?
1: Nee, dat is Miss Montreal.
0: Oh, dat vind ik goed. Ja.

0: Zo, ja, je luistert naar Ellen versus Rob. Hey, ik heb vanochtend heb ik met verbazing en dat gebeurt niet vaak. Met verbazing heb ik de Stentor zitten lezen.
1: Waarom heb je dat met verbazing gedaan?
0: Nou ja, Stentor lees ik alleen met de koppen.
1: En oh, ik lees hem
0: helemaal niet. Heb ik het wel gehad. En nee, dat moet wel ontbijten. Heb ik alle koppen gelezen. En er stond de kop ook over de hondiersvlucht natuurlijk. De boot en alles toestanden. En we hebben allemaal gehoord dat iedereen in zijn kamer moest blijven. Etcetera, etcetera, etcetera. Maar het blijkt helemaal niet zo te wezen. Ze hebben gewoon kunnen rondlopen. Ze mochten niet bij elkaar aan tafel zitten en al dat soort dingen meer. Voor de rest was het eigenlijk een hele... Buiten even uiteraard toe dat er 3 mensen overleden zijn. Een ander verhaal. Maar toch een hele gemoedelijke sfeer was er. Dat is helemaal niet zo paniekerig daar.
1: En het is niet uitgebroken daar op die boot, toch verder?
0: Dat is een beetje onduidelijk allemaal. Maar goed, eerst was een verhaal dat er iemand op een vuilnisbelt was geweest. Nou, dat klopt ook niet. Mijn vrouw die zegt, iedereen is op die vuilnisbelt geweest. Want daar zijn de mooiste mooie vogels en toestand. Dus het was een vogelaarboot.
1: Maar welke gek gaat nou een trip naar een... vuilnisbelt organiseren.
0: Dat schijnt een unieke plek te wezen waardoor alles vogels zitten en al dat soort dingen. Het waren allemaal vogelaars. Maar goed, uiteraard is er wel paniek, dat begrijp ik wel. Heel voorzichtig zijn ze. Maar het verhaal van dat die boot eigenlijk niet te leven was, nou, dat valt allemaal reuze mee.
1: Oké, nou, ik had hier ook een raar bericht er nog over. Een Franse vrouw, die zat dus ook op dat schip, die kreeg van de artsen te horen dat ze gewoon angstig was. Zij testte positief. Ja, wat ik hier mee moet, weet ik ook niet. Maar goed, denk, kopieer het maar even. Zij testte positief op dat Hanta-virus. Nadat ze van het schip was geëvacueerd. En die artsen die zeiden van ja, dat het allemaal angst was. Terwijl, dan denk ik van je test positief. Waar gaat het?
0: Tot niet
1: wat een gerommel allemaal.
0: Tot niet in Nederland hoop ik dit, hè?
1: Nou ja, nee. Ja, dat bedoel ik, weet je. Alles wordt weer terug naar Nederland gesleurd. En dan denk ik, straks zitten wij met de virus.
0: Nee, dat is niet alles in Nederland gebeurd. Er zijn maar 3 vliegtuigen met... Maar goed, zijn de meest gauw naar Nederland toe, inderdaad.
1: Ja, maar je wordt er toch zenuwachtig van?
0: Nou, ach ja, is dat zo?
1: Ja, nou ja, ja, het kan natuurlijk uiteindelijk net zo escaleren als het coronavirus als je niet oppast. Nou ja, dat begon ook op de markt in dingen. Ja, zeg het maar, een paar keer hoesten.
0: Niet paniekerig in het hele verhaal. Waar ik zenuwachtig word, is dat hoe noemen we dat ook weer, het vertrouwen in de politici in de Tweede Kamer echt op het diepe punt zit nu.
1: Maar ik vraag me af of er wel iemand zit daar.
0: Ja.
1: Die benzine die gaat maar door. Er is toch niemand die reageert? Oh nee, er zit ook trouwens
0: helemaal
1: niemand.
0: Het laatste niveau sinds 2012. Ik denk van nou, goh, dan heb je een iets ander... gebeuren en alles. Wat jongere mensen die dan vooruit willen schijnbaar. En ja, het gaat ook niet werken.
1: Nee, maar onze premier zit ook op Bonaire. Of waar zit hij?
0: Die is heel de wereld aan het afstropen. Maar hij heeft een kwal tegengekomen.
1: Ja,
0: hij is een kwal tegengekomen. Hij is geprikt door een kwal.
1: Ja, dat doet trouwens behoorlijk pijn.
0: Mag ik zeggen dat een kwal door een kwal geprikt is?
1: Ja, nee, dat wou ik nou net niet zeggen.
0: Natuurlijk, hè?
1: Ja, maar ik zeg dat dan weer niet, hè?
0: Okay, nee,
1: anders dan mag ik volgende week niet komen.
0: Nee,
1: nou, is dat voor volgende week niet zo erg?
0: Niet komen.
1: Nee, precies.
0: Maar een kwal is door een kwal geprikt. Ja, nou oké, goed. Dat zou natuurlijk... is dat pijnlijk? Heb je al zo'n kwal op?
1: Ja, dat is pijnlijk. En ik vind alles wat glibbert doodeng. Dus slangen, kwallen...
0: Dat heb ik toen hier gezien. Toch hadden we slangen hier in de...
1: Oh, gadverdamme. Ja, nee.
0: Voortuurtje. Nou, jij wou het ook niet uitkomen. Dat waren echt hele droge slangen, hoor.
1: Maar ik vind het echt... Ik weet het niet. Dat zal wel uit een vorig leven komen. Ik zal wel vermoord zijn door een slang. Ik weet het niet. En ik had het in zee ook altijd... als de wind verkeerd staat, dan kan je heel veel kwallen hebben.
0: Ja, klopt.
1: Nou, hoe heet het ook is, ik ga het water niet in. Super
0: ja, maar
1: heet.
0: Ik heb toch al mijn hele leven nooit echt in zee gezwommen. We waren nu wel eens in de warmte, tropen en zo dan. Of tropen in ieder geval. Ja, ze heb ik ook gezegd. Daar ging ik wel in de zee, maar dan kon ik alles zien.
1: Ja, ik wil het ook zien.
0: Maar
1: ik ga ook niet in zo'n vijver.
0: Ik ga echt niet zwemmen hoor.
1: Nee, en dan met al die planten. En ik vind het ook niet heel erg fijn. En ik ben gewoon sowieso bang voor alles wat glibbert. Dus zo'n kwal, laat maar zitten. En er zijn ook heel veel kwallen, vind ik altijd, in de Noordzee. En buiten dat vind ik de Noordzee ook koud.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus die Unox duik zal ik ook nooit aan meedoen. Helemaal niet.
0: Hey, maar nog even over die Hanta-virus. Het is toch in het Radbouw is fout gegaan, hè?
1: Ja, er is iets misgegaan. Vertel
0: eens. Ja, ik weet niet precies wat ze hebben met plas en het bloed. Hebben ze iets verkeerd gedaan? Waren er toch een heleboel verpleegsters, in ieder geval, die een stuk, ik weet niet hoeveel er zijn, maar inderdaad, in quarantaine, 12 stuks in quarantaine moet.
1: Ja, zes weken moet je dan in quarantaine.
0: Hoe kan het toch in vredesnaam in een ziekenhuis verkeerd gaan?
1: Ja, dat weet ik ook niet. De ongeluk zit in een klein hoekje. Als je het nou hebt over een ziekenhuis wat verkeerd gaat, is wel een verhaal uit de oude doos, maar het is wel grappig. Ik heb geen kinderen, dus dan kom je in zo'n traject terecht. En nou, destijds IVF was nog, dat was niet eens haalbaar, dus dan kom je in ICSI. En ICSI is nog een slag ernstiger, okay. dan kan zo'n zaadje helemaal niet meer in zo'n eitje zwemmen, dus dan moeten ze hem injecteren. Nou, en ik was de gelukkige dat ik tegelijkertijd met de ouders van de duo Panotti-tweeling. Ken je dat?
0: Nee.
1: Nou, oké. Mijn arts was daarvoor verantwoordelijk. Ik zal zijn naam niet noemen. Of in elk geval personeel daar. Als je dan dat samenbrengt, dat gaat gewoon in zo'n schaaltje, dan moet je die pipetjes schoonmaken. En dat hadden ze dus niet gedaan. Dus je moet je voorstellen dat je daar dus komt om een kind te krijgen. Ja. Die mensen die kregen een tweeling, want ze zetten vaak twee eitjes terug. Ja. En de een was een donker kind en de ander een blank kind. En dat kan niet als je allebei.
0: Nee, dat is
1: nou ja, dat. Ja. Dus nou ja, goed, dan krijg je dus rechtszaken.
0: Maar je hebt het wel gehouden.
1: Ik weet niet hoe het uiteindelijk, dat kan ik wel even opzoeken, is afgelopen. Maar in elk geval, kijk, het zaad was van een meneer met een donkere huidskleur. Ja, die wil zijn kind. Maar die heeft dan dus ineens een kind van een vrouw waar die het helemaal niet meer wil. De duo Panotti-tweeling. Waarom heb ik het erover? Oh ja, die pipetjes hadden ze ook niet schoongemaakt. Dus dat was een dikke rel. Dat ik later dacht van, bij mij is het allemaal mislukt. Dus er is überhaupt nooit een kind gekomen. Maar dan moet je toch voorstellen, dan zit je daar leuk met je man. En normaal heb je een gezellige avond en dan krijg je een kind. Ja, al die ellende. En dan denk je ineens van,
0: Die helft zat er voor jou dan.
1: Ja, dat lekker dan. Weet je wat voor tour je al door moet om dat te doen? En ja, ik vind dat best wel heftig. Want uiteindelijk, het kan allemaal gebeuren. Ook daar kan het allemaal gebeuren. Maar je zal toch maar het slachtoffer zijn.
0: Ja, klopt, ja.
1: Toch?
0: Ja, klopt.
1: En in dit geval moet die verpleging zelf 6 weken in quarantaine. In mijn geval zijn die mensen gewoon voor de rest van hun leven de sjaak.
0: Ja. We zitten hier naar een stukje te kijken van Niels.nl waar het in staat. En er zit ook afgebeeld Sophie Hermans. En die mevrouw die kijkt altijd zo zielig.
1: Ja, die kijkt niet als...
0: Het is net alsof de hele wereld vergaat.
1: Ja, in blijdschap. Maar ja, misschien is haar boodschap ook heftig. Ik weet het niet.
0: Nee, maar ook de politiek ook als ze aan het praten is. En ze kijkt altijd heel zielig, vind ik.
1: Ja, misschien is ze erop uitgeselecteerd. Je weet
0: ja,
1: het niet.
0: Ja, dat weet ik niet. Haar vader was wat dat betreft een veel betere uitstraling, vond ik.
1: Wie, Mark Rutte?
0: Nee, Mark heeft zover als ik weet, heeft Mark geen kinderen.
1: Dat weet je nooit. Goed. Dat weet je nooit.
0: Wie gaat er... Jij mag er geloof
1: ik. Ja, ik ben eindelijk aan de beurt. Hè? Ja. Dat lijkt me wel leuk. Ik ga even een herhaling doen van afgelopen donderdag. Was wel leuk. We hadden een meneer die vertelde alles over papegaaien. En die was best wel oud. Je hebt die foto gezien. En het grappige was dat hij dan...
0: Hij was 99.
1: Ja, nee, hij was natuurlijk ook een beetje op leeftijd.
0: Ja,
1: dus
0: uiteraard.
1: Een vogeldierenarts. En hij kiest dan voor Alicia Keys. Vind ik zo grappig. En dan ga ik tussen die liedjes zoeken. En dan denk ik, dat is een leuk nummer. Dus draai hem nog een keer. I keep

0: Nou, dat is inderdaad een lekker liedje.
1: Oh, dat je dat zegt.
0: Ja.
1: Drink je veel koffie?
0: Nou, nee, ik ben een beetje aan het verminderen. Ik denk 6 per dag.
1: Dat vind je minder.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Onderzoek toont aan, ik heb niet de bron hoor, maar goed, ook cafeïnevrij, dat het niet alleen lekker is, maar ook stress verlaagt en het humeur verbetert.
0: Ik thuis heb ik altijd op zaakdeels ook cafeïnevrij, ja.
1: Oké, okay, nou goed, dus je kunt rustig 6 kop koffie drinken.
0: Nou, nee, dat werkt niet zo.
1: Oh, dan niet.
0: Dat werkt, maar ik ben een beetje het minderen. Maar goed, dat zei zo.
1: Nou ja, goed, ik vond dat even zo. Ik dacht, ga het even roepen.
0: Goed zo. Wat hebben we nog meer?
1: Ik weet het niet.
0: Weet je het nog niet? Wat is dit nou?
1: Nou, ik bewaar even een aantal dingen voor het volgende uur natuurlijk, hè.
0: Ah, oké, nou.
1: Married at First Sight bewaren we voor het volgende uur. Dat sowieso. Nou, zullen we even iets vertellen? Ja, nou. Ik vond, dat riep ik vorige week, dat er zo weinig voor de tv is.
0: Ja.
1: Echt, en mijn iPad is ook nog een keer gecrashed.
0: Ach jee, wat snel.
1: Ik weet niet of je dat... Nou,
0: je hebt hier voor je liggen.
1: Ja, luister. Ik heb 32 GB erop. Dat is waardeloos.
0: Ja, dat is niet veel.
1: Nee. Dus, en dan elke keer met een update zegt dat ding, je moet even kijken naar je apps. Maar dat is maar een inimini stukje van alles. Het grootste gedeelte zit in mijn update. En ik moet nu 16 hebben en ik heb maar 9. Dus ik moet alles eraf donderen. Maar goed, ja, ik had dit al klaar. Dus daar had ik even niet zo zin in.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat schoot niet heel erg op. Maar goed, ik heb toch een beetje TV gekeken. Ondanks mijn manco. En ik heb, misschien een beetje raar, want het is seizoen 3 alweer. Wortelboer en Verlossen ontdekt. En die kan je gewoon nakijken op NPO 1. Dat had ik even nodig. Nou, werkelijk, ik vind het dus hilarisch. Het idee van die twee is dat er een halve eeuw tussen zit. Dus nou ja, goed. Van Rossum die vertelt hoe het toen ging. Die is een stukje ouder dan ik. En ook een stukje ouder dan jij. En ja, Emma Wortelboer is gewoon jong. Die is net moeder en... Nou ja, goed.
0: Een flop uit.
1: Ja, ik vind haar wel grappig. En die vindt echt ook wat van dingen. Nou ja, goed. Ik heb allerlei dingen gezien. Maar wat wel hilarisch was. Ze gingen een bezoekje brengen aan het Repair Café. Maarten die was aan het mopperen over zijn printer die het niet deed. Nou ja, uiteindelijk allemaal een heel gedoe. En dan moet Emma die printer gaan halen. Want hij heeft ook nog zo'n kast van een printer. Dat je denkt, het zal... Nou, allemaal heel gedoe. Dan komen ze in dat repaircafé. Dan wordt er uitgelegd wat die mensen...

0: naar een voetbalwedstrijd, waarop ze dus gewoon uitgebreid zitten bleren. En die Van Rossum, die zit een beetje zo erbij, zo van, ik ben er niet. Weet je wel, dat. Het is ontzettend grappig. Ik heb echt gewoon, ja, zit te lachen. Echt superleuk. En ik vind het ook gewoon gaaf dat, ja, dat iemand die best jong is, hè, want het zou haar opa kunnen zijn, kleinkind.
1: Hoe oud zal ze wezen, jaren 25?
0: Ja, zoiets. Ja. En Van Rossum is in de 80.
1: 106.
0: Oude mopperkees.
1: 106.
0: Ja, nou ja, goed dat. Maar het matcht.
1: Hij heeft een verjongingskuur gehad, hè, met zijn blonde haren nu.
0: Hij heeft geen blond haar. Hij is hartstikke grijs.
1: Het is geblondeerd.
0: Oh, het zal hem ook grijs zijn dat hij af en toe naar de kapper gaat. Want dat is ook echt nodig. Maar het is gewoon ontzettend vermakelijke tv. Ze hebben elkaar overigens leren kennen bij Boerderij van Dorst. Daar waren ze allebei uitgenodigd. Ja. Dat was ook al een hilarische uitzending. En dit is eruit voortgekomen. Leuk. Ja, aanrader. Op donderdag. Ja. En anders even terugkijken op NPO Start.
1: Oké. Okay. Hey, hoe zit het met de auto's tegen de muur aan?
0: Nou, we hadden nu een...
1: We hebben iets anders gevonden, hè?
0: Ja, ik vond een verschrikkelijk ongeluk in Canada. Waar een auto en een motorrijder... Nou, eigenlijk is het een soort stunt als je het filmpje ziet. Ja, en die motorrijder die belandt in een... hoe noem je ze? Een stoplicht paal ding.
1: Ja, een meter of 4-5 hoog.
0: Ja, dan zou je zeggen van, is het ontzettend leuk om lekker te gaan lachen. Maar die man was toch wel zwaar gewond. Zit hij nog op die motor hier op die foto?
1: Ik hoop het niet.
0: Nou ja, maar dan val je nog eens een keer 4 meter naar beneden, hè?
1: Ja, nou, het is hoger. Want die stoplicht ligt op 5 meter hoog, zeker.
0: Ja, dat is inderdaad.
1: Onderdoor rijden.
0: Hoe krijg je het voor elkaar?
1: Ja, moet je voor de luisteraars eventjes gewoon bizar ongeluk Canada motor. Dan krijg je vanzelf te zien. Ja. Het is nog opgenomen ook allemaal. Dus wat dat betreft is het alleen, ik weet, je kan niet zien waar die motor is terechtgekomen. Maar goed, die motor wel, maar die chauffeur terecht is gekomen.
0: Nee, het is niet goed afgelopen in elk geval. Ja, nee, het is echt levensgevaarlijk.
1: Dat is echt, die is ook zwaar, inderdaad, zwaar geblust.
0: Je bent sowieso, natuurlijk ontzettend kwetsbaar, hè, op een motor.
1: Ja,
0: ik ook in mijn Fiat 500. Dat is ook een heel kwetsbaar autootje. Maar goed, zo'n motor is nog erger.
1: Ja, ik heb nooit motor gereden, dus ik weet het ook niet.
0: Ik weet het ook niet, maar
1: ik
0: kan
1: het
0: zien.
1: Maar ik weet wel, als er ongeluk is, altijd je benen en alles toestanden. Het is altijd bingo, ja.
0: Nou, je ziet heel vaak dat motorrijders, en ik kan me alles bij voorstellen, dat je gewoon denkt, ik ga lekker met een korte broek en een fladderend blouseje en het liefst ook nog geen helm op. Maar er blijft niks van je over. Als je dit ziet, dan...
1: Nee, correct.
0: Laat maar zitten.
1: Waar ben jij?
0: Nou, hier.
1: Ja, oké, dan gaan we daar even naar luisteren. Zoe Tauron.

0: Zoe Towern. Die heeft gezongen op de... Wat was het alweer? Niet de dode, denk ik, maar die herdenking in Wageningen.
1: Oké. Okay.
0: Dat, hey, we hebben... nou, het is nog niet rond, maar het gaat wel komen. We hebben geweldig nieuws, hè?
1: Ja.
0: We krijgen de Olympische Spelen in 2030. Ja? Om in te spelen.
1: Leven wij dan nog?
0: 2030.
1: Oh ja, over 4 jaar.
0: Maar zo, nee, zo over, het is nu 2 jaar. Ja, inderdaad. 4 jaar, ja, klopt. Ja, goed,
1: ja,
0: zeg,
1: het kan, ja, net, zeg, kan net. Jij leeft nog.
0: Niet dat wij ze in Nederland krijgen, maar Frankrijk heeft de Olympische Winterspelen. En die hebben geen goede hal voor schaatsen, lange schaatsen.
1: Nee. En we hebben...
0: Ze waren met twee steden aan het praten. Lausanne volgens mij. Ja, Lausanne en Heerenveen. En Heerenveen, Lausanne is afgevallen. Heerenveen is nummer 1 op dit moment. En binnen een maand wordt het bekend.
1: Er kunnen niet zoveel mensen in, volgens mij.
0: 3.500 man.
1: Dat is
0: toch
1: veel?
0: Dat maakt er niet
1: zoveel. Er toch veel meer in.
0: Nou,
1: om spelen.
0: Bouw ze hoog op. Ja. Nou goed, het is altijd een oplossing. Kijk, als er geen andere hallen zijn, ja, dan kan je wat anders doen. Maar je kan buiten mag je het niet doen, denk ik. Dus ik vind het wel leuk om... nee, ik zeg 3.500 man. Volgens mij kan er... Je moet straks even opzoeken. Volgens mij kunnen er veel meer in Heerenveen.
1: Gaan we opzoeken.
0: Ben je wel eens geweest in die hal?
1: Ja, ik ben 1 keer... Ja, ik vond dat 1 groot feest. Ik ben daar bij Nederlands kampioenschap. Ik weet het niet. Iedereen liep er in het oranje. Dweilorkestje. Ja. 1 groot feest.
0: Ja, leuk sfeertje.
1: Ja, helemaal leuk.
0: Dat is inderdaad... Dus ja, nou goed, wie weet krijgen we toch onverwachts. Het zou, ik hoorde vanochtend voor het eerst in 102 jaar dat er Olympische Spelen in Nederland zouden wezen.
1: Jij kletst ook altijd maar wat, hè?
0: Goed, hè?
1: Tialf in Heerenveen heeft een totale capaciteit van ongeveer 10.000 tot 10.700 toeschouwers.
0: Ja, toch ook mooi?
1: Dat is toch niet wat jij zegt?
0: Oh, oké.
1: Daar heb je toch ook gewoon weer een redactie voor nodig, hè?
0: Dat pak je toch een beetje op een nette manier op. Dan ga je natuurlijk niet gek zetten hier voor de radio.
1: Nee, natuurlijk wel. Dat is gewoon echt heel erg. Dat kan niet.
0: Nou, 10.000 man voor een Olympisch Spelen is het nog steeds niet veel.
1: Nee, dat is niet veel, nee. Want je zou toch gunnen dat meer mensen dat kunnen zien. En ik denk dat het een ja, de sfeer is daar gewoon heel leuk.
0: Ja.
1: Het is echt superleuk.
0: Ja,
1: echt,
0: en ze hebben ook de laatste jaren hebben ze verbouwd en zijn ze met milieu en alles meegegaan. En daardoor wil ook Frankrijk en het IOC met hun praten.
1: Ja, nou.
0: Dus dat betreft is het wel een slimme set geweest uiteindelijk.
1: Misschien kunnen we nog even snel zo'n rodelbaan bouwen. Dan kunnen ze daar ook even bij ons komen.
0: Nee, de rodelbaan is helemaal niet zo groot. Dat kunnen ze wel, hebben ze wel ergens anders.
1: Ik zat nog te denken, je had toen toch Cool Runnings, die film waarin het een Jamaica-team meedoet met zo'n bobslee. En, daar verwacht je helemaal net. Een hilarische film is dat. Is echt heel leuk om te zien. En dan uiteindelijk doen ze mee aan de Olympische Spelen. Echt geweldig. Dus je weet het nooit. Dan kunnen wij hier ook bouwen, toch?
0: Dat is zo, ja.
1: Zullen we er maar uitgaan met... Is het de time om er maar eens uit te gaan?
0: Ja.
1: En dan het volgende uur zijn we terug met...
0: Ik weet het niet.
1: Married at First Sight.
0: Oh ja, inderdaad, ja.
1: En met de man van Jutta Leerdam. Dat rijmt. En we hebben vast nog wel wat anders.
0: Gaat goed komen.
1: Tot de volgende
0: Tot straks.
1: Uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
2: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
1: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Wat een mooi disco.
1: Ja, dan gaan we het tweede uurtje in met Ellen versus Rob.
2: Ja, dat gaan we doen.
1: Hey, jaargang 1, editie, jij zegt niet 20, dat is editie 30 geworden dan.
2: Ja, absoluut. Ja? Ik weet eigenlijk niet meer wanneer we begonnen zijn. Weet jij dat nog?
1: Weet ik ook niet.
2: Maar we doen het al lang.
1: Daarom, ja, we doen het redelijk lang, ja, inderdaad. Ja, en misschien dat we nu eigenlijk een nieuwe microfoon krijgen.
2: Ja, nou ja, ik zat te denken, hè, als het nu Sinterklaas was geweest, had ik bovenaan mijn lijstje gezet. Ik zou wel een nieuwe microfoon willen. En nou, misschien dan de hoesflapper, die hebben we hier. Dan een microfoon zonder die hoesflapper, maar dan wel een nieuwe microfoon. En dan gewoon, nou dan zou ik zeggen, lieve Sinterklaas, ik zit hier elke week gewoon free Nelson Mandela te kletsen. En heb je dat voor me over? Toch?
1: Ja, zeker.
2: Nou is het verdrietige natuurlijk dat Sinterklaas pas 5 december weer hier komt.
1: Ja.
2: Dus ik, zo lang moet ik dan nog wachten.
1: Ah, misschien dat er wel een goede sponsor komt van Lou of zo, die zo'n mooie camera en microfoon koopt.
2: Zou toch leuk zijn, hè?
1: Even een aantal actieve luisteraars en mailt naar redactie@loumedia over jouw microfoon. Dan is het probleem.
2: Nee, we kunnen ook een crowdfunding starten. Oh, ja, dat is misschien ook nog wel een idee. Gaan we beginnen met Sanne? We moeten het even uitleggen. Kijk, Sanne heeft niet gewonnen, The Voice.
1: Nee.
2: Wij vinden dat ze het wel had moeten winnen.
1: Ja.
2: En wij vinden dat ze het eigenlijk met dit nummer had moeten winnen. Dus we laten iedereen nog één keer even ontzettend van Sanne genieten.
3: While I saw tears letting me pile in the morning, I was on the road. Is it the reason why the sun made a fool?
4: Yeah.
5: Oh, geweldig!

0: van Sanne.
1: Ja.
0: Voor het eerst op podium ook en alles. Hè. Zit inderdaad onvoorstelbaar.
1: Ja, dit is gewoon wat het is. Hè. Hier valt niks meer over te zeggen. Alles wat je daarna doet, is niet meer oké. Ja, dit is fantastisch.
0: Goed, dit was dus, Sanne. Ze zullen vaak horen. Maar ze hebben ook een herkenbare gestemmerd.
1: Ja, goed hè.
0: Toch?
1: Ja, heerlijk.
0: Dat is... Nou goed, wat hebben we? We hebben het over Married at First Sight.
1: Ja, laten we daar maar eens even over hebben. Ja.
0: Ik weet niet wat ik daar verder van moet gaan vinden, maar goed.
1: Nou, we beginnen even natuurlijk. Daar hebben we het over gehad. Hè? We hadden het koppelsdiner.
0: Ja.
1: Daar hebben we het donderdag al eventjes over gehad. We liggen er natuurlijk een beetje uit. Hè? De laatste uitzending was natuurlijk afgelopen donderdag. En dan moet je weer even afkicken. En dan is het vanavond weer. Maar goed, koppelsdiner. Het was niet helemaal het idee om elkaar een cijfer te geven. Maar je moest met een woord zeggen wat je van elkaar vindt.
0: Klopt, ja.
1: En nou, ik kan me herinneren dat Linda van, hoe heet het, Anton, zei niks.
0: Ja.
1: Stond gewoon niks. Ja. N-I-K-S.
0: Nee, dat stond erin.
1: Niet een leeg kaartje, niks. Dus nou, die vond dus niks. Daar kwam een heleboel gedonder op. Ja, en dan, ja, het gaat allemaal wel moeizaam. Behalve die twee mannen die daar uitgebreid zitten te gillen. Lang leven de liefde en kijk ons gelukkig zijn. Trouwens, dan ga je ook even voorbij aan mensen die dat niet voelen, hè? Ik vind dat je dat ook een beetje met beleid moet doen. Is wel zo aardig. Ja, en dan zijn natuurlijk de twee grootste rampen, behalve Linda en Anton... Luigi met zijn vriendin. Ja. Ja, en natuurlijk Kyle en Danique. Dat wordt hem niet. Ze hadden die mensen wel eens met z'n allen in de ogen goed kunnen mikken en dan nog een keer trekken.
0: Ja,
1: want
0: ja.
1: Ik denk dat Kyle misschien wel gepast had bij Danique. Ja. Die zijn allebei de Sjaak.
0: Ja.
1: Nou ja, goed. En nou ja, nu hadden ze dus, dat vind ik ook trouwens lastig, een koppelscoaching. En dan krijg je dus een coaching waar iedereen bij zit. En waar iedereen ook wat van vindt. Dat helpt ook niet echt, toch?
0: Donderdag was dat, ja. Nee, ja. Ik snap het niet. Het is een iets ander. Vroeger was het zo, in mijn ogen, was het laatste altijd gewoon bla bla bla bla bla bla. En uiteindelijk een diner. En daarna zei ze ja of nee.
1: Ja, dan mocht je dat zeggen, blijf getrouwd of kapper mee.
0: Ja, klopt, ja. Dus dat en nu een of andere coach, die gaat er tussendoor en alles. Ik denk, ja, is dit nou wel... Ik denk ook weer, het hele verhaal is alweer een klein beetje achterhaald. Want het is niet meer nieuw allemaal. Dus we moeten gewoon wat anders gaan verzinnen.
1: Nou ja, ik vind het perfect. Maar kijk, we kunnen met z'n allen wel raden wie het redden en wie het niet redden.
0: Ja, weet ik eigenlijk niet.
1: Maar die twee vrouwen redden het wel?
0: Dat denk ik niet.
1: Nou...
0: Dat ze gaan al scheurtjes ontstaan.
1: Oh, nou goed, die twee mannen gaan te hard van stapel volgens mij.
0: In mijn ogen loopt het. Ik hoop dat het goed gaat met ze, maar dat gaat ook fout lopen.
1: Dat hoeft niet, maar dat denk ik wel. En die houden we dan over wie echt... Nou, die Joyce...
0: Maar die de haren van hem afgetrokken heeft.
1: Ja.
0: Ja, die denk dat
1: die hebben het ook best wel leuk samen.
0: Ja, dat gaat toch goed, ja.
1: Nou, Carl en Danique wordt helemaal niks. En ja, Linda ook niet. Dat wordt hem allemaal niet.
0: Linda is die met de ooievaarsnek.
1: Nee. Die weet ik even niet hoe die heet. Die met die lange nek van het dansen.
0: Ja.
1: Wat die, ik ook ik wat
0: heb,
1: vond.
0: Ik heb gezien dat ze met elkaar samen in gezellig in bed lagen. Dat, wie weet.
1: Nou, Luigi mocht mee hè, naar haar dansfeestje.
0: Ja, klopt, ja.
1: En dan staat zij daar in zo'n zwart vleermuis badjas geval. Staat ze zich daar een beetje op te warmen. En hij doet... Ik kreeg gelijk helemaal het zweet van dat ik denk... Oh gut, ik heb ook op dansen gezeten vroeger. Ik snap nu direct weer waarom ik daarmee gestopt ben.
0: Ja, maar zij is professional, hè?
1: Ja, professional. Ze stoot overal tegenaan. Het leek op botsautootjes, man.
0: Nee, andere mensen liepen in de weg. Dat zag
1: Oh ja, het lag niet aan haar.
0: Nee,
1: nou ja,
0: dat zag je duidelijk.
1: Maar wat gaan we deze week dan nog doen?
0: Ja, dat vraag ik me ook af.
1: Want het is nog een week, toch?
0: Ik neem aan dat deze week afgelopen is. Ja, daar ga ik wel vanuit.
1: Neem ik ook. Ja, ik had Videoland. Kan ik het allemaal vertellen, maar ik kan niks meer.
0: Dat maakt niks uit. Ja, wel, je kan wel. Dan moet je gewoon Videoland betalen. Dan
1: nee,
0: kan je wel
1: eens
0: zien. Ja, okay,
1: nee, en mijn iPad wil niet, dus klaar.
0: Oké, dat begrijp ik. Nee, maar goed, ik denk nog een weekje. Nou ja, er gaan een paar examenwonigen. Dus ik denk dat gewoon vrijdag afgelopen, donderdag afgelopen
1: is. Ja, want die Joyce die in Deventer woont, in dat hele kleine appartementje, die had iets te eten met haar schoonouders, toch?
0: Ja, klopt, ja.
1: Dat heb ik die anderen nog niet zien doen met schoonouders.
0: Nee,
1: en zo
0: dan komen, dan heb je en dan heb je waarschijnlijk donderdag ringen wel of niet ringen teruggeven.
1: Ja, maar gaat dan niet iedereen die ring ongeveer teruggeven?
0: Nee, want jij zegt die twee dames, dat gaat goed.
1: Maar dat denk ik, ja. Dat zou best kunnen.
0: En die twee jongens, die twee mannen gaan goed. En hoe heet het? Degene die de haar van de borst van een ander man afgetrokken heeft, die gaat goed.
1: Nou, we gaan het zien.
0: Dat vond ik heel typerende televisie.
1: Ik weet ook in New York.
0: Drie van de zeven gaan erdoor.
1: Ja. Wat vind jij van de experts? Kun je daar wat over zeggen?
0: Ja, dat heb ik al eerder gezegd. Ik ben de naam even kwijt hoor.
1: Er is één man, twee vrouwen.
0: Die ene dame die ook in alle andere programma's voor ziet komen, die vind ik wel goed.
1: Die blonde.
0: Ja,
1: Evelien.
0: Die vind ik wel goed. Ja, die vind ik wel goed. Die donkere dame, ja, nou ja, daar komt niet zoveel uit. En die man, ja, daar komt helemaal niks uit. Die geeft alleen maar, die vraagt alleen maar. En die vraagt de antwoorden gewoon. Maar dat zal ik wel verkeerd zien.
1: Nou, wat wel grappig is, ik vond Lennart nooit zo heel erg duidelijk.
0: Lennart is die man.
1: Ja. En nou, er was nu een stukje lof voor Lennart. Waar sommige kijkers kritiek hebben op de aanpak van de experts, krijgt psycholoog Lennart, Klipjuist, zo heet hij. Dat is ook een gekke naam, hè, als je mensen aan elkaar koppelt.
0: Klikjuist?
1: Klipjuist. Okay. Of klip niet juist. Okay. That's the question. Ja. Nou, hij oogt veel lof. Tijdens de koppelscoaching stelde hij meerdere keren scherpe vragen aan de deelnemers. En volgens TV-kijker Nederland zegt hij eindelijk waar het op staat. Ja, daar zit hij toch ook voor?
0: Ja.
1: Of niet?
0: Ja, klopt,
1: nou, ik vond Lennart nooit een van de scherpste, maar goed. Ja, in elk geval, wat ik nog wel moest lachen, is met dat diner stonden ze een beetje te borrelen. En natuurlijk een beetje te kijken of ze wat herkenning vonden bij elkaar. En die kuil die kwam elke keer op het verkeerde moment langs. Dan was die Daniek wat aan het vertellen. Ja, ga wel weg hoor. Want ik had dat ik denk, dat gaat niet helemaal goed met die jongen. Ja,
0: nee, dat is hopeloos.
1: Ja, nou ja, goed. Doe maar. Eigenlijk is het ook een beetje lullig om dit over hem te zeggen. Maar toch.
0: Nou ja, goed. Dan had hij in de televisie moeten gaan.
1: Nee, maar wat ik niet helemaal begrijp is, zou die jongen nou totaal anders zijn geweest tijdens die intake? Ik zou gelijk al denken van, dat lijkt me niet een hele makkelijke jongen.
0: Nou ja, laat ik het anders zeggen. Dat snap ik ook niet helemaal hoor. Je bent zo'n programma ben je aan het opbouwen. Daar gaan een heleboel reclame omheen en alles. Hè. Dus je moet zoveel mogelijk kijkers moet je trekken, want daar praat je over. En dan heb je drie van die techneuten. En dan zou ik altijd mensen zoeken waar je denkt van, nou, dat gaat niet fout. Nou, bij deze man wist je gewoon, dat een hele moeilijke man. Dat kon niet anders dan een fout gaan. En
1: nee.
0: Ik zou altijd een beetje voorzichtig. Het is commerciële televisie. Ik zou altijd een beetje voorzichtig de situatie.
1: Nee, maar goed, je staat ook nogal wat te doen. Hè? Je staat een huwelijk te organiseren met ringen en peperdure trouwjurken en de hele klerenzooi. Dan komt de hele familie op visite. En dan ga je een huwelijksreisje organiseren. Wat ik trouwens ook bizar vond, als je het nou hebt in de tijd van verduurzamen.
0: Ja.
1: Die mensen krijgen een ontbijt waar je complete pelotons roeiers mee kan voeren. Ja. En dan moet je nog zo'n kuil hebben die nog, nee, doe mij alleen maar zwarte koffie. Dus dan moet die Daniek alles opeten. Dat kost dat barst.
0: Ja, klopt.
1: En dan kan je beter zorgen dat het een beetje lukt. Nou, zal ik mijn liedjes draaien?
0: Ja, jij mag eerst even een liedje draaien.
1: Dit liedje heb ik gekozen voor de jingle voor hashtag over dieren. Het leek me wel leuk om hem een keer helemaal te draaien. Buiten dat ligt Spotify er weer uit. Dus here we go.

0: Ja, dan hebben we toch echt een probleem, hè?
1: Nee, we hebben een nieuwtje.
0: Jij zegt altijd, ik zit altijd onzin te verklaren, maar jij nu ook, hoor. Want dit is de tweede jaargang in plaats van de eerste jaargang.
1: Nee, we doen het. We zitten hier nu precies een jaar.
0: Nee, niet waar. Het is al 5 mei, 15 mei, 14 mei.
1: Oh ja, nou iets meer dan een jaar.
0: Ja.
1: Nou,
0: dat weten wij zelf nog ineens.
1: Nee, dat weet onze collega gelukkig, Nomi.
0: Nomi, geweldig.
1: Die heeft het even doorgeappt. Maar, hoe heet het, dan hoef ik ook niet te wachten tot Sinterklaas. Dan vind ik dat we voor het eenjarig jubileum met een microfoon kunnen krijgen.
0: Jij moet zeer zeuren over die microfoon. Dat is zo kinderachtig altijd.
1: Wanneer gaan we vergaderen?
0: Weet ik niet, is ook onbekend.
1: Oh, oké. Okay. Nou goed.
0: Hey, steeds meer ontspoorde leider. Over wie hebben we het?
1: Ja, daar heb ik ook een berichtje over. Dan moet jij maar even vertellen. Oké, let op. Wil jij eerst of moet ik eerst?
0: Nee, ga jij maar, want ik...
1: Trump vertelt verslaggevers dat de benzineprijs flink gedaald is. Alleen de prijs aan de pomp en de VS wijzen op iets anders.
0: Ja, die man is gewoon net te gek aan het worden.
1: Weet je hoe je dan communiceert? Dat deed een collega van mij altijd. Je lult uit je nek. En dat is precies wat het is.
0: Ja, we hebben hele grote dikke nekken.
1: Ja, er komt heel veel onzin uit.
0: Woeden en oproepen tot afzetting.
1: Ja, maar ja, goed, dan krijgen we die andere gek, hè?
0: Als dat gebeurt, dan krijg je inderdaad... Want Trump kan je eventueel afzetten. Ik denk dat er een volksrevolutie ontstaat in Amerika. Dus ik denk dat het ook niet verstandig is. Maar goed, dan krijg je inderdaad die andere griezel.
1: Vans heet die, hè?
0: Vans, ja.
1: Hadden we niet vroeger ook een Vans?
0: Ik zou het niet weten.
1: Jawel, we hadden vroeger ook een...
0: hebben we wel, maar dan maak je schoon mijn ramen.
1: Nee, vroeger had je ook een Vans... Ga het even opzoeken.
0: Maar goed, ik denk dat het slimste is dat de Trump gewoon laten zitten. De komende 2,5 jaar. Want als die afgezet moet worden, dan is heel Amerika wordt helemaal knettergek.
1: Ja, maar goed, hoe lang zit hij nog te rotzooien?
0: 2,5 jaar.
1: Nou, dan kunnen we wel...
0: Hij kan het niet slechter doen.
1: Jawel, het kan nog veel erger. Ja, dan gaat Cuba binnenvallen, dan gaat hij Groenland inpikken.
0: Nee, nou goed, dat maakt niet zin. Dat doet hij
1: niet.
0: Maar
1: een
0: atoombom gaat, dat kan niet afschieten, dus dat is geen probleem.
1: Maar waarom
0: dus,
1: kan hij dat niet?
0: Ja, nou, dan heb je wat andere mensen ook nog voor nodig ja zeggen.
1: Nou, er zijn genoeg, dat zag je in de tijd met Hitler. Er waren genoeg gekken die het allemaal mee eens waren.
0: De veiligheid is zo hoog, dat is niet zo'n probleem. Maar hij zit van de week, geloof ik, in China.
1: Tuurlijk.
0: Gaat hij met zijn grote vriend in China praten?
1: Gaat hij lunchen daar?
0: Ja, ik weet het eigenlijk niet.
1: Ik weet niet of hij net zo onbeleefd... Niet dat ik van alles daarvan vind, hè. Maar hij was toch in Japan ook zo ontzettend onbeleefd. Tegen die vrouw.
0: Is dat zo?
1: Ja, zeker. Ja, daar begon hij te zeiken over de aanval van de Japanners. Hoe heet het?
0: Pearl Harbor.
1: Ja, precies dat.
0: Ja, goed, maar
1: en daar kan die lieve vrouw ook niks aan doen. Maar dat deed hij op een hele onbeschofte manier.
0: Nou ja, ik mag niet zeggen dat hij geschift is. Maar hij is wel een klein beetje geschift.
1: Hij is niet helemaal tof.
0: En als hij dan aftreedt, gaat hij Netanyahu uit Israël ook aftreden. Dan hebben we in ieder geval twee hele vervelende mensen weg.
1: Ja, wij noemen dat, hij is niet helemaal tof onder het petje. En hij draagt ook altijd een petje als die oorlogs...
0: Ja, maar goed, hij heeft al 8 of 10 oorlogen heeft hij beëindigd. Dus dat gaat wel goed.
1: Dat heeft hij. Nou goed, ja.
0: We gaan niet over Trump meer praten.
1: Nee, over de benzineprijs is het niet veel beter. Maar als we het dan toch over de benzine hebben.
0: Ja.
1: Ik las vandaag, niet in de krant, want dat lees ik niet. Een Europese CO2-heffing op aardgas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand gaan kosten.
0: Oké.
1: Nou, dan gaan we weer. De armere huishoudens worden hard geraakt, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Zij hebben hulp bij verduurzaming of compensatie nodig. Daar komt geen end aan, hè?
0: Ja, we gaan afwachten.
1: Ik heb ook een oplossing zometeen, maar dat doe ik zo.
0: Vertel.
1: Nee, we gaan eerst... Het is heel grappig hier. Het Spotify ligt plat, dus jij kan niks meer. Dan kan ik natuurlijk gewoon heel flauw...
0: Nee, je hebt pommelien gedaan.
1: Ja, dat is best wel lief, hè? Dat ik dat dan zomaar doe. Dat is dan het cadeautje voor een jaar. Nou ja, trek de steknummer uit en ga ik lekker naar huis. Ik zei, toen ik binnenkwam, dacht ik al, ik heb zin in een wijntje.
0: Ja, oké.
1: Maar goed. We gaan pommelien. Het leuke is dat ik nu aan de knoppen zit.
0: Ja.
1: En dus ook nog kan ingrijpen. Nee, we gaan nu deze draaien.

0: Zo, dat is snel, Kotterstad. Ja, jij zit aan de knoppen daar, hè? Dan moet je wel in de gaten houden.
1: Nee, jij moet even meekijken.
0: Oh, ik moet meekijken. Nou, ja, ik heb precies. Het toch. Dat gaat hartstikke goed. Wat dat betreft. Eens even kijken. We hebben de trouwtoestand gehad, denk ik. Ik heb trouwens zaterdag eventjes te kijken naar de box.
1: Ja, met die gele box, hè?
0: Nou, dat is toch helemaal. Ze verzinnen steeds meer gekkere dingen. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, ik heb er de vorige keer al wat over gezegd. Toen heb ik ook maar gelijk besloten om niet te kijken.
0: Nee, maar gisteren konden zich verstoppen en zo.
1: Ja, vertel het maar.
0: Ja, nee, ik heb er niet gekeken. Ik heb er 5 minuten naar gekeken, toen ben ik in slaap gevallen. Maar ik denk, nou, dit kan het nooit worden in het hele verhaal. Dus ja, het blijft. Wanneer krijgen we weer de beste zangers?
1: Dat doet nog even.
0: Okay,
1: dat duurt nog even. Ja.
0: Ik heb trouwens, dat is wel lastig eigenlijk, hè?
1: Wat?
0: Ik zat gisteravond, ik ben altijd gewend, dan ga ik de bed doen om 11 uur, half twaalf uur.
1: Klaar.
0: Doe ik altijd even tv aan, dan kan ik eventjes zappen en toen kwam ik uiteindelijk weer, de Tweede Wereldoorlog weer tegen. Die herhalen zich nu weer, hè? Die serie, van die jongen die elke week een verhaal vertelt over de Tweede Wereldoorlog.
1: Oh, Noam Schuurmans.
0: Ja, dat was...
1: Ja, dat vind ik wel een goeie.
0: Is dat nou al afgelopen of herhaalt zich dat weer? Want hij zat nu in 43, zat hij.
1: Nee, dat zal die herhaald worden.
0: Maar goed, als ik te kijken, ik denk dat het ging over de Joosten, de Joden die dus inderdaad de afgevoerd moesten worden en al zo dingen meer. En dan zie ik een kwartiertje naar te kijken en nou, dan val ik in slaap, maar dat draait de hele nacht in mijn hoofd.
1: Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het onbegrijpelijk gewoon.
0: Hij doet vreselijk goed, maar...
1: Jij viel in slaap.
0: Ja, ik viel aan. Nee, dan val ik van slaap. Televisie kijk ik altijd. Val ik in slaap. Maar daarna blijft het dan toch ook wakker. En dan blijft het toch doordraaien allemaal. Die vervelende dingen. Even kijken. Gisteren had ik... dat is wel eventjes. Gisteren had ik bij www Vestingval.
1: Oké.
0: Okay. Weet je wat Vestingval is?
1: Ja.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja. Okay. Dat hadden we vorig jaar ook, dus zat ik hier ook al.
0: Ja, klopt. Ja. Ja. Dat zat je ook al. Jij bent ook al een tijdje hier, hè, denk ik.
1: Ja, dat kan wel zeggen.
0: Want hoe lang zullen we een hashtag over dieren doen?
1: 2,5 jaar.
0: Oh, 2,5 jaar. Ja. Oké. Okay. Nou goed, dit doen we alweer een uur. Ze hebben nog nooit zoveel kunstenaars gehad.
1: Wat leuk.
0: En niet alleen kunstenaars van... Ja, ik denk kunstenaarsbeelden en schilderijen. Maar er is een workshop geur en er is van alles is er wat. Want een beetje voor mij is het niet heel ontastbaar. Maar in ieder geval is er morgenavond om 6:30. Nee, 6:30 op de knip. Een dans verhaal en alles. Waar ze de festival gaan openen.
1: Ja, leuk.
0: Maar goed,
1: ja, leuk.
0: Ik hoop morgen een beetje weer is. Want het is een ander verhaal. Maar goed, het ziet er echt leuk uit. Ik had 3 dames. Ik hoef ook niks meer te zeggen. Nou, echt, het zat als de techniek en die plaat ook natuurlijk mee. Nou ja, ik heb een uurtje gewoon eigenlijk niks zitten doen.
1: Je hebt gewoon een beetje in de weer zitten kijken.
0: Ja, ja, ja.
1: Wie had je dan?
0: Ik had Letty.
1: Die is al eerder geweest, hè?
0: Ja, Letty is al een paar keer geweest. En ik had Doris.
1: Doris D?
0: Nee, Doris Koning.
1: Ja.
0: Die is van de organisatie. En ik had een kunstenaar. Even. Ik ben af Vera Klein.
1: Wat leuk. Vandaar ja, ik vind dit ontzettend leuk. Echt. Er moet gewoon meer gedaan worden aan
0: woensdag open het en zaterdag over de week is klaar.
1: Fantastisch.
0: En ze ook. Ja, wat dat betreft ziet het er gewoon goed uit. En dat betreft, ja. Nou.
1: Weet je wat alleen een beetje jammer is? Dat het ontzettend koud is. En dat duurt nog even een paar dagen.
0: Maar het duurt 1,5 week.
1: Oké, dan is het natuurlijk wel echt om met lekker weer een beetje door de stad te slenteren.
0: Koud
1: toch?
0: Is niet zo erg als het maar niet regent.
1: Ja, nou goed. Ik vind het koud. Het echt koud.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, goed.
1: Ik vond het zelfs zielig voor mijn paarden. Ja, dat meen ik.
0: Oké, we gaan luisteren naar de Dua Lipa.
1: Nee, we gaan eerst luisteren naar El Stewart.
0: El Stewart.

0: is dit toch een mooi nummer.
1: Hoezo, dat is de tijd van de boomers.
0: Nee, ja, nee, ik wou even beginnen met een best wel... Weet jij wat menuangst is?
1: Menuangst.
0: Menuangst.
1: Nuangst of menuangst? Menuangst. Menu. Nou, niet weten wat je moet kiezen.
0: Ja, nou ja, heb jij dat ooit gehad?
1: Nee, absoluut niet. Nou, het moet slecht menu wezen, dat is een ander verhaal. Maar...
0: Nou, we hadden het vorige week over belangst, hè?
1: Ja.
0: En toen dacht ik van, wat zijn de lastigste uitdagingen voor jongeren? Nou, dat gaat om prestatiedruk en stress, mentale gezondheidsklachten, sociale media, zelfbeeld, dat is wel bekend, verslaving aan sociale media, eenzaamheid vind ik best heftig en nou ja, dat menuangst valt onder sociale ongemakkelijkheid. En toen dacht ik van, welke generatie is dat eigenlijk? Dat is nog niet eens generatie Z, hè? Want dat is 1997 tot 2012. En toen dacht ik, oh leuk, ik ben generatie X, maar dat is helemaal niet waar. Die gaan van 1964, dus ik hoor ook bij de babyboomers.
1: De babyboomers.
0: Dat is best wel erg.
1: Ja, toen moesten kinderen gemaakt worden.
0: Ja, nee. Ja. Ik hoor dan precies op het randje, geboren tussen ongeveer 1946 en 1964. Is het gewoon op het randje?
1: Je bent 64 geboren.
0: Nee, 62. Oh. Goed bouwjaar is dat.
1: Goed zo.
0: Wist je niet, hè? Nou ja, oké. Okay. Dus ja, dat heb je dan ook. Nou, ik heb dat nooit in een restaurant. Jij dan?
1: Nee, ik weet precies wat ik wil hebben.
0: Keuzestress. Ik weet precies wat ik niet wil hebben.
1: Ik heb geen keuzestress.
0: En anders bestel ik het gewoon allemaal.
1: Ja.
0: Nee, dat kan niet.
1: Nee, dat heeft geen enkel probleem met mij. Ik ben een moeilijk eter. Maar goed, ik weet wat ik niet lust. En dat neem ik gewoon niet.
0: Oké. Okay. Dus jij eet altijd een schnitzel?
1: Nee, absoluut niet. Integendeel, nee. In ieder geval een biefstuk. Een schnitzel, dat vind ik zo vies.
0: Vind je dat vies, ja?
1: Nou ja, vies, maar niet echt lekker.
0: Zielig, hè? Is van varken.
1: Ja, een paardenbiefstuk niet.
0: Nou, ik heb een keer gehad dat ik een huis moest fotograferen.
1: Ja.
0: Ergens in Zwolle. Ik weet niet precies meer waar. En het was heel lastig om te parkeren. Nou, dan moet je dan al die zooi meesleuren. En op een gegeven moment was het klaar. En ik sta bij een groot bord, zo waar ze met krijt op schrijven. Vandaag in de aanbieding veulenfilet.
1: Ja.
0: Ik denk, nou, dit is gewoon een misselijke grap. Maar dat is natuurlijk geen misselijke grap. Dat, godverdomme.
1: Nou, paardenbiefstuk eet je ook niet.
0: Nee, maar ik eet
1: ik heb vroeger wel bij mijn ouders heb ik altijd paardenrookvlees gegeten. Dat is
0: nee,
1: heerlijk, heerlijk. Waarom niet?
0: Nee,
1: je eet wel varkensrookvlees.
0: Nee, ook niet.
1: Die bestaat ook niet.
0: En ik eet ook geen, sowieso geen kalf, lam en al dat soort
1: vind
0: ellende.
1: Dat vind ik ook niet lekker. Veel te mals, dat bedoel.
0: Nee, maar ik vind het ook gewoon al die jonge dieren, dat vind ik
1: leuk. Nou, mijn biefstukje, dat gaat er bij wel in. En nou, gewoon moet je horen. Het moet een beetje doorgebakken wezen. Het moet rood vlees wezen, wit vlees vind ik ook niet zo goed. En een kippetje vind ik ook wel lekker.
0: Een kippetje, dat
1: een kippetje,
0: vind ik ook best wel zielig.
1: Ja, want het is alles zielig. Dan moet je gewoon vegetariër worden.
0: Ja, of vegan, hè?
1: Nog
0: dat
1: erger.
0: Is tegenwoordig, nou ja, niet nog erger.
1: Dan kan je alleen maar Aurora koekjes eten.
0: Weet je wat jammer is? Dat de chefs, maar dat gaat wel komen, zich niet meer nog gaan storten op gewoon heel lekker eten zonder vlees en dingen. En het kan echt.
1: Nou, ik heb... ja, goed, je hebt gelijk. Maar het zal mijn leven wel uitzingen.
0: Oké. Okay. Dan heb ik nog een vraag, want jij werkt ook met... nou, helemaal niet, want je wordt 105.
1: Klopt,
0: zielig voor heel veel kippen nog. Maar goed, naast die belangst, hè, waar we het over hadden... vinden jongeren uit generatie Z het spannend om oogcontact te maken. Jij hebt heel veel jonge meiden in dienst.
1: Nou, dat valt er mee. Hoor. Ik blijf ze gewoon aankijken.
0: Nee, maar doen ze dat? Vinden ze dat moeilijk?
1: Nee, die ervaring, nee. Het verhaal wat ik heb, is de telefoonangst.
0: Ja?
1: Ja. Nou, ik niet, maar al die studenten die bij ons stage lopen, hebben allemaal telefoonangst. Dat is binnen dag opgelost, want dan zetten ze gewoon achter de telefoon. Dan moeten ze wel, maar...
0: Oké. Okay. Jeetje. Nou, ik moest van de week een videootje maken. Daar heb ik dus inderdaad wel echt heel erg niet goed
1: stress van.
0: Ja, verschrikkelijk. Het is niet voor niks dat ik achter een microfoon zit, achter een fotocamera.
1: En jij bent nog ineens de Z-generatie.
0: Nee, maar ik vind het echt heel erg. En ik had vanmiddag een call, het was geen Zoom-call, maar wel zoiets, weet ik veel. En dan begint het gestres al dat die linken werken nooit. En dat verzin je dan natuurlijk 5 minuten van tevoren. Dan moet je een inlogcode hebben en dit. En ik had vanmiddag ook dat ik denk, waarom moet dit nou weer? Kunnen we toch gewoon bellen?
1: Ja, ik heb vroeger ook veel met tv en alles in sporttoestanden veel gedaan. En camera's en zo, ja, dat maakt me helemaal niks uit.
0: Ja, ik vind dat vreselijk.
1: Ja?
0: Ja, ik weet het niet. Ik kan mezelf niet echt zien.
1: Maar je praat hier wel tegen de goede gemeente van Elburg.
0: Ja, maar door de microfoon durf ik dat wel. Achter een camera vind ik dat ook prima. Door de telefoon, ik heb geen belangst.
1: Mijn eerste ervaring met dan niet camera's, met een hoop mensen was gegeven. Toen was ik 18 was ik. Had ik een eigen badmintonvereniging opgericht met een aantal mensen. En we waren bij de regiovergadering. Er zat dan een 150 man, denk ik. En iedereen kreeg ruzie met elkaar.
0: Echt waar?
1: En de voorzitter stapt op. En ik kan nooit nee zeggen. Dus Gevelink zei iemand vanuit mijn club van, goh, ga jij voorzitter worden? Dan heb ik een voorzitter. En toen zat ik voor het eerst voor 150 man in een zaal die iedereen ruzie met elkaar had. De sfeer was helemaal niet zo geweldig. Maar dat is mijn eerste reactie. En dat vind ik leuk.
0: Nou, als toch iedereen ruzie maakt, dan zit niemand op jou te letten. Dus dat is wel prima, toch?
1: Paul Vierdarde, of weet ik het wat.
0: Wat?
1: Emma Heesters.
0: Jeepig, dat kan toch niet serieus zijn?

0: dat ambassadeur van Vrijheidsfestival.
1: Oké, okay, nou, ik heb net even naar de beste zangers gekeken. Ja, jij zei dat het in augustus is. Ik heb gezien het najaar. Jan heeft natuurlijk wel wat anders aan zijn hoofd, hè?
0: Augustus, 30 augustus.
1: Oh, nou goed. Erdoe mee, let op. Yves Berendsen, ik weet het niet. Clouseau, dat weet ik wel, want die is van voor de pruimentijd. Jean-Guy Macroy, I don't know.
0: Dat is van de Eurovisie Songfestival. Is dat het liedje van, ja, nou goed.
1: Nou, ken je het ook niet. Desiree, ja. Vee Klaassen. Vee heet mijn paard, maar die heet geen Klaassen. Zoe Livay. Weet ik ook niet. Dus hoe moet dat nou?
0: Ja, nou, dat is elke keer met beste zangers. Dan ken je de helft niet.
1: En nee, maar ik ken er nu maar één.
0: Bente ken je niet. Nooit verhoord, zei je.
1: Nee, maar de vorige keer deed je nog bijvoorbeeld Mo mee.
0: Maar nou, die ken je ook niet.
1: Jawel, Mo kende ik wel.
0: Waar ken je die dan? Die was net nieuw aankomend.
1: Nee, ja, ik heb jou verteld over dat akoestische programma wat Edwin Evers presenteerde. En daar zat Mo, die was daar ook samen met Akna van de Munnik. Okay. Was die ook. Dus dat heb ik jou verteld.
0: Nou, geweldig.
1: Zo zat het.
0: Maar ik heb een introotje.
1: Ga je iets aan Jan? Gaat Jan iets vertellen?
0: Jan gaat wat vertellen volgens mij van de beste zangers.
1: Nou, zet hem maar.
0: Zullen we eens eventjes luisteren? Oh, wacht hoor, dan gaat het goed. Naar deze en dan moet deze en dan moet deze even terug. En dan komt hij.
2: Beste zangers, is weer terug. Wie zei dat?
3: Dit is mijn rug.
2: Yves Berendsen?
3: Dat ben ik.
2: Ga je mee?
3: Zeker, pik.
2: Wie nog meer?
4: Mag ik mee?
2: Tuurlijk, Zoe.
3: Dat maakt twee.
2: Dan twee broers.
5: Hallo.
6: Hier.
7: Hey, Clouseau.
3: Dat is al vier.
2: Dat schiet op.
3: We gaan door.
8: Hey, Busy.
9: Ik ben voor.
2: Vee, Klaas.
10: Ik breng de jazz.
11: Amai.
2: Dat is tof.
3: En dat is zes.
9: Wie nog meer?
2: Jean-Guy Macroy.
9: Wat een baas.
12: Hallo.
9: Hoi.
2: Oké, nog één.
13: Hier ben ik.
2: Hi Desiree,
13: ik voel een klik.
2: Zangers klaar?
13: Absoluut.
2: Zingen maar.
13: 1, 2, 3, 4, 5, klaar.
2: Dit klinkt goed.
9: Wat een jaar.
10: 6,
11: 5,
12: 3,
13: 2, 1.
9: Zullen we gaan?
2: Oké, let's go.
1: Nou, het is niet zangers klaar zingen, maar dat is zangers klaar bakken maar.
0: Dat is toch hartstikke leuk zo?
1: Nee.
0: Dat is uniek is dit.
1: Nee.
0: Ja, maar jij zingt, oké, maar goed.
1: Nee, maar ik ken echt gewoon nobody.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar goed, ik ben ook van Willy Wartaal gaan houden. Dus
0: daarom,
1: dat
0: kwam niet voor je van gaan houden. Van zijn broeken en van zijn jasjes en al dat soort dingen.
1: Ja, ik zei de vorige keer wat over zijn kleding. Hè? Jemig, ja. De laatste keer had hij een soort verwaste badmat aan.
0: Ja.
1: En die keer daarvoor dacht ik van het gaat zo regenen. De Zuidwester ontbrak eraan. Ja.

0: man van...
1: Paul is de man van Jutta Leerdam.
0: Jutta, ja.
1: Die is nog jong, die is 29.
0: Man, vriend. Zijn getrouwd.
1: Nou ja, oké. Okay. Het punt alleen van deze Amerikaanse influencer is dat hij nogal eens gaat meppen in zijn vrije tijd. En hij heeft een kaakbreuk, terwijl die liep die op tijdens een boksgevecht.
0: Ja.
1: En nu denkt hij dat hij ermee moet stoppen.
0: Oké, nou, misschien dat verstandig.
1: Hij vloog op knock-out en onderging 2 kaakoperaties. En lekker dan. Welke rare sport, hè?
0: Ja.
1: Dat je gewoon in elkaar laat tikken.
0: Ze verdienen zich een hele hoop geld mee.
1: Ja, en hoe moet dat later?
0: Hoezo, wat?
1: Moet je nog een rietje melk drinken? Ja, of zoiets. Of je thee.
0: Ja,
1: of whatever.
0: Het zal wel.
1: Ja, oké. Dus dat wou ik even vertellen. Ja, en ik heb ook nog iets heel leuks. Want je kan dus, ondanks al dat gezeur over geld, een Amerikaanse vrouw koopt per ongeluk een verkeerd lot en wint 1,1 miljoen euro. Nou goed, zij...
0: dollar.
1: Ja, nee, een of ander... dollar, ja. Nou ja, want nee, maar, euro, er staat hier letterlijk
0: hebben
1: euro.
0: Hebben ze omgerekend.
1: En dat is 1,8 miljoen dollar.
0: Oh, okay, geweldig.
1: Maar het is gewoon veel.
0: Ja.
1: Ze ging naar een café en ze kocht daar een lot van $20. Maar ze kreeg dus het verkeerde lot. En toen dacht ze van, ah, ik heb eigenlijk niet zo zin in. Maar goed, laat maar. Nou, en ze had kort daarvoor verhaal gehoord dat mensen die met zo'n fout lot een heleboel geld konden winnen. Dus zij dacht, nou ja, weet je, dan hou ik hem. En inderdaad, van de jackpot.
0: En
1: hoe grappig is dat?
0: Teruggeven.
1: Nee, want dat hoeft ook niet. Zij besloot om hem te houden. Als je hem terug had gegeven, had je hem al gebouwd.
0: Ja.
1: Of niet dan?
0: Ja, zeker, ja.
1: Nou ja, dus dat vond ik wel geinig.
0: Oké. Okay. Hey, er is weer nieuws binnengekomen. En we hadden het net over minister die zo zielig kijkt altijd. Nou, hier zie ik naar minister en die heet Dylan.
1: Wisselwurgers.
0: Ja, die kijkt nooit zielig. Die kijkt altijd heel vrolijk of heel ernstig.
1: Oh, nu kijkt ze heel ernstig. Of
0: maar,
1: wat vind jij dat ze vrolijk
0: kijkt? We gaan toch uiteindelijk, stappen uiteindelijk ook wel dat het een beetje begint te komen. Nederland is bereid meer bij te dragen aan de bescherming van de straat van Hormuz.
1: Oh.
0: Volgens onze minister Dylan. En ze willen eigenlijk nog een extra fregat er naartoe sturen. En ze willen eigenlijk de boten uiteraard met alle andere Europese landen, willen ze de boten die door de straat van Hormuz gaan begeleiden.
1: Ik heb een goed
0: idee. Ik snap niet waarom dat niet al niet veel eerder gebeurt.
1: Weet je welk schip ze daar naartoe moeten sturen?
0: De Hondurius.
1: Ja, met dat virus gewoon, ja. Hoppatee. Ja, en dan vind je dat niet een beter idee?
0: Ja, ik weet het niet, weet ik niet. Oh, over dat schip trouwens, heb ik toch nooit begrepen. Hoor, want ze hebben zitten dobberen rondom het Zuid-Amerika of Afrika, weet ik waar ze hingen. En toen uiteindelijk zijn ze naar Canarische eilanden toe gegaan. Met al die mensen die dan met zouden zijn eventueel. Dan denk ik van, joh, waarom zou je die halen? Joh, laat die boot gewoon naar Nederland gaan. Het is 3 dagen varen en dan waren ze in Nederland geweest.
1: Ja.
0: Dat is veel makkelijker geweest.
1: Ja, waarom zit jij eigenlijk niet in het kabinet?
0: We hebben niet met het kabinet te maken.
1: Oh, wie verzint dat dan?
0: Dit is de kapitein.
1: Waarom ben jij geen kapitein?
0: Ja, kapitein Rob.
1: Oké.
0: Okay. Dat was vroeger een stripblok van, hè? Kapitein Rob. Weet je het niet?
1: Ja, dat weet ik wel. Mijn vader las die.
0: Ja,
1: ik weet ook nog hoe die boekjes eruit zagen.
0: Het was
1: zagen.
0: Geen stripboek. Het was wat je zo half stripboek en half lezen.
1: Het was ook weer van dat voor het X-millennium gebeuren. Echt voor de pruimentijd heet dat.
0: Juist, ja. Okay. Maar goed, dus dat vind het wel goed nieuws eigenlijk. Laten ze met z'n allemaal in richting Iran gaan. En elke raket die naar zijn boot geschoten wordt, moeten ze meteen 10 uur afschieten naar Iran toe.
1: Okay.
0: Maar goed, dat stopte helaas niet. Maar dat zien we nu ook weer in Israël en Libanon en alles toestanden.
1: Libanon, je wordt er niet vrolijk van, hè? Allemaal.
0: Het zal de volgende grote oorlog worden. China die Taiwan binnenloopt.
1: Nou ja, dat zou best kunnen. Ik hoop het niet. Ik begrijp het niet. Weet je, we staan met z'n allen op de dam. En dan uiteindelijk denk ik, we hebben er helemaal niks van geleerd. Ik heb het al een paar keer gezegd, het is echt zo. Ja, weet je, er is maar één weg. Hou er mee op. Of niet dan?
0: Ja, dat lijkt me ook. Ja, maar goed. Het gaat wel, en dat is wel het verhaal natuurlijk. Dat heb ik verleden week wou ik dat zeggen. Het is natuurlijk wel zo, de oorlog, Iran en alles. Maar bijvoorbeeld de Shell, die heeft de laatste half jaar zoveel miljard extra winst gehaald.
1: Ja, daarom is die benzine zeker zo niet
0: te
1: betalen.
0: Ja, maar het is echt een soort van al die oliemaatschappijen, die verdienen er echt een goud aan.
1: Ja, triest, hè?
0: En dan denk ik van, nou, stop dan, druk dan die benzine maar uit. Dat doen ze ook niet. Dus ja, zeg het maar.

0: Daarom ook niet in de politiek wezen. Dat gaat echt niet werken.
1: Nee, volgens mij ook niet. Volgens mij mag ik nog een liedje draaien, ja. Of niet? Oh nee, ik moet hier afsluiten, denk ik.
0: Ja, dus dan mag ik
1: jij zelf... hebt niks meer.
0: Nou, welk liedje heb jij dan?
1: Nou, Be the One. Daar zijn we het wel over eens.
0: Dua Lipa.
1: Gaan we dat doen.

0: ziek van Dua Lipa.
1: Ja, zie, zijn we toch weer even eens. Ik had nog wat willen vertellen over parels voor de zwijnen.
0: Ja.
1: Dat doe ik volgende week.
0: Goed zo. Dan, ja, hierna komt Stemloos.
1: Maar volgende week ben ik er niet. Maar goed, dan spaar ik het even op voor daarna.
0: Eventjes. Hierna komt Stemloos met
1: Ben. Die is terug uit Frankrijk.
0: Ben is van Frankrijk. Frans eten heeft hij genoten. Alleen het witte stopbrood.
1: Hij vond de stopbrood helemaal niks. Nee, nou, precies.
0: Dan, maar kan misschien... dan kan je crackers ook eten, Ben.
1: Je hebt ook pain complet. Dat is bruin brood. Dat kun je daar gewoon bestellen.
2: Ja, mijn hotel.
1: Ja.
2: Af en toe kon je het snijden 's morgens. Maar goed, dat is een stukje.
1: Oké, nou goed. Ga je Franse chansons melodieën draaien vanavond of niet?
2: Vanavond is het instrumentaal, wat is je moeilijk, hè?
1: Instrumentaal, afwek, jawel, maar goed, aan Franse instrumentale nummers of niet? Moet je zeggen non. Pas du tout. Nou, dan gaan we nu afsluiten, want je hebt nog... 2,50.
0: Juist.
1: Iets minder.
0: Luisteraars, een prettige avond. Wij zijn er volgende week dinsdag weer. En uiteraard ook aanstaande donderdag. En succes met je peertje.
1: Prettige avond. Gaan we doen. Doeg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
1: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
3: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Het kost de hele avond. Het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend. Nee.
1: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Ja, de temperatuur is buiten beneden normaal, maar gelukkig in de studio is het normaal. En dan kunnen we ook normale instrumentale muziek draaien. Ja, wat gebeurde er? Ja, die microfoon die schoot los, dus ook dat nog eens een keertje. Nu is het, zover ik weet, normaal. Dan kunnen we ook beginnen. Ja, met de plaat van de Sweet People, Purge. Nooit van gehoord, maar van de mooie cd Summer Dream.

De groep Sweet People, die bekende Sweet People, is ook van dat muziek met die vogeltjes erbij en dan instrumentale muziek op de achtergrond. Dat is een mooie Franse titel, maar daar wil ik me eigenlijk helemaal niet aan wagen. Bij het volgende nummer gaan we naar een saxofoon, naar Fausto Poppetti. En het nummer is Feelings, maar dat is ook van Maurice Albert. En wat blijkt, André van Duin, die heeft in 1976 ook een mooi nummer van gemaakt. Wielen, meer dan 1000 wielen.

Een hele mooie van Fausto Papitti, maar niet geheel stemloos. Maar deze cd of dit nummer wordt wel gerangschikt onder instrumentaal. Ja, dat heb je nou eenmaal als je dat zelf kan bepalen. Hoe of wat? Wij hebben weer een hele mooie, maar dan met een accordeon. Dat is eigenlijk een oud nummer van Dawn met Tie a Yellow Ribbon Round the Old Tree.

De Diamond Accordion Band met Yellow Ribbon Accordion. En zoals je weet, als je wel eens meer naar stemloos luistert, dan komen er verschillende muziekinstrumenten aan de beurt. We zijn nu toe aan de gitaar. Dat is Henk Marvin en Mark Knuffler. Nou, Henk Marvin is natuurlijk de leader van de Shadows. Mark Knuffler, die hebt natuurlijk eigenlijk een solo, mooie solo projecten gedaan. Maar in ieder geval met een nummer van de Shadows, maar in dit geval natuurlijk met twee gitaren.

Wie waren die laatste snaren? Is het Henk Wavin of is het Mark Knuffler? We gaan nou naar een titelsong of het thema van Dear Hunter. Daar hebben we wel Thijs van Leer gevraagd om dat eventjes na te doen met zijn fluit. Het is onder andere Cavatina.

Datzelfde nummer is natuurlijk ook te horen bij de Shadows Cavatina, want het team from the Deer Hunter, hè, zoals dat bij hun dus heet. We stappen over van een fluit, gaan we naar een synthesizer. Dan hebben we natuurlijk de bekende Jean-Michel Jarre, maar ook Vangelis. Maar er is ook een synthesizer bespeler, Star Inc., die specialiseert zich een beetje op nummers van een popgroep, om die te verwerken op hun manier. In dit geval is het It's a Sin, en dat is een nummer van de Pet Shop Boys.

betekent dan deze muziek meer dan muziek? Inderdaad, we gaan naar een special toe. Een special van het orkest van Percy Faith. En we beginnen met een hele mooie en hele bekende ook. Team from a Summer Place. Ik heb het al weken geleden al een keer gedraaid. Maar nu vier nummers achter elkaar. Misschien nog met na tweeën een nummers, een jingle ertussen. Dat zou nog kunnen. Maar laten we maar met een hele bekende beginnen.

kennen dit nummer eigenlijk van Peggy March, maar toen heette het I Will Follow Him. Maar goed, de laatste, daar zijn we aan toe met het hele mooie orkest van Percy Faith. Delicado.

0: Stemloos. Met filmmuziek.
1: We gaan met filmmuziek helemaal veel over de grenzen. Want we gaan nu weer naar Italië. En we weten wel, Ennio Morricone die heeft ontzettend veel mooie filmmuziek gecomponeerd en gespeeld. Misschien met zijn orkest. Maar een minder bekende film, zeg maar, is The Sicilian Clan. Nou, ik heb het eens beluisterd, maar eerlijk gezegd, het klinkt best aardig. Laten we maar eens gaan luisteren.

Ik vind het toch wel bijzonder, dat speciaal geluidje. Ik vind ting, ting, ting, ting. Ja, ik kan het niet goed nadoen, maar ik vind het wel leuk. Dat viel me ook op het nummer toen ik het vooraf ging luisteren. Goed, we gaan naar een plaat. Die gegevens die heb ik allemaal aan Theo gestuurd. Henk Burns. En waarom dan? Omdat hij allemaal nummers speelt van Elvis. In ieder geval heel op zijn versie. Ja, ik vind het heel mooi hoor. One Night.

Ja, het heeft toch wel wat weg van The Shadows, vind ik hoor. Hank Burns met One Night. Met het nummer dus van Elvis. Bij het volgende nummer, ja, dat kreeg ik een tip van mijn neef Erik. En Erik die zei van, ja, moet je eens gaan luisteren naar Ryuichi Sakamoto. Nou, dat zegt dat al een beetje. Dat komt natuurlijk uit Japan. En ik heb eens een paar nummers beluisterd. En ik heb in ieder geval twee uitgekozen. En dat volgende komt wat later. Het volgende nummer, dat zal ergens nou, een stukje verder in de tijd zijn. Goed, we gaan naar Rain luisteren.

Rain, ja. Het is, vandaag heb ik het ook alweer wat geregeld in ieder geval. En u weet, vanmorgen heeft het wat meer geregeld voordat ik wegging. Maar we hebben nu wat anders. We gaan naar de muziek van Ludwig van Beethoven. Nou, niet zo heel zwaar in dit geval, maar we gaan naar 1973 in Exception. Bewerkte het nummer van Ludwig van Beethoven, Romance.

We hoorden ook onder andere Rick van der Linden, die ooit eens was getrouwd met Penny de Jager. Die danste dus in top-op van Nederland. Ja, dan gaan we naar Schotland. We hebben natuurlijk hier de backpipes en drums van de Cordon Highlanders. En het nummer heet My Home in the Hills.

Hebben we nog eventjes en dan sluiten we af tot 9 uur. En dan komen we straks terug met het nummer van Mr. Ekkebilk, Never My Love. Maar dat heeft nadere toelichting nodig. Dat vertel ik dus na 9 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulse.
2: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
1: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lou FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Welkom in het tweede uur. Even dus toelichting op het volgende nummer. Het heet dus Mr. Eckerbilk met zijn klarinet met Never My Love. En waarom dan dat nummer? Want dat kwam ik ook tegen in de tv-serie The Outlander. Waar trouwens nog een laatste serie van komt. Ja. Dus ja, dat vond ik wel erg mooi. Want dit is wel de instrumentale versie natuurlijk. Die andere was van de Association.

Never My Love. Het hele mooie, ja, van Mr. Ekkebilk. We hebben in het eerste uur een gitaar gehad met Henk Marvin en Mark Knopfler. Maar nu hebben we dus weer eentje met een Shadow Self. En I Know Him So Well. Maar dat is een nummer van Barbara Dixon en Elaine Page.

I know him so well van de Shadows. Heel mooi. Lang geleden heb ik eens een keertje, nou niet zo heel lang geleden, heb ik Chris Hintz ontdekt. Ja, die speelt ook fluit. Niet zoals heet die, ook die andere, ook weer Thijs van Leer. Maar dit is een dwarsfluit van Chris Hintz. En toch wel een aardig nummer, vond ik. Dat is Soul Reggae.

0: stemloos. Met de trompetplaat. Trompetplaat.
1: Trompetplaat. Die trompetplaat, ja, dat betreft eigenlijk een melodie van Paul de Senneville. Dat is meer in de hitparade gekomen volgens mij. Maar de originele is van J.C. Borelli. Dolanus Melody. Dat is een iets andere uitvoering, maar ik vond die van Paul de Senneville zelf wel heel mooi eigenlijk.

Zo klonk het originele met Dolanus Melody. We duiken naar de klassieke muziek. We gaan naar de componist Boccherini met een minuet. En daarin E major string quartet nummer 11 en in G308. Ja, dat hoort er allemaal bij, hè? Bij de klassiek.

Heel mooi, hè? Van Boscherini met Minuet. Een klassiek, maar blijft een beetje in klassiek, maar een heel andere uitvoering. We hebben een cello van Hauser. Die heeft het Zwanenmeer. Dat is ook meer de muziek van Tchaikovsky. Maar ja, dat is natuurlijk een heel ander iets met een cello apart.

Tot zover dan alle klassieke nummers die we zover hebben. Even kijken of ik nog iets meer heb. Oh ja, nog iets verder, maar dan met James Last. Maar ook weer een modernere versie van iets anders. We gaan naar een gitaar, want we hebben hier Francis Goya met Le Petit Chardin. Aangezien ik in Frankrijk ben geweest, weet ik nu een klein beetje wat dat kan betekenen. Le Petit Chardin, dat betekent dus de kleine tuin volgens mij.

Van de solo-artiesten van we het net gehad hebben, Francis Goya en Hauser, gaan we weer naar een groep, Booker T en de MG's. Niet zo'n bekend nummer, maar ja, hij is natuurlijk wel bekend van onder andere Time is Tight en Soul Limbo. Maar dit is Mo Onions.

typische geluid van Booker T en de MD's met Mo Onions. We gaan weer terug naar die Japaner die piano speelt, Ryushi Sakamoto. En dan met een nummer dat zegt, ja, dat past misschien niet nu, maar ja, het is, omdat het instrumentaal is, merk je natuurlijk niet de titel, hè. Merry Christmas, Mr. Lawrence.

Merry Christmas, Mr. Lawrence, met die Japaner aan de piano. Heel wat anders, hè? Van de piano gaan we weer naar een klarinet. En diegene die de klarinet bespeelt, dat weet ik helaas, ik kan dat niet vinden. Ja, misschien is dat nog een keer te vinden op Spotify, denk ik. Maar met een heel mooi nummer natuurlijk weer van Art Garfunkel. Bright Eyes.

Tijdens mijn reis naar Frankrijk kwam ik ook medepassagiers tegen. En ik ben altijd wel een beetje benieuwd, ja, omdat ik toch een beetje met iets met muziek doe. Van wat vinden jullie mooi? Wat vind je mooi? En een man die antwoordde mij, ik heb iets heel moois, zegt hij. Dat is Moldau van Smetana. Ja, dat kan best, maar ik heb het origineel eens even bekeken. Dat is 12 minuten. Nou, dat vind ik net een beetje te lang, want het is wel van Bedřich Smetana. Die is geschreven in 1874. Maar ik heb natuurlijk onze bereidwillige James Last bereid gevonden om daar toch iets mee te gaan doen. De Moldau, in dit geval iets van 4 minuten.

een laatste uithaal van het orkest van James Last met Moldo van Smetana. Of Smetana, hoe je dat maar wil zeggen. Even kijken, het gaat naar het volgende nummer. Even een toelichting, want enige tijd geleden heb ik in de middagmatinee De Roos gedraaid van Bette Midler. Daar krijg ik zeer positieve reacties op. Ik vond het ook heel mooi. Maar de Zuid-Amerikaanse panfluiter Leo Rojas... Ja, die heeft er ook weer wat heel wat moois van gemaakt. Zoals hij de

Typisch Leo Rojas, hè, met geluiden van stromend water. En we horen ook vogeltjes allemaal op de achtergrond. Ja, wat wil je als je in Zuid-Amerika zit? Van Zuid-Amerika gaan we weer naar Volendam. Ja, twee leden die er volgens mij uit de BZN-tent zijn gegaan. Tol en Tol. Maar die hebben een mooie cd gemaakt. Die heet ook Tol en Tol. Maar een van de andere nummers heet Riding Bikes.

We zijn bijna aan het einde gekomen van Stemloos, want het is alweer 4 minuten voor 12. Voor 12. Ik ben wel heel enthousiast. 4 minuten voor 10 inderdaad. We gaan met Cor Stijn nog even eindigen. En daarna de eindtune.

Ja, dit was het dan weer. 2 uur stemloos. Met een beetje afwisselende muziek. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk gevonden hebben. Tenminste, als je tijd hebt gehad om te luisteren natuurlijk. Ik zou bijna zeggen tot vrijdag aanstaande, maar dat is niet helemaal waar. Ja, want mijn collega Jeanette is verhinderd. Die wordt druk met andere zaken. Dus morgen van 12 tot 2, de middag, matinee. En ook weer een beetje nostalgie. Zeker de jaren 60 en 70 komen aan bod. En natuurlijk niet te vergeten de lokale informatie, want dat is ook belangrijk. Vooral op een lokale zender.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
1: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Lou FM.
1: Ja, luisteraars, WWWW, Wat Wij Willen Weten. En Egbert doet de techniek en die gaat heerlijk meepraten en al soort dingen meer. En we hebben een drietal dames hier in de studio zitten. En die gaan alles vertellen over Vestingval. Maar misschien jullie zelf even moeten voor... Hoe noem ik dat weer? Voorstellen. Ik ben even daar. En Letty. Letty is het Letty. Goed voor mij.
2: Letty.
1: Elke keer Letty. Oké.
2: Ja, IE. Ik zit in de werkgroep educatie. Dus samen met Marja hebben wij de scholen bediend dit jaar.
1: Vera.
3: Ja, ik zit dit jaar voor het eerst in de werkgroep beeldend.
1: Ja?
3: Dus dat vind ik heel erg leuk om te doen. En ik ben zelf ook kunstenaar.
1: Ja, hij doet het wel.
3: Okay.
1: Ja,
3: daar
1: hoeft niet bang voor te wezen. En je hoort wel je geluid.
3: Ik hoor wel.
1: Ja, dat gaat goed, ja. En je bent van mede-eigenaar van Amuse.
3: Ja, ook, ja.
1: Nou, kijk eens, anders is ook kunst.
3: Ja, zeker, ja. Kookkunst, heel belangrijk voor de mens.
1: En Doris Koning?
4: Ja, ik ben Doris Koning.
1: Ja.
4: Ik ben voor het tweede jaar onderdeel van de werkgroep programmering. En hou me bezig met een mooi programma neerzetten voor het hele festival.
1: En is je geluk zo te zien?
4: Nou, ik zou het maar even checken. Het
1: is voller dan vol, denk ik.
4: Geweldig mooi programma.
1: Ja, nu nog het weer. Dat heb je niet geregeld.
4: Nee. Maar dat laten we over aan de elementen.
1: Blijft droog. En we gaan straks met Egbert ook nog even praten over Kim Puk. En wie is dat Kim Puk? Nou, gaan we zelf horen, Egbert. Wil je eens een muziek luisteren?

0: Ja, luister. Nou, we gaan praten inderdaad met Letty, Doris en Vera over Vestingval. Komt de naam Vestingval vandaan?
1: Nou, dat is voor mij heel erg duidelijk. Het wordt georganiseerd in de vesting van Elburg. En ja? Het is een festival. Knip, plak, Vestingval.
0: Ah, oké, okay, zo. Modern zeg even, ja. Zo'n oud stadje.
2: Had ik ook nog kunnen verzinnen.
0: Wat jij ook zou kunnen bedenken. Ja. Ja. Dan ga jij een beetje slim doen hier.
2: Nee, want ik ben geboren in de vesting en het heet de vesting. En het is een festival, dus ja, 6 en 1 is 2. Ja,
0: ja, goed, echt, we zijn geweldig, jongen.
2: Ik dacht dat jij dat wel had.
0: Zal
2: kunnen.
0: Ik even weggaan weer?
2: Ja, we kunnen ook ruilen.
0: Oké, is ook geen probleem. Dat is... Vleden is jullie hier ook geweest? Elk jaar denk ik, als een beetje, nu is het een beetje laat, want het een of ander is dat blijven hangen. Maar goed, ik denk gisteravond zat ik bij de Chinezen, kun je nagaan. Ik denk, ik ga een appje sturen. Nou, het was meteen weer voor elkaar. Iedereen zit hier nu weer.
1: Ja
0: hoor.
3: Ja,
0: dus dat is, daar gaat het uiteindelijk om. Begint allemaal woensdag.
1: Woensdagavond. Is de openingsact om
0: 30:30. Jij hebt de organisatie gedaan, begreep ik.
1: Ik ken het programma bijna in mijn hoofd. Ja? Woensdagavond om 30:30 begint het met een prachtige dance act. Dat hebben we de andere jaren nog niet veel gehad. Dus dit is echt nieuw. Een jonge dansgroep van iDance uit Nunspeet. En die gaan een prachtige act doen op de knip. Dus in het midden van de vesting.
0: Hoe laat?
1: 6:30.
0: 6:30, ja, oké. Okay.
1: Kom dat zien.
0: Woensdag, daar ben ik van vrij.
1: Hier, voilà.
0: Even kijken, ja, inderdaad.
1: En woensdagavond zijn ook de locaties dan geopend. Zodat de mensen de kunstwerken kunnen zien. Die zijn geopend van 7 tot 9.
0: En ja, jullie hebben een heel mooi kaartje. Want de kaartje zwerft overal, denk
1: ik. Prachtig. Ja, we hebben hele mooie programmaboekjes die her en der liggen. We hebben ook een prachtige website waar ook het hele programma op staat. Op www.vestingvalelburg.nl kun je alles digitaal bekijken. Ook informatie over de kunstenaars en de artiesten. Ja, je kunt je helemaal inlezen en je hele programma samenstellen. Zodat je niets hoeft te missen.
0: Egbert.
2: Ja. Ja, ik heb ook even gekeken net naar de programmering. Ten eerste pet je af dat je op die manier zoiets kunt programmeren en organiseren. Dat is nummer 1. Ten tweede vraag ik me af. Er zijn gigantisch veel kunstenaars en heel veel organisaties die meedoen op allerlei gebieden. En dat maakt het natuurlijk mooi en exclusief. Maar van waar al die moeite? Want je kunt ook met de helft van de mensen misschien ook zo'nzelfde festival doen. Of is het juist dat expres dat je veelzijdig...
0: Lekker enthousiast is die, hè?
2: Nee.
1: Nee, ik vind het heel mooi. Nee,
2: ik vind dat een hele goede vraag.
0: Ja, echt
1: het is een hele mooie vraag. Maar weet je, voor ieder wat wils. Ja. We willen inderdaad veelzijdig zijn.
2: Ja.
1: En we hebben prachtige locaties in de vesting.
2: Ja,
1: die ook allemaal mee willen doen. En ook hun mooie locatie willen laten zien. En de ene kunstenaar past daar prachtig bij. En de andere weer op een andere komt beter tot zijn recht.
2: Ja.
1: Dus vandaar.
2: Maar en dan die hoeveelheid... Maakt het dan niet wat ingewikkeld voor de bezoeker, zeg maar?
1: En ze moeten keuzes maken, inderdaad. Ja. We zijn dit jaar echt...
2: Nee, maar zou het toch zonde zijn dat je na een week op de verjaardag komt... Je had even bij die kazemat te moeten kijken. Ja, ben ik niet al toegekomen, want ik zat in de kloostertuin.
1: Ja,
2: dus.
1: Ja,
0: ja, maar dit is het evenement, moet je een paar keer gaan.
3: Je kan ook 2 dagen gaan.
2: Twee dagen gaan. De ik denk dat je de hele week wel moet, als je alles...
0: Maar ik heb de vorige keer, vorig jaar heb ik geleerd van... begrepen dat een heleboel kunstenaars ook willen in Elburg willen op uit gebeuren, al soort dingen. Dat klopt toch?
3: Hoe bedoel je?
0: Nou ja, een heleboel
2: dat
0: een
2: graag
0: heleboel, het is
2: komen.
0: Niet alleen maar kunstenaars in Elburg. Ze willen heel graag naar Elburg komen.
3: Ja, ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Ja,
1: het is natuurlijk een unieke locatie en ook dat je bij mensen thuis mag exposeren.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk geweldig leuk.
3: En het is natuurlijk ook een hele mooie taak om dan uit te zoeken welke kunstenaar op welke plek het beste tot zijn recht zou kunnen komen. He, en daar gaan we dan over in gesprek. En dan ga je in feite die hele vesting inrichten met zoveel mogelijk zo goed passende kunst.
0: En je hebt alle kunstenaars die je aangeboden hebt gekregen, die heb je ook kunnen plaatsen?
3: Nee, we hebben ook wel een enkeling moeten zeggen dat het op die plek helaas niet doorging. Dus niet voor iedereen is plek. Dus er is wel meer. Er zijn nog meer kunstenaars.
2: Ja, even wat de kunstenaars betreft. Er zijn natuurlijk ook vaak kunstenaars. Die ook vaak vanwege de liefhebberij of vanwege gefascineerdheid door een bepaalde kunst, zeg maar. Heb ik wel eens begrepen. Ze worden niet echt miljonair, zeg maar. En misschien verkopen ze wel een keer een stukje. Maar in verhouding moet het je wordt er niet rijk van, laat het me zo zeggen. Ik heb ook, en daarom vroeg me gezien de hoeveelheid kunstenaars. Zijn er wel betaalde kunstenaars? Of heeft dat te maken met bijvoorbeeld de muziek, dat die wel betaald wordt en een kunstenaar die zelf iets maakt, die moet zichzelf maar bedruipen? Of hoe gaat het?
3: Nee, we zijn dit jaar begonnen met een stap richting Fair Pay-constructie. Dat is iets wat landelijk ook afgesproken is. Daar hebben we helaas nog niet het volledige budget voor. Dus wellicht als we volgend jaar nog meer sponsors hebben, dan kunnen we die kunstenaars wel gewoon Fair Pay betalen.
2: Wat betekent dat?
3: Nou, dat is een vergoeding voor kunstenaars die is afgesproken landelijk gezien. Omdat je inderdaad vaak als kunstenaar gevraagd wordt om iets ergens op te hangen en neer te zetten omdat het leuk is. Maar waar die kunstenaar vervolgens helemaal niks aan verdient. Wat natuurlijk niet helemaal eerlijk is.
2: Nee.
3: Dus die stap hebben we gemaakt. Kunstenaars krijgen ook reiskostenvergoeding. Dus,
2: En gratis broodje.
3: En ze mogen werk verkopen en daar gaat dan een percentage van naar Vestingval, zodat we Vestingval weer kunnen bedruipen, beter.
2: Ja, jullie hebben ook een hele grote groep sponsors, zag ik. Dus wat dat betreft is het voor het Vestingval financieel niet zo'n groot probleem, neem ik aan.
1: Nou, we kunnen altijd wel wat meer sponsoren gebruiken, want we willen eigenlijk alle artiesten en kunstenaars ook naar waarde toe waarderen. Ja. Dus sponsoren heb je eigenlijk nooit te veel. En weet je, als je de kunstenaars ook iets meer vergoeding kan geven, dan heb je ook, kun je ook andere kunstenaars de mogelijkheid geven om te exposeren. Daarnaast kun je als bezoeker, als je Vestingval een warm hart toedraagt, ook vriend van worden. En dan ben je dus eigenlijk ook een beetje een sponsor. Dat kun je eenmalig doen, maar dat kun je ook op jaarlijkse basis doen. En zodoende draag je ook bij aan het fundament dat wij het elk jaar weer
2: kunnen doen.
1: En ook misschien nog weer een stapje kunnen verder professionaliseren.
2: De meeste kosten gaan dus in principe naar vergoeding voor de kunstenaars.
1: Bijna alles, ja. Want de grote groep vrijwilligers die hier heel erg druk mee zijn, die doen het allemaal om niet. Ja. Dus,
2: en die vrijwilligers komen allemaal uit Elburg?
1: Veel uit Elburg en omgeving.
2: Oh ja. Ja.
1: Ja.
2: En nu toch, ik heb het net even snel bekeken. Wat wel geld kost, is het diner in de Kloostertuin. €75. Ik denk, nou, dat is toch al wat. Maar ik heb begrepen, dan kan er iemand gratis mee eten. Hoe zit dat in elkaar?
1: Dan heb je niet goed in het programma gekeken.
2: Hey, Rob, even verdiepen.
1: Ja. Vorig jaar zijn we begonnen met het verbindingsdiner. Toen nog voor 50 personen, 40 betalende klanten en 10 vanuit de voedselbank. Dus mensen die niet altijd in gelegenheid zijn om uit eten te gaan. In de Kloostertuin werd allemaal gesponsord. Was prachtig. En dat was voor €25 een drie gangen diner. Dat was zo'n succes. We hadden prachtig mooi weer. We hadden muzikale ondersteuning. Het was één groot feest. Het was één groot verbindingsfeest in de Kloostertuin. Dat wij hebben de ambitie gehad om het dit jaar te verdubbelen. Dus we hebben nu plek voor 100 dinergasten. 50 betalende en 50 vanuit wederom de Voedselbank, Stichting Present en Stichting Wil. Dus niet mensen die het niet alleen financieel zich niet kunnen veroorloven, maar ook vanuit sociaal isolement misschien niet in staat zijn om uit eten te gaan.
2: Ja.
1: Dus daar hebben we een samenwerking in gevonden met deze drie stichtingen. En die hebben 50 mensen aangedragen. En de andere 50 mensen betalen inderdaad iets meer dan vorig jaar, €75 voor 4 gangen, dus een gang extra. Maar daarmee draag je bij, je betaalt niet alleen voor jezelf, maar ook dus voor een ander.
2: Ja.
1: Dus alleen al bij het kopen van het kaartje ga je de verbinding al aan met iemand die zich dat niet kan veroorloven. Dus in het beginsel ben je al goed bezig.
2: Ja.
1: En dan gaat het hele festijn, ga je nog deelnemen aan.
2: Ja,
1: geweldig. Dat wordt weer één groot feest.
2: Ja, wel afhankelijk van het weer, denk ik, want het zit in de Kloostertuin. Dus als het een storm en regen. Dan
1: wij hebben een prachtige tent die we mooi gaan neerzetten. En versieren.
2: Ja, dat moet ook wel voor de veiligheid natuurlijk als je dit gaat doen. Ja,
1: zeker, nee, dat wordt helemaal goed.
2: Dat is duidelijk, want ik had het niet helemaal goed begrepen. Ik had wel gezien al net snel even, maar toen dacht ik betalen voor een ander. Dus dacht ik, ik moet sponsoren voor degene die het niet kan betalen. Maar je mag zelf ook meten.
1: Zeker. Ja,
2: zit er ook een wijntje bij voor dat geld?
1: Ja, zeker. Dat is dan wel exclusief de
2: drankjes.
1: De toegangsprijs is exclusief de drankjes inderdaad. Maar we verkopen flessen wijn. En die kun je dus ook in een verbinding gaan rondschenken met je tafelgenoten.
2: Ja, dan kun je ze ook zelf wel drinken.
1: Mag je ook. Ja. Alles mag. Het is helemaal fijn.
2: Eentje opdrinken, eentje weggeven.
1: Nou, Egbert. Geweldig. Goed concept.
0: Maar goed, het is uitverkocht.
1: Volgens mij zijn we nagenoeg vol.
0: Ja?
1: Ja, top hè.
0: Dus volgend jaar nog meer erbij.
1: Nou.
0: Kan niet groter daar, denk ik.
1: Je moet niet de grote schoenen aantrekken.
0: Nou ja, dat doe je al behoorlijk.
1: Maar dit is nog net behapbaar. En het moet ook leuk blijven in de Kloostertuin.
0: Ja.
1: De omwonenden moeten er ook niet al te veel last van hebben dat daar straks
0: misschien... En dat is overdags of 's avonds?
1: Het is 's avonds. Zaterdag 16 mei om 6 uur.
0: Oké, nou geweldig. Vorig jaar hebben er ook een heleboel scholen aan meegedaan. Ik kijk even naar Letty.
4: Ja, klopt. Ja, vorig jaar was echt een hoogtepunt eigenlijk.
0: Dat was een hoogtepunt. Dan kon elk scholier kon een, of is dat al jaar ervoor alweer, een dingetje maken.
4: Ja, ja, daarvoor kon een scholier ook dingetjes maken. Ja. Ieder jaar kunnen leerlingen dingetjes maken. Nee, vorig jaar was het thema vrijheid. Dus 80 jaar vrijheid was het themajaar vanuit de gemeente. Ja. En daar zijn toen ook heel veel scholen op aangehaakt. 7 basisscholen deden mee. En alle tweede klassen van het Lambert Frankens. Volgens mij hebben ze toen 600 kinderen en jongeren meegedaan. En die hebben toen de kazematten helemaal verlicht met vrijheidsboodschappen en flessen. Ja. En kledingstukken, dus textiel, kleding over vrijheid. Dit jaar zijn we weer vanuit het themajaar, vanuit het Centrum voor Cultuur en de gemeente Elburg hebben we weer een nieuw plan opgesteld. Het themajaar is hoeveel noten heb je op je zang? En onze uitvoering daarvan is geworden, daar zit muziek in. Dat was een iets minder breed gedragen thema dan vrijheid, waar iedere school eigenlijk wel mee bezig was. Maar evengoed hebben dit jaar toch weer zo'n kleine 300 leerlingen meegedaan. Wisselstukken of 125 van het Lambert Frankens, weer alle tweede klassen. En de basisscholen, de Wildemaat, Scola, de Blerk en de Arend uit Nunspeet. En de Arend uit Nunspeet, die deed vorig jaar ook al mee. Denk je misschien, Elburgse scholen.
0: Ja, een beetje ver weg.
4: Beetje ver weg. Waarom die ene school in Nunspeet? En dat is omdat het speciaal onderwijs is, speciaal basisonderwijs. Dat is hier niet in de gemeente Elburg. Heel veel kinderen uit Elburg
0: die gaan daar naartoe.
4: Dus, en de lerares van die groep, die werkt in Elburg. Dus zo is het gekomen dat ook de Arend meedoet, zodat we nog iets inclusiever zijn voor alle scholieren.
0: En hoe uitzicht dat?
4: Ze hebben twee verschillende programma's eigenlijk gemaakt. Voor het Lambert Frankens, dus voor het voortgezet onderwijs, hebben leerlingen op hun eigen manier hun favoriete muziekstuk verbeeld. In tekeningen, in schilderijen, maar ook weer 3D-werkstukken. Van alles. We hebben al ingericht in de oude bakkerij Schenk. Nou, het staat tafels vol met allemaal prachtige kunstwerken die muziekstukken uitbeelden. En het basisonderwijs hebben wij zelf, als vrijwilligers hebben wij lessen aangeboden. Dus wij zijn op alle 4 de basisscholen geweest met tassen en bakken vol met knutselmaterialen. De leerlingen zelf gevraagd om hedendaags voorwerpen mee te maken en eigenlijk van niets iets te maken, van niets muziek te maken. Dus bijvoorbeeld van een kledinghanger, of een gieter, of een pan, of een weet ik veel wat. En dat was vooral echt heel erg grappig om dat samen met de leerlingen te doen. Dus geen super professionele composities, maar gewoon vooral heel veel lol met het zoeken van geluid in alledaagse materialen. En die werkstukken die staan ook in Bakkerij Schenk. En er komt ook wat te staan in de kelder van de school. En er is ook een filmpje bij gemaakt. Want als je er alleen naar kijkt, denk je van... leuke knutsel, een doos met een paar elastiekjes en het is een gitaar. Maar er is een filmpje bij gemaakt waarin je ook heel goed kan zien... wat het proces van de kinderen was. Ja. En de lol die ze hebben gehad in het maken daarvan en het uitproberen. En ook nog een leuke, dat gebeurt morgen. Daar kan ik nog niet over vertellen, maar daar ga ik morgenochtend wel heen. Is dat Scola met een aantal leerlingen met hun zelfgemaakte muziekinstrumenten op bezoek gaat bij De Voort. Om daar muziek te maken samen met ouderen. Dus ook dat stukje verbinding, waardoor ze het over heeft, dat zit ook weer daarin. Dat je het samen kan doen, dat je samen lol kan hebben en dat dat heel belangrijk is.
0: Geweldig. Ja. We gaan even muziek luisteren. Robbie Williams zie ik.

0: Ja, luisteraars, we zijn aan het praten met de dames, zeg ik maar even, van Festival. Maar ik ga eerst even naar Egbert toe. Want Egbert, ik volg de Lou altijd een beetje. Elke dag wel. Zodra ik radio aan is, heb ik de Lou wel aanstaan tot bepaalde momenten. Dat er verkeerde muziek is, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar ik kom jou ook vaak tegen. En volgens mij kan het niet meer stoppen, hè, met Napalmeisje.
1: Nou, die kan sowieso niet stoppen. Maar het is ook belangrijk dat ze niet stopt. Want ze wil het graag doorgeven wat ze meegemaakt heeft als napalmmeisje. Maar ook vanuit het geloof, zeg maar, het evangelie wat ze gaat verkondigen omdat ze christen is geworden. Ze heeft ooit een keer een boek gekocht. En dat was achteraf de Bijbel. En dat heeft ze gelezen. En toen heeft zij gedacht, ja, in plaats dat ik boos word op die mensen die met napalm beschoten hebben, wil ik ze het vergeven en dat hun verder kunnen. En zij zelf ook.
0: Ja.
1: Is op zich uniek inderdaad. Iedereen kent die foto ook. Hè, dat ze dus daar als kind en de kinderen die daar lopen, zeg maar, die zijn dus door bombardement in Vietnam met napalm helemaal in de brand gesprongen, zeg maar. Ik heb er ook een documentaire van gezien en blijkt dat de piloten die dat gedaan hebben, dat die helemaal niet wisten dat de kinderen in die kelder zaten. Dat hadden een soort depot moeten wezen voor munitie. En daar schrokken ze dus zelf ook van toen ze die kinderen zagen vluchten. En ja, die stonden echt helemaal in de brand. En daarom zijn ze ook naakt, want die kleding is helemaal verbrand op haar lichaam. En doordat ze zo jong was, 9, en zij groeit, zeg maar. Want wij denken, nou oké, 30 graden verbranding, je gaat naar Beverwijk weet ik wat.
0: Probleem opgelost, ja, zo werkt het niet.
1: Nee, maar ik bedoel, doordat ze bleef groeien, is ze 35 keer geopereerd met heel veel pijn. Omdat dat elke keer uit elkaar getrokken moet worden. Zo. Haar gezicht is gelukkig bewaard gebleven, want ze liep dus de goede kant op. Nogmaals, iedereen kent die foto, is uniek. Ik heb haar een paar jaar geleden ontmoet. Toen was ze ook hier in de buurt toevallig. Niet toevallig, maar toen was ze in de buurt met Jan Gerritsen. Dat is een contactpersoon uit Oldenbroek. Die is daar toevallig haar tegengekomen in Canada. Zijn vrienden geworden. En sinds die tijd is het zijn de contactpersoon Jan. En die heeft mij ook benaderd. Want ze kwam in Europa. Ze komt naar Europa toe. Ze had ook in Frankrijk en in België nog vrienden. Waar ze op visite kwam. Toen is ook Jan, want die is geloof ik zoveel jaar getrouwd. Wou ze eigenlijk bij hem op de feestje komen als verrassing. Daar is Jan achtergekomen en zei, nou, dan is het ook wel leuk dat je toch even nog wat gaat delen met mensen als je hier toch bent. Vond ze een goed idee, dus ze geeft een lezing. En de kerk die we voor gekozen hebben is de Oosterkerk. Vanwege de stoel en de setting, zeg maar. Daar heb je, zeg maar, kun je met z'n allen.
0: Zo'n carré.
1: Ja, niet carré, maar dan kun je met z'n allen in de stoelen gaan zitten. Zonder dat er allemaal pilaren en alles. In die grote kerk heb je ook in kamp ook. Zo, allemaal moet je of om de hoek kijken of je moet een beeldscherm. Maar nu kun je gewoon met z'n allen naar het scherm. Het is ook gewoon op de middag even. Dus het is eigenlijk voor haar een tussendoortje, maar wel serieus. Hè. Er kunnen 900 mensen in. Ze geeft daar diezelfde lezing die ik al een keer eerder gezien heb. Met ook
0: in de kampen, hè?
1: Ja, PowerPoint presentatie. Maar daarnaast ook muziek. Hè, met een koor. Misschien dat er een Urkemannenkoor of een ensemble komt. Met Gerwin van der Plaat. Die is er ook bij weer piano. Dus het is niet alleen. Het is ook muziek dus. Het is ongeveer 2 uur dat programma. Voor tijd krijgen mensen een bakje koffie. Maar het is echt een must. Dat meen ik echt. Als je van geschiedenis houdt. En ook van dit soort oorlogstoestanden. Foundations heeft een foundation opgericht. Dat heet de Kim Foundation. Om kinderen in oorlogsgebieden, wat zij dus ook meegemaakt hebben, om te helpen. Als er wat gebeurt met een kind of de ouders overlijden. Dan gaat het geld naartoe. Dan zou je eens denken, met al die lezingen is ze met gemaakt multimiljonair. Nou, dat had ze op 2 manieren kunnen wezen. Maar dat is het totaal niet. Ten eerste, als ze het niet in de gelovige sfeer had gebracht, dan had ze dus heel veel aanvraag op televisie en zo. Maar ze wil juist vanuit het geloof, omdat ze bekeerd is, juist het geloof erbij halen, het vergeven ervan. En daar zit natuurlijk niet elk televisiestation op te wachten. Dus dat is een stukje inkomsten wat ze gewoon niet accepteert, omdat ze toch voor het geloof kiest. Tweede zijn er wat managers en organisaties die vanaf het begin, want zij is natuurlijk al heel lang een bekend ding is, dat zij heel veel gemisbruikt is, ook door bepaalde agentschappen. En die dan weer de royalties. En ze staat nog steeds onder bepaalde contracten. Waar ze nog vanaf moet. En dus ik wil niet zeggen dat ze armoedig is, maar het is geen vetpot. En alles wat ze hier doet, zeg maar, proberen we ook op die manier naar de Foundation de directe opbrengst. Dus ook wij hebben wat sponsors en zo die het programma boekje betalen. Nou, dan moet de koffie even af. En de kerk heb het ook voor weinig geld gedaan. Ik mocht niet zeggen voor niks, van alles wil iedereen in de kerk voor niks. Maar er moet wel iets voor betaald worden. Kosten deed mee en de gemeenschap van de hervormde kerk ook. En daar verwachten we dan, als er 900 mensen zich ook aanmelden via de verkoop van de tickets, dat ze met een mooi bedrag weer naar huis toe kan gaan. En bij Jan gezellig nog even wat te visite. Nou, dan is dat wel geslaagd. Maar nogmaals, als ik erop praat, kijk aan Kippenveld. Het is gigantisch een verhaal. En het kost maar een tientje. En je hebt zaterdagmiddag, je bent 2 uurtjes even weg. S'avonds heb je gewoon lekker weer eigen dingen. Je moet er echt naartoe gaan, vind ik. Want het is een gemiste kans als je het niet doet. Want zij zal niet heel snel zomaar elke keer naar Elburg toe gaan voor zo'n lezing. Nee,
2: 20 juni, hoe laat?
1: 20 juni, het is 3 uur 's middags. De opening is, of de inloop is 14:15, kwart over 2, met de koffie, en we zullen zorgen dat er een koekje bij is. En de verkoop van de tickets is vanmorgen gestart. En dat gaat via een site. Die kun je het beste kijken bij ons op de lokale omroep. Daar staat een soort linkje. En als je die aan kun je gelijk het aantal kaarten en de reserveringen doen. Dat is uitbesteed aan een organisatie. Zeg
2: maar. Gewoon loemedia.nl.
1: Ja, daar staat die informatie op. Maar die organisatie die doen we vaker, doet zij vaker zaken mee. En die regelen de kaarten, gewoon tickets, zodat iedereen op geregistreerd wordt dat je komt. Dus ja, echt een oproep. We zijn ook bezig om voor educatie voor de scholen. We hebben een paar scholen nu die waarschijnlijk ook met kinderen geschiedenis, soort geschiedenislesachtig, met geschiedenisleraar. Willem van Oren heb ik ook al benaderd voor de, ook Elburg zeg maar, ook natuurlijk de Joule, maar ook andere museums, om daar toch eens even naar te kijken. Autokundige vereniging ook. En Willem was heel enthousiast, dus die ga ik vanavond een mail sturen dat hij het ook in klasse gaat brengen.
2: Mooi.
1: En die kunnen voor 7,5 euro zeg maar met kinderen naartoe. Dus ja, ook een les voor ergens voor.
2: Ja. Duidelijk verhaal.
1: Ik ben heel enthousiast.
2: Jij bent hartstikke trots.
1: Ja, ik ben echt super trots. En ja, ik heb al eens keer eerder met haar gesproken. Dat was voor mij al bijzonder. Hè? Want ik bedoel, ze is voor mij de bekendste van ooit enkele oorlog dan ook. En die Vietnam, en vooral die napalm. Je ziet die beelden, laat ze ook zien. Want wij zien alleen maar een foto. Maar als je ziet hoe dat gebeurd is, ja, schrik je dan. Ja, snap niet dat ze nog leeft. Trouwens, nu ik het erover heb, ze waren bang. Nou nee, ze waren niet bang. Ze dachten dat ze overleden was. Daar vertelt ze ook nog een verhaal over. Even in het kort. Dus er waren mensen die hadden haar gezien. En die hebben heel snel met een paar doeken omwikkeld. Met natte doeken, omdat ze helemaal in de brand stond, zeg maar. En die hebben haar ergens in een gebouw daar neergelegd. Maar er lagen ook allemaal dode mensen, zeg maar. Een soort metrarium. En daar hebben ze haar gewoon bijgelegd om, ja, weet niet waarom, maar in ieder geval daar lag zij. Dus iedereen dacht dat zij ook dood was. Want het was ook haar gezicht was allemaal overdekt met doeken. En toen had er toch iets beweging in gezet. Toen heeft iemand gezegd, god, er is iemand die daar, hè? En toen hebben ze haar eruit gehaald. Toen bleek dat ze nog leefde. Dus zij hebben gewoon ook gewoon super geluk gehad, ja, op dat gebied. Nou ja, en zo zijn er heel veel in dat verhaal, nog veel meer dingen, dat je kippenvel krijgt. Maar ja, nogmaals, het is helemaal geen onderwerp om wat leuk is, maar het is wel bijzonder, zeg maar. Het is heel bijzonder dat zij ook hier is. Dat vind ik zelf heel erg. Dus ja, er zijn niet al te veel tickets. Nogmaals, het moet echt naartoe gaan.
2: Ik kan me niet voorstellen dat je niet naartoe gaat, en ik kan me niet voorstellen dat je niet uitverkocht raakt.
1: Ja, dat denk ik ook niet.
2: Gaan ze dan een tweede lezing doen?
1: Nee.
2: Nee, het is één lezing.
1: Nee.
2: Okay.
1: Nee, we willen haar ook niet belasten. Hè, want zij is ook in privé hier. Dus ja.
2: Nou, ja, hartstikke mooi in ieder geval. Ja. Leuk dat je daar ook bij betrokken bent.
1: Ja, het zou mooi wezen dat het vol raakt. Ja.
2: We gaan even door naar de vestingval. We hebben het even over een bekend iemand. Ja, dat is iets andere manier. Het napalmmeisje uiteraard, Kim Pukken. Maar we hebben hier een heleboel kunstenaars. Het aantal kunstenaars. Hoeveel kunstenaars hebben we, Vera?
3: Dat 20. Weet ik niet. Daar hebben we 20 beeldende kunstenaars.
2: 20 beeldende kunstenaars. Zitten daar bekenden bij?
3: Ja, zeker. Claudie Jongstra,
2: ja,
3: is internationaal bekend. Die staat ook in het MoMA op dit moment, New York.
2: Ja.
3: Dus daar zijn we heel trots op dat we die in Elburg mogen ontvangen.
1: Ken je die wel, Rob?
2: Ja. Ik heb een foto hier gezien.
1: Ja? Nee, maar ik krijg geen enkele kunstenaar. Dus al zeg maar dat.
2: Ja,
1: ik,
2: moet je in mijn huis even komen. Dat hangt al.
1: Ja, dat weet ik. Nee, ik weet dat heel veel kunst. Ik heb ook voor jou nog een keer een stukje gekregen. En ik weet dat je er ook liefhebber van bent. Alleen, ik ken niet de Johan Cruijff onder de kunstenaar. Snap je zo?
3: Nou ja, okay. Zij doet heel veel met wol. En verft ook zelf die wol met eigen natuurlijke producten uit haar eigen tuin. Dus ja, dat is heel, heel interessant om te zien. En prachtig mooi werk maakt ze. Maar dan hebben we ook bijvoorbeeld Jules Verhulst.
2: Mm-hmm.
3: Die heeft kort geleden in de fundatie geëxposeerd. Dus dat is wel ook een bekende kunstenaar van hier in de
2: buurt. Ja, je komt niet zomaar in de fundatie te hangen ook.
3: Dan weten we Renaat van Vuren. Die kennen we natuurlijk ook hier lokaal. Die heeft dat hele mooie boek gemaakt. Waar ook Arend to Boek op bij betrokken is geweest.
4: Klopt.
3: Nou, zij heeft dat heel mooi geïllustreerd. Dus illustratiekunstenaar.
0: Ja, voor mij heb ik die al eens een keer in de uitzending gehad.
3: Nou, zij
0: een paar maanden geleden heb ik hier in de uitzending. Ja, leuk.
3: Dus,
0: ja. Ja, leuk. Ja, inderdaad. Ja. Zo zie je toch allerlei bekenden weer
3: ja,
0: komen.
3: Ja, ik ga natuurlijk mensen... Ik doe mensen tekort.
5: Christa van Noorl.
3: Ja,
5: Christa. Hier uit de buurt ook.
3: Ja.
0: Ja.
4: En weet je wat ook wel heel mooi is, Rob? In het programma is er ook ruimte gemaakt dat je in gesprek kunt gaan met de kunstenaars.
0: Ja, ja.
4: Dus je kent ze nu nog niet. Maar als je met ze in gesprek gaat, dan zeg je volgende keer... Oh, maar waar is die en die? Want die ken ik.
0: Nou, ja, klopt. Maar is de bedoeling, die kunst, je doet anderhalve week kunstenaars zijn niet continu bij de festivalen bezig. Die op bepaalde momenten...
3: Nee, je kon opgeven wanneer je aanwezig kan zijn bij jouw kunstwerk. En dat staat ook helemaal opgenomen in het programma. Dus je kan dat precies opzoeken. Als je denkt van nou, ik vind het een heel interessant kunstwerk, dan kan je even kijken wanneer de kunstenaar erbij is. Kan je nog vragen stellen?
1: Ja, er staat bijvoorbeeld ook in gesprek met kunstenaar. Bijvoorbeeld Snoep Deuze, Kazemat, Vispoort of in de Kruidentuin.
3: Ja.
1: Dat betekent dat ook als ze daar staan, dat hun product daar staat. Wat ze gemaakt hebben, zeg maar.
3: Ja, hun kunstwerk staat daar.
1: Ja.
3: En als je in gesprek wil met die kunstenaar, dan is die kunstenaar daar ook bij. Maar hun kunstwerk staat gewoon op die locatie. Ja. Ja.
1: En dan nog even iets anders. Ik heb van allerlei concerten in mijn leven gezien en gehoord, maar een geurconcert nog nooit van gehoord.
4: Nou, dan kom je dus om dat te beleven.
0: Zeker komen.
1: Een geurconcert. Ja. Weet jij wat het is, Rob?
0: Je was dat sauna geweest.
1: Ja, ja, ja.
0: Heb je ook geurconcert?
1: Ja, maar dan kom ik voor mijn rust. Er hoeven geen concerten bij.
3: Ik ga daar zeker naartoe, want ik ben daar heel erg in geïnteresseerd. Want ik heb ooit een geurportret van een straat gemaakt.
0: Ja.
3: En ik heb een olfactofoon gemaakt. Dus dat is ook een geurorgel. Maar een geurconcert is mij nog nooit gelukt. Dus ik ga zeker daar naartoe.
0: Maar hoe zit zo'n geur... Echt, het is hartstikke... Die durf niet meer te vragen natuurlijk. Maar
1: jawel.
0: Hoe ziet zo'n geurconcert eruit?
3: Ja, dat weet ik dus nog niet. Dat gaan we meemaken.
1: Dat wilde ik ook net
3: vragen. Als je het over geuren hebt, dan heb je... geur wordt benoemd als geurnoten.
0: Mm-hmm.
3: En dan heb je topnoten, hardnoten en basisnoten. En die zijn verschillend van vervliegen. Dus de basisnoten blijven heel lang hangen.
0: Ja.
3: En de topnoten vervliegen heel snel. En een geur... Kijk, wij beschrijven bijvoorbeeld de geur van citrus. Dat is een geurakkoord. Want daar zit een aantal geuren in. Dus als je het dan over geurnoten hebt en geurakkoorden... Ja, dan zit je al snel bij een concert, toch?
1: Ja, ja, als je het zo...
0: Voor mij is het niet helemaal visueel, maar goed.
1: Ik vind het sowieso al bijzonder dat iemand dat kan verzinnen. Is al knap, hè?
3: Maar het is natuurlijk een andere soort van waarneming. En het bijzondere van geur is ook dat het eigenlijk rechtstreeks naar een herinnering of een gevoel gaat. Dus het slaat wat over.
0: Ja.
3: Dus als je het ziet, dan wil je brein nog wel corrigeren. Of die wil nog wel denken, ja, nee, maar dat is eigenlijk niet echt waar. Maar als je iets ruikt, dan ben je in een fractie van een seconde... in die herinnering van vroeger, sta je weer bij je moeder in de keuken. Als je stoofpeertjes ruikt, bijvoorbeeld.
1: Ja, dan sta ik sowieso al zonder stoofpeertjes. Want ik sta altijd bij aan de keuken om te eten. Dus
3: ja, zie. Ja, maar daar heb je toch mooie herinneringen aan.
1: Ja, zeker.
3: En die worden het snelst opgeroepen met geur. Dus niet zozeer met beeld. Maar geur is daar... Ja, je neus is dan een bijzonder zintuig eigenlijk. Wat we eigenlijk te weinig gebruiken.
1: Ja, nou, de basis kunnen we wel begrijpen. Alleen dan hebben we het dan nog over concert. Dus dat betekent dat ik met 100 man in zo'n zaal zit. En dat je tegen de buurman zegt... Nou, hoe vind jij het klinken?
3: Nee, ruiken dus. Ja,
1: ja, maar dan dat het de geur naar je hoofd gaat. En dat hij zegt, nou, ik heb iets meer van de citrus geur.
0: Ik denk dat jij er naartoe moet gaan.
3: Je moet het gaan beleven, ja.
0: Dan kan je
3: het
0: beter over
1: praten. Ik moet er ook naartoe, ja. Maar ik heb ook geen voorstelling. Is dat iets nieuws of is het al heel lang bekend, deze manier van concerten?
3: Nee, dit is wel iets bijzonders.
1: Ja, dat denk ik ook,
3: Je hebt niet overal geurconcerten, nee.
5: Maar ik denk wel dat het mooie is van festival ook. En sowieso van kunst. Hè. Je denkt heel snel van, oh ja, dat is een schilderij of een beeld ergens in een tuin. Alleen kunst gaat zo ontzettend over al je zintuigen en de persoonlijke betekenisgeving die je eraan toekent. En ik vind dat in dit programma dit jaar, ik ben ook verbaasd over andere werkgroepen, wat er allemaal staat. En van beeldende kunst tot muziek, tot theater, tot geurconcerten, tot weet ik veel het allemaal. Dat het heel mooi is om te laten zien dat kunst zoveel meer kan zijn dan alleen dat schilderij. Dat mensen zeggen, ja, ik heb niks met kunst. Dat kan niet. dat kan niet dat er niet iets tussen zit wat je zintuigen prikkelt of van je denkt van, oh, wauw. Ja, dus ik ben wel trots dat ik ook bij festival mag zitten.
4: Ook als je iets niet mooi vindt, doe dat ook iets met je. Dus je hoeft niet altijd meteen in katzwijm te vallen van een kunstwerk. Nee. Dat zet je ook aan het denken, wat we al eerder zeiden. En dat is een ontwikkeling.
1: Ja. Nou, ik was altijd een beetje sceptisch. En misschien ook wel een beetje ten opzichte van Rob. Want die is echt wel kunstliefhebber. En die ziet ook dingen wat ik absoluut niet zie. Maar dat is ook wel goed ook. Maar ik heb ook wel eens dingen waar ik, dat gingen voor goede doelen, weet ik veel. En er stond er ook een of andere kunstartikel. Dat bleek een soort meerpaalachtig iets houtstuk met dan weer een stuk glas erin. En daar een vogeltje op getekend. En er zat nog een ketting aan, weet ik veel. Nou, ik heb het gekocht vanwege het goede doel. Ik denk, nou, wat moet ik met zo'n stuk hout, weet je wel. Ik wil het niet helemaal in de kelder zetten. Maar toevallig was die kunstenares die het gemaakt heeft, gelukkig, die was daar ook. Nou, dus iemand zei tegen me, nou, die vrouw die hebt dat gemaakt. Ik denk, nou, dan ga ik eens eerst even met haar praten. Want voordat ik er misbruik van maak, dat ik er niks meer doe. Nee. En nou, die ging dat helemaal uitleggen, waarom en zo. En toen zag ik dat, denk, nou ja, er zit wel wat in. Dus nu heeft hij voor mij heel veel waarde. Kijk. Omdat ik haar gedachtegang daarin begrijp, snap je?
4: Prachtig.
1: En dat is natuurlijk ook met het hele kunstgebeuren. Want als ik sommige dingen aan de muur zie, denk ja, dan kan ik zelf ook wel een closetrol op z'n boven. En dan aan schilderen met een stukje wat erop. En denk, nou, wat prachtig. Maar als niemand weet wat de bedoeling daarvan is, dan is het nul waard, zeg maar.
2: Ik ga gemiddeld 2 keer per jaar naar Tessa toe op het ogenblik. En, of de laatste paar jaren. En er zit een winkeltje. En dus er zijn allemaal strandjutters en alles. En maar
1: die spullen.
2: En eerst denk ik, loop je erheen, denk ik, nou ja, het zal wel. Dan loop ik weer naar buiten toe. Nou goed, dan uiteindelijk kom je er toch in die week die weer bent. Ga je toch nog een keer naartoe. Maar dan begint eigenlijk, en dan kom je die kunstenaar tegen en alles. Die vrouw over het algemeen. En ja, en die gaat erover praten. En dan begint langzaam te groeien zoiets, hè?
1: Ja.
3: Nou ja, kunst maken is natuurlijk eigenlijk, tenminste kunst maken kan beeldend filosoferen zijn ook. Dus je kan ook over een idee of een concept kan je filosoferen. En dat kan gewoon in gedachten of in gesprek. Maar dat kan ook beeldend. Of in geur. Of in klank.
1: Ja. Maar het is net wat jij zegt, Rob. Doordat je voor de 3e keer door het museum wandelt en je komt iemand tegen.
2: Ja, museum. Het is gewoon voor mij de eerste was het gewoon een winkeltje achteraf met een zootje oude rotzooi erin.
1: Ja, hetzelfde bij mij
2: dat
1: thuis.
2: Dat was mijn gevoel een beetje. Ja, daar zit ik hier mijn kunst naast. Heb ik echt de oorlog nu.
1: Nee, je bedoelt hetzelfde
2: maar je begint
1: bij
2: wel,
1: mij
2: je moet wel leren. Ja, nou, ik ben nooit jouw schuur geweest. Nou, maar
1: hetzelfde idee.
5: Maar ik denk dat ook, wat ik net vertelde over dat werk van kinderen, dat je daar binnenkomt, en dat zijn inderdaad gewoon wc-rollen met elastiekjes erom en weet ik veel wat. Maar dat je door dat filmpje dat je nog beter begrijpt waar zij mee bezig zijn geweest. Ja. En dan wordt het waardevol. En het leuke is dat je ook op de locatie de oude bakkerij Schenk, achterin, zeg maar, waar echt nog de oude oven staat.
1: In die steeg,
5: daar kan je ook zelf muziek komen maken. Dus daar wordt ook een geluidslab, zijn we bezig om dat op te richten. Dus daar staan allerlei potten en pannen. We zijn ontzettend gesponsord, ook door de kringloopwinkel, door stangen en ook door Techlab om toffe dingen neer te zetten. Dus je mag er zelf lekker komen klooien en spelen en muziek maken. En op de zaterdagen zijn er nog wat meer exclusieve materialen. En dan kunnen kinderen, volwassenen ook trouwens, die kunnen daar van 1 tot 4 een workshop volgen om een eigen muziekinstrument te maken. Van niks.
1: Ja, ik had het net ook even gekeken. Inderdaad, je kunt op een gieten blazen bijvoorbeeld geluid maken. Maar stel je voor dat je ontdekt wordt. Zijn er dan nog toekomstplannen met zoiets? Of is het gewoon
5: voor de kinderen, als de kinderen ontdekt
1: worden? Nee, stel je voor dat het mij lukt om 2 noten eruit te halen. Dat ze denken, nou, die man heeft talent.
4: Dan kom je in het programma volgend jaar.
1: Ja. Oké,
5: ja. Precies, dan mag je de opening doen.
1: Oké, ik ga gelijk proberen om met de gieter even te oefenen. Maar nee, even serieus. Ik ben heel vaak ook sceptisch hoor, tegen de kunst. En vooral omdat ik daar natuurlijk geen verstand van heb, niet in verdiept heb. En ook niet in de mensen die er allemaal bezig zijn. En nogmaals, net wat Rob zegt, als je met iemand in gesprek gaat, die gaat uitleggen hoe het zit. En waarom als dat zo gemaakt is, ja, dan wordt het al 100% beter natuurlijk.
2: Ja.
1: Maar er zijn dan misschien, dat jullie daar ook eens een antwoord op kunnen geven. Er zijn natuurlijk ook wel projecten. Hè? Ik heb het dan over de grote schilders. Die Mondriaans en zo. En dan heb je ook nog dat ene rode doek, wat alleen maar rood geschilderd is met een kwast. Dat kost 148 miljoen. Dan wordt die beschadigd. Dan wordt die nog eens een keer voor 20 miljoen gerestaureerd. Terwijl die man bleek achteraf gewoon net zoals bij mij, bij de HEMA, even dat ding weer rood gemaakt hebben. Ja, daar begrijp ik echt totaal niks van. Ik bedoel, dat kan Rob zelfs nog en ik. En dan wordt, en ik kan natuurlijk wel een naam aanhangen van degene die het gemaakt heeft. Maar als zo'n restauratieproject, omdat er iemand met een mes is, alsnog weer 20 miljoen moet kosten, daar begrijp ik niks van.
4: Echt. Nou, nee, maar dat zijn afwegingen die worden in de kunstwereld gemaakt. En ja, een kunstwerk krijgt natuurlijk waarde, omdat er steeds meer vraag naar is. Dat bepalen wij, hè? Dat doen wij met z'n allen. Ja,
3: nou, en ik hoor jou zeggen van ik ben nogal sceptisch over die kunst en zo. Maar dat is het leuke van Vestingval, is natuurlijk dat je gewoon door die stad kan banjeren, overal binnen kan stappen waar je zin in hebt. En als je er even klaar mee bent, dan haal je even lekker een biertje op het terrasje. Of je gaat
1: nee, dat is ook prima. Lunchen. Ik vind het ook juist. Ik ben ook heel enthousiast over dit. En vooral de programmering en dat het in Helburg is voor mij.
3: Je hoeft niet een heel museum door te akkeren. Maar je gaat gewoon een paar dingen naar binnen. Ja. Nou ja, en dan kom je er morgen terug.
5: Ja, en het is goede kwaliteit, maar niet pretentieus. Ik denk dat het dat is. Ja.
1: Nou, dat klinkt ook goed. Rob, ga je ook nog naar de...
2: Ik hobbel er gegarandeerd doorheen. Ik weet nog niet precies wanneer. Maar de opening, misschien ook woensdagavond. Die opening, dansact, vind ik wel leuk.
3: Ja. Heel mooi.
5: En ook nog je hebt schilderij aan je muur. En je kan ze sowieso kopen. Maar er is ook een overzicht tentoonstelling aan de Beekstraat 14. En Vestingval wordt afgesloten met een veiling van kunst.
2: Beekstraat 14, waar is Beekstraat 14?
5: Dat is waar Guus zat.
4: Het pand naast de HEMA.
2: Oh, links Guus. Naast
4: de HEMA, naar de HEMA staat.
2: Oh, oké. Okay. Ja. Oh, daar waren ze inderdaad gisteren al een beetje aan het rommelen. Zo.
3: Klopt.
1: Maar als we het over Beekstraat 14 hebben, dan hebben we het over ontdekt talent op de piano. Beekstraat 12. Nou, als Guus naast de HEMA zit, dan moet 12, want ik weet de nummers omdat ik er tegenover geboren ben, dan moet 12 de HEMA wezen.
4: Klopt, Ontdek je piano is een losse piano die gewoon door de stad heen
1: Waar, ik dacht dat het verderop bij de dokter had je namelijk ook
2: kosten. Ja, daar heb je ook. Bij de dokter heb je toch ook het een en ander?
5: Ja, bij Hutten.
4: Muziekkamer aan de week. Ja.
1: Dat zal wel 24 wezen of zo, een nummer.
4: Klopt, ja, dat weet jij dan weer. Maar dat is in het pand, in de oude huisartsenpraktijk van de familie Hutten. Dat is de muziekkamer aan de week.
1: Nou ja, oh, achter dat. Nou, die Hutten zelf doet het ook vaak. Hè,
4: klopt. Maar dus, wat zei je over die piano bij Beekstraat
1: 12? Ja, ik denk bij de HEMA staan ze tussen de broodjes worst met de piano.
4: Nee, dat is ook gewoon op straat. Het is zeg maar net als dat op stations ook een piano staat.
1: Oh, waar
4: mensen op kunnen spelen.
2: Hey, maar even, je had over een veiling. Ja. Dus de zaterdag, de laatste zaterdag neem ik aan?
4: Nee, dat is vrijdag. Dat is dan de 22e. Laatste vrijdag van festival. Ja. 22 mei, dat is een overzichtstentoonstelling. Dat is al vanaf de opening van Vestingval.
2: Uiteraard.
4: Alle kunstenaars hebben daar één kunstwerk, zetten ze daar neer. Dus een overzichtstentoonstelling. Zodat je daar ook je hele rondgang in voor Vestingval kunt beginnen. Want dan kun je namelijk even kijken, hey, wat is van welke...
2: Dat is leuk,
4: Waar wil ik echt die locatie gaan bezoeken? En op vrijdag de 22e is dan om 5:00 de veiling. En op die stukken die daar zijn tentoongesteld, die zijn dus te koop. En die worden per opbod met een heuse veilingmeester. Onze oude voorzitter Hans Smit, die doet dat echt op een geweldige leuke manier. Kun je ook gewoon heen om daar te kijken, om eens een keer bij een veiling aanwezig te zijn. Is echt heel erg leuk.
2: En de opbrengst?
4: De opbrengst is voor een deel voor de kunstenaar, maar ook voor het festival. Ja. Zodat wij volgend jaar wederom weer zo'n geweldig mooi programma kunnen samenstellen.
1: Nou, dat is mooi. Wel enthousiast.
2: Veren, jij bent kunst. Jij bent de enige... jullie zijn niet allebei niet echt kunstenaars, denk ik.
4: Dankjewel, Rob.
2: Nou, ik weet het eigenlijk niet, maar goed en voorzichtig weten. Veren, jij bent echt kunstenaar.
3: Ja.
2: Was mij door ingefluisterd. Maar...
3: Ja, ik ben vorig jaar afgestudeerd aan de Hogeschool van
2: Kunst. Inderdaad, ja, inderdaad. Dat zag ik ook.
3: Ja.
2: En wat doe jij? Wat vertel je? Je schildert niet?
3: Nee. Of wel? Ja, ik schilder wel, maar dat was... ik maak heel veel dingen. Dus ik heb heel veel verschillende... ik hou ook van keramiek en metaal en wol en schilderen en alles. En ik maak daar installaties van. Maar dat is... ik ben vooral heel erg geïnteresseerd in het onderzoek. Dus wat er nu bij Vestingval staat... is een onderzoek naar of artificiële intuïtie... misschien de volgende stap zou kunnen zijn... na artificiële intelligentie.
2: Klinkt heel mooi.
3: Precies. Niet dat ik vind dat het moet komen of niet, maar gewoon, zou dat kunnen?

0: zwembad gemaakt. Dus dan kan je. Die heeft een installatie ook gemaakt waar je even je hoofd in kan doen. En dan kan je je eigen stem horen. In plaats van al die schreeuwende stemmen die tegenwoordig overal te horen zijn. Dus en een bad, dat is om jezelf te reinigen, maar even innerlijk reinigen.
1: Ja, oké.
0: Dat soort dingen.
1: Ik moet toch even verontschuldigingen. Jij zegt, ik zeg van jij bent de enige kunstenares, maar de twee dames zitten hier ook met een rood hoofd naast mij. Wat doe jij,
2: Letty? Ik ben ook afgestudeerd aan een opleiding voor beeldende vorming als docent.
1: Ja, ja.
2: Ik heb veel getekend,
1: fotografie.
2: Alleen ik exposeer niet meer. Maar wie weet gaat dat weer komen.
0: Ja,
2: binnenkort.
0: Graag, gezellig. Ja.
1: En Doris?
3: Ik ben heel kunstig in het zingen. Ik ben onderdeel van koor-koraal.
1: Oh, weer even koor-koraal.
3: Dit jaar ook onderdeel van het programma tijdens het verbindingsdiner.
0: Nou, geweldig.
1: Dat vind ik het leukste koor. Het Urke Manneke koor en de Elbrus Hubbelpuff vind ik allemaal niks. Maar dit koor-koraal vind ik echt geweldig.
3: Nou Rob, je bent...
1: serieus.
3: Je wordt nog meer een vriend.
1: Ik zeg het ook een beetje tegen Egbert. Maar goed, stonden jullie vorig jaar ook niet bij de dodenherdenking? Of was het een ander koor?
3: Ja, klopt. Wij doen jaar op, jaar af met het OBK.
1: Juist hem, ja. Klopt. Dat was vorig jaar was heel leuk.
3: Ja. Nou ja.
1: Ja, nou ja, nee, maar goed, het was heel anders dan dat we het Elburgs Bannenkoor, de OBK, hadden we daarin. Ook heel mooi allemaal,
3: klopt,
1: maar
3: zeker,
1: het is
3: anders.
1: Niet mijn muziek.
3: Ja, het kan, maar dat is dus met kunst altijd zo. Ja, het ene spreekt aan en het andere.
1: Nou, zulke soort kunst snap ik wel weer dan.
3: Kijk.
1: Hè? Ja, echt, maar je wordt er helemaal stil van me. Moet nu oppassen natuurlijk, want jij zit ook bij de OBK. Nee, je zit niet bij de OBK.
4: Nee, ik zit bij de Urkus, weet je toch. Nee, ik ga er niet op in.
1: Nee, heel verstandig.
4: Want ik ben bang dat dat niet goed komt.
1: Nee.
0: Maar muziek is dus ook kunst, hè?
1: Nou, dat sowieso, ja. Dat weet ik, maar
0: ik zeggen dat ik niks met kunst heb.
1: Ik hou heel erg van muziek. En vooral ik heb een programma op de dinsdag, Ellen versus Rob. En Ellen die heeft... oude lullenmuziek. En ik heb al mijn jonge Nederlanders die zingen, meiden en alles. En een jongen vind ik echt lekker allemaal. En dan praat je ook over kunst.
0: Ja.
1: Dat realiseer me niet dat kunst is. Maar het is wel kunst. Kijk, kunst voor mij, een mooi schilderij of et cetera. Of een beeld en dat soort toestanden. Dat moet wel visueel voor mij wezen, tastbaar wezen.
0: Net als dans. Weet je, die dansgroep is ook kunst.
3: Ook. Ja. Maar wat dacht je van de kunst van het leven?
1: Ja.
3: Rob.
0: Ja.
3: Zijn we allemaal kunstenaars?
1: Ja, oké, maar goed. Dan ben ik wel afgestudeerd. Dan ben jij even afgestudeerd. Ja, dat begrijp ik. Ja.
4: Ik had nog even een vraag aan Vera voordat we dus wat uit moeten, zie ik. Jij hebt op de locatie Kazelmat in de Vispoort. Daar is jouw specialiteit, zeg maar.
0: Ja.
4: En daar sta jij denk ik ook dan.
0: Ja.
4: Heb je daar ook kunstwerken staan?
0: Ja.
4: Oh, want ik vroeg me af als dat een dag of 6, 7, 8, 9 in die kazemat, want ik ken die kazemat, daar lag ik als jochie hier vroeger al in.
0: Ja.
4: Die zijn wel erg vochtig en zo.
0: Ja, dat is wel een uitdaging.
4: Ben je niet bang dat het dan na een week niet meer haalbaar is om het te verkopen?
0: Oh ja, ik doe dit dus niet om te verkopen. Oh. Ik doe dit om te speculeren over en mensen aan het denken te laten zetten, zeg maar. Ja, dus mensen te laten...
4: Nou, maar het is misschien wel een dingetje om eens even in de gaten te houden. Misschien moet je het s'avonds wel meenemen naar huis, want anders als het te vochtig wordt. Of dat
0: er zit een stukje robotica bij, dus misschien dat wel gaat vastlopen. Maar
1: kun je schoonmaken.
4: Dat op zich dan niet zo'n verkeerde vraag, Rob.
1: Nee, helemaal geen verkeerde vraag.
0: Geweldig. Nee. Ik ben voorlopig eigenlijk nog bezig met de wind, want ik heb een soort machientje die papiertjes schiet.
4: Oh ja.
0: En er staat ook best wel veel wind door die gaten.
4: Ja. Je moet je misschien afplakken.
0: Dus dat dwarrelt alle kanten op, ja.
1: Ja, dat hadden jullie vrede. Ja, last met school.
0: Maar dat is leuk, ja.
1: Met lichtjes en alles.
2: Ja, maar dat ging heel goed.
1: Ging goed, ja.
2: Ja, dus dat was audio, er waren lichtjes. Het is vochtig in de kazematten, maar... Het is verbazingwekkend goed gegaan.
1: Ja. Nou, zover vocht als het maar doorwaait allemaal. Dan valt er wel mee, denk ik, inderdaad.
0: We
1: gaan afwachten. We moeten er langzamerhand uit. Maar nu ga ik een hele vervelende vraag stellen. Wat is de mooiste plek waar we naartoe moeten?
4: Naar alle plekken.
0: Bij kunst praat je niet over wat is het mooiste.
1: Nee.
0: Wat is het interessantste?
1: Ja, wat en dat is voor iedereen
3: verschillend. Ik zou zeggen de vesting.
0: Dat is voor iedereen verschillend.
4: Kijk, ik zou in de vesting gaan kijken.
3: Ja, dat is de beste.
4: En begin op de vis. Maak een lekker dansje op het terrasje. Trouwens, in de Kloostertuin, dus er zijn heel veel optredens. Is daar ook nog iets te drinken?
3: Zeker, het museumcafé is open tijdens de opening van de exposities. En daar kun je, kun je heerlijk wat eten en te drinken halen.
4: Dan kun je de stembanden mee smeren.
3: Zekers.
4: Heel goed erop.
1: Woensdagavond opening.
3: Woensdagavond
1: opening. Met een act.
3: Dansact.
1: Dansact.
3: Ja.
1: Burgemeester ook aanwezig en alles?
3: De jeugdburgemeester.

0: Leuk. Is aanwezig.
1: Ja?
0: Ja.
1: Goed zo. En die dan is het tot en met volgende zaterdag?
0: Tot de zaterdagmiddag, de 23e, 5 uur sluiten we het af in de Kloostertuin.
1: Elke dag is het?
0: Het is elke dag.
1: Behalve zondag,
0: op zondag zijn de exposities niet open. Nee. Maar er zit één zondag in het hele festival. En dan hebben we wel optredens in de Kloosterkapel. En in de muziekkamer aan de Beek uit mijn hoofd. Maar de exposities zijn dan gesloten.
1: En het mooie is, het is gratis ook nog.
0: Veel is gratis, ja. Er zijn enkele optredens waar wel iets voor moet worden betaald. Goed, maar dat is eigenlijk dat zijn geen marktconforme prijzen. Dat is echt een schijntje. Maar dat is gewoon om de hele organisatie te kunnen bolwerken.
1: Begrijp ik. Jullie site is www.vestingval.
0: Ja, www.vestingvalelburg.nl.
1: Is er een andere vestingval ook?
0: Nee, maar weet je, dit kan altijd komen. Dus laten we gewoon Elburg erbij benoemen.
1: Okay. Dames, heel veel succes.
0: Dank u, vriend.
1: En dat jullie een paar geweldige anderhalve weken tegemoet gaan. Egbert, jij bedankt.
2: Ja.
1: En wij zijn er volgende week weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in